0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn, het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: En dat was Dorald Megens.
3: En het NOS-nieuws.
4: Dit is ook weer. Ja.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Nou, wij doen wel heel netjes en zoals het hoort. Maandag 5 oktober is het goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
5: Goedemorgen Marcel.
2: Online is Overijssel nog niet echt toegankelijk voor mensen met een beperking.
5: Nee, en dat is niet goed als je vandaag bijvoorbeeld een subsidie aan wil vragen voor een evenement. Er is beperkt geld beschikbaar, dus je moet ook nog eens snel zijn.
2: We kijken vooruit naar de uitreiking van de Michelinsterren.
5: En terug op de Military Buccolo.
2: Weer voor deze week het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Blondie en Debbie Harry. The tide is high.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren?
1: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Ga je vandaag meer over horen. In Nieuw-Leuzen zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En ruiter Julia Krajewski heeft geschiedenis geschreven bij de military in Boekelo.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Eerste blik op het NRC. De halve voorpagina wordt ingenomen door een meneer met een sportshirt aan en witte laarzen. Hij moest zijn dorp verplaatsen, staat erbij. Tientallen gemeenschappen in Fiji zijn gevlucht voor de stijgende zeespiegel.
1: Ik heb het AD voor me. Staat handhaving UWV discrimineert. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Blijkt uit onderzoek van AD en 1Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
0: Voor op de Volkskrant, jazeker op de Volkskrant, Max Verstappen. Nou, Volkskrant moet toch het algemeen niet veel hebben van de autosport, maar Max Verstappen heeft het gehaald. Voor op de Volkskrant, hij houdt in Maleisië zijn hoofd koel en wint zijn eerste Grand Prix van het jaar. En hoe, dat deed hij soeverein in een totaal chaotische, hectische Grand Prix Formule 1.
1: Heb je gekeken?
0: Ja.
1: Was het mooi?
0: Ja.
1: Kort, maar krachtig. Nog even snel naar een andere sport dan. Want we zeiden net al, de military Boekelo. Waren we dit weekend natuurlijk ook de hele tijd aanwezig met RTVO's. Met de studio, met alle verslaggevers. Was hartstikke gezellig. De Bansia die schrijft er ook over. Charme van Boekelo op de voorpagina. Bezoekers military eensgezind. Quote, topsport gecombineerd met een ontspannen sfeer. Waarin het goede leven alle ruimte krijgt.
0: En dan nog even een pagina groot artikel. Ook in de Volkskrant over de kinderboek. Week. We zien 2 jonge kinderen. Een jongetje met waarschijnlijk zijn kleine zusje. Ze hebben allebei hetzelfde jasje aan. Dus ik gok maar zo dat ze familie zijn. Ze staan voor een kast met kinderboeken. De Volkskrant heeft er een vergelijking getrokken met de drugswereld. Okay. Ik weet niet of dit nou zo gelukkig is. Verslavend spul voor jonge leesjunks. Staat erbij, dat is de kop boven het verhaal. De leesachterstand van kinderen neemt toe. Nou, dat weten we, hè. Dat bleek uit het onderzoek. Tijdens Kinderboekenweek wordt op allerlei plekken geprobeerd daar wat aan te doen. Ken je dat? Dat je naar het tuincentrum gaat en terugkomt met boeken? Nee.
1: Nee.
0: Maar goed, de bedenker van de kinderboekendealer, want die is er dus.
1: Okay.
0: En de kinderboekendealer zegt, ik wil een verslaving aanwakkeren.
1: Nou, dat is wel een... Kijk,
0: een leesverslaving.
1: Verslaving is nooit goed, maar als je dan toch een verslaving moet hebben, laat het dan een leesverslaving zijn.
0: Ja, dat is waar, ja. Nou, vooruit. Ik vind de vergelijking met de drugswereld niet zo...
1: Niet helemaal passend, nee.
0: Maar vooruit. Het is niet anders.
1: Zo is het.
0: Dan... Wat gebeurt er vandaag, Benjamin?
1: Orde van de dag, inderdaad. Inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het gaat om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro. De provincie wijst erop dat er een beperkt budget is en dat je er al snel bij moet zijn. De verwachting is dat de belangstelling waarschijnlijk groot is. We gaan er zometeen nog over bellen in deze uitzending.
0: Dan is het weer Sterrendag. Michelin-gids maakt bekend welke Nederlandse restaurants Michelin-sterren ontvangen of moeten inleveren.
1: Ja.
0: Sterren worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst in Maastricht. In onze provincie hebben 9 restaurants 1 of meer sterren. Libraïe in Zwolle als enige in Nederland heeft er nog 3. En de Lindenhof in Giethoorn 2.
1: Ja, het is vandaag de internationale dag van de leraar, bedoeld om het imago van het vak van docent te verbeteren en het belang van goede leraren te benadrukken.
0: En op die dag van de leraar worden de nationale onderwijstalenten bekendgemaakt door minister Letschert van Onderwijs. 2 jonge onderwijstalenten uit het primair en voortgezet NMBO-onderwijs worden onderwijstalent van het jaar.
1: Ja, dan het Nobelprijsseizoen is ook weer begonnen. De eerste Nobelprijs die wordt toegekend is vandaag die voor de geneeskunde.
0: En er wordt vandaag een Enschede aflevering van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch opgenomen.
1: Leuk.
0: Jazeker, je kunt met je schatten naar het Rijksmuseum in Twente, maar wel alleen als je een kaartje hebt. Had je aan kunnen vragen. En dan ook nog met maximaal 3 voorwerpen.
1: Ik ben wel benieuwd wanneer dat dan wordt uitgezonden. Hoeveel tijd daar dan tussen gaat
0: en
1: zitten.
0: Waar je dan hebt kunnen horen dat je een kaartje voor de aflevering van Twente. Ik zie nooit dit soort dingen.
1: Dat vind ik ook altijd bijzonder. Dan zijn er heel veel mensen op afgekomen. En ik dan heb ik dat dan weer gemist? Ik zou dat dan toch moeten weten hier dat bij Radio Oost.
0: Heb jij dan gemist inderdaad, ja. Dan zit je weer blijf je met al je schilderijen en beeldjes. En zilvergoed zitten. Mooi. Nou, wie weet kun je nog wel steeds een kaartje aanvragen. Dat strekt onze informatie niet. In ieder geval. Tussen Kunst en Kitsch vandaag in het Rijksmuseum Twente.

0: We're gonna do our very best. ABBA hoor je en Take a Chance on Me.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, en ik zei het net al, op de voorpagina van het AD staat een artikel. Handhaving UWV discrimineert. Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam, blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers. De medewerkers die alleen op basis van anonimiteit wilden reageren, stellen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Meerdere werknemers, onder wie leidinggevende van UWV-handhaving, hadden in 2025 de indruk dat mensen met een biculturele achternaam harder worden aangepakt dan anderen in vergelijkbare gevallen. De eigen controleafdeling van het UWV werd gevraagd een onderzoek uit te voeren. Er zijn meer dan 1600 dossiers tegen het licht gehouden en er werd inderdaad verschil gemaakt. Uitkomsten van het interne onderzoek liggen al sinds december op het bureau van de Raad van het Bestuur. Minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd niet op de hoogte gebracht. Dat gebeurde pas recent na vragen van het AD.
0: Artikel in de Volkskrant over de Open Huizendag. Zenuwen bij kopers en verkopers op die dag. Afgelopen weekend woningkopers zijn bezorgd over de stijging van de hypotheekrente. Blijkt in Almere, daar was de krant voor een reportage over die Open Huizendag. Tegelijkertijd groeit ook het aantal te koopborden. Mogelijk een voorbode voor dalende prijzen. We denken dat de prijzen veel te hoog zijn, maar we moeten nu eenmaal een huis hebben, zegt iemand die een huis aan het zoeken is. We zien een foto van drie jonge mensen die staan te kijken op het achterterras. En de huiseigenaar staat in de deuropening met de handen in de zakken. Hij ontvangt de kijkers in zijn woning in Almere. Hij zegt dat er wel serieuze belangstelling voor is.
2: Ja, dat is natuurlijk ook fijn. Hè? Niet dat mensen alleen maar komen kijken naar hele mooie huizen. Maar nee. Daadwerkelijk ook nog willen kopen natuurlijk.
0: Ja, zijn die er dan ook die er dan nog gaan kijken? Ja, dat zal best wel. Ja.
2: Denk het wel, toch? Als je echt een mooi huisje kan bekijken van binnen.
0: Ja.
2: Dat is leuk, denk ik.
0: Gratis de koffie meepakken.
2: Ja, precies.
0: Ja, ik heb het nooit gedaan. Maar
2: nee, ik ook niet. Maar wie weet zijn er veel mensen. Ik heb er nog een keer het AD voor me. Alles uit de kast voor ebola-patiënt staat ook op de voorpagina. Dubbele sluisdeuren en personeel in maanpakken moeten voorkomen dat een zeer besmettelijke ebola-patiënt maar het geringste gevaar oplevert voor de rest van het Leidse ziekenhuis. Pagina 4, bladeren we iets verder, gaat het daar nog meer over. Daar zie je dus dat ze echt alles uit de kast moeten halen, inderdaad, om heel veilig te werk te gaan. In het enorme gebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum is een deel van de intensive care hermetisch afgesloten. Een waarschuwende driehoek met een uitroepteken laat zien: dit is de High Level Isolation Unit. Hier wachten isolatiekamers achter een dubbele sluis. Er mag niemand komen die niet strikt nodig is. Sinds deze week ligt hier een patiënt met een dodelijke besmettelijke ziekte, namelijk ebola. Dinsdag kwam dat telefoontje van een infectieziektebestrijdingsexpert die daar meer informatie over gaf. Er staat ook verder: elke 10 minuten wordt er gecontroleerd. Gaat het nog? Is de verpleegkundige nog alert genoeg? Zegt je buddy dat het niet meer gaat? Dan heeft hij altijd gelijk.
0: Maak persoonlijk contact na de stamceldonatie mogelijk. Dat is een kop boven een artikel in Trouw. Stamceldonoren en ontvangers moeten desgewenst direct contact kunnen hebben. Dat stelt de Gezondheidsraad. Nu is alleen anoniem briefcontact mogelijk. De Gezondheidsraad adviseert een periode van 2 jaar tussen donatie en contact. Dat zou het allemaal makkelijker maken om te doneren en ook om stamcellen, nieuwe stamcellen te krijgen.
2: Oh ja.
0: Er staat trouwens onder een artikel over de gouden kalveren. Die heb ik even niet gevolgd. Ik zat in het buitenland, maar spraakmakend pornodrama, zegeviert bij Gouden Kalveren. Truly Naked heeft de Gouden Kalf gekregen voor beste film, regie, scenario, camera, montage, production design.
2: Toe maar.
0: Zeker. Nu ben ik wel benieuwd, een pornodrama.
2: Ja, hoe ziet dat er dan allemaal weer uit?
0: Ja, ik had de titel wel gehoord, maar ik weet niet wat voor film het is.
2: Nee, ik heb het ook niet gezien. Heb je dan wel nog naar de trekvogels gekeken?
0: Ik heb ook niet naar de trekvogels gekeken. Wat is dat?
2: Nou, bij de jaarlijkse vogeltelling Euro Birdwatch zijn afgelopen zaterdag 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Meldt de Vogelbescherming Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken. En zagen 208 soorten vogels. Bijzondere waarnemingen volgens Vogelbescherming Nederland waren de zeldzame notenkraker in Twente. En een koningszijder voor de kust bij Schiermonnikoog. Ook waren er roodkilpiepers en Siberische boompiepers te zien.
0: Het Daar hebben we allemaal vogels waar ik nog nooit van gehoord heb, trouwens. Maar,
2: nee,
0: maar goed.
2: Klinkt bijzonder.
0: Nog een artikeltje uit NRC. We zien een parkeerplaats die half vol is met auto's van bovenaf gefotografeerd. In vrijwel heel Rotterdam wordt geleidelijk betaald parkeren ingevoerd. Oh. Een straat is er niet alleen om je auto te parkeren, is de tekst boven het artikel. Ja, daar hebben ook steden en wijken in Overijssel last van. Ik ken het uit Zwolle. Als ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, gaat het vaak over kosten of verlies van privileges. In Rotterdam is dat ook het geval. Ja. Gratis parkeren is eigenlijk heel vreemd. Je neemt publieke ruimte in die dan niet ergens anders voor gebruikt kan worden. Nee, dat wil ik ook niet voor mijn huis, dat het ergens anders voor gebruikt wordt dan voor mijn auto. Alhoewel, mijn auto staat nooit voor mijn huis. Maar dit geheel terzijde. Dus ik weet niet of ik deze opvatting van deze deskundige wel helemaal deel. De nadruk ligt op wat mensen verliezen. Je kunt ook laten zien wat bewoners winnen bij minder auto's. Ja, dat probleem is dat er dan niet minder auto's zijn.
2: Nee.
0: Maar wij in de buurt is namelijk ook ingevoerd. En straten die daarvoor half leeg waren, behalve de auto's van de bewoners die er wonen, staan nu helemaal vol.
2: Ja, het is echt ontzettend druk en heel veel straten. Eén korte nieuwsberichtje nog dan, want Beatles-klassieker Rubber Soul krijgt opknapbeurt en klinkt kraakhelder. Nadat klassieke Beatles-albums als Abbey Road en Revolver de afgelopen jaren al in een nieuw muzikaal jasje zijn gestoken, valt die eer nu de beurt aan Rubber Soul. Die is opnieuw gemixt door producer Giles Martin, zoon van de Beatles-producer George Martin en engineer Sam O'Kell. Ze gebruikten daarbij geavanceerde demixing technologie ontwikkeld door het audioteam van regisseur Peter Jackson. Hierdoor kunnen zang, achtergrondzang en instrumenten van elkaar worden gescheiden, wat decennia lang onmogelijk was.
0: Peter Jackson van Lord of the Rings, die?
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Grote naam in ieder geval.
0: Heel goed, ik heb snel gezocht.
2: Geen Rubber Soul.
0: Helaas. Van de Beatles, geen Rubber Soul. I must let you down.

0: PhD and I Won't Let You Down. En daarom krijg je nu het nieuws. Het is precies 6:30. Nieuws krijg je van Benjamin.
1: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden zijn er problemen. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Ommen niet toegankelijk, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
2: Dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen. Waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen.
1: Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Belangenorganisaties roepen gemeenten daarom op om hun websites geschikt te maken voor mensen met een beperking. Gemeenten zeggen wel aan verbetering te werken, maar geen enkele gemeente kan aangeven wanneer alle websites volledig toegankelijk zijn. In Nieuw-Leusen zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten beschadigd en zijn afgesleept. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. In een appartement in Zwolle was gisteravond brand. Er raakte niemand gewond. De bewoners wisten op tijd de woning te verlaten. De brand ontstond in een keuken op de bovenste verdieping van het complex. De brandweer kreeg de brand onder controle. En in Schalkhaar zijn gisteren op Werelddierendag verschillende dieren gezegend. In de Boskapel kregen onder meer duiven, honden en een kudde schapen de zegen van een pastoor.
3: Pastoor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig. Gaat dan de schapen zegenen en dan iedere hond apart.
4: Ja, de vader is zo nader geweest.
5: Amen.
1: En deze duivenhouder uit Badmen hoopt dat zijn dieren nu beschermd zijn.
6: Voor zijn behouden terugkomst. Als ik op de vlucht laat meevliegen, dan hebben ze nog wel eens als onderweg bijvoorbeeld schade kunnen oplopen. Of gepakt worden door een roofvogel. En dan hoopt hij toch maar dat ze eigenlijk behouden thuiskomen.
1: Volgens de aanwezigen was de zegening vooral een mooie aanleiding om extra aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws op oost.nl of in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Marcel.
0: We komen uit een zonnig weekend. Houden we dat nog een beetje vast vandaag?
7: We houden het nog vast, zeker vandaag. Veel ruimte voor de zon. Het is frisjes om te beginnen. Hans Rikhoff uit Enschede West had een heldere sterrenhemel bij 7,4. Dat was een half uurtje terug. En Tony Morsek uit de Lutte 9,1. Die meldt dat het katshelder is. En op de meeste plekken is het inderdaad zo dat je de sterrenhemel goed ziet. Maar er zijn een paar plekken waar wat mistvelden voorkomen om de dag te beginnen.
0: Oké, als dat een term is, dan was het ook in Zwolle katshelder.
7: Ja, ik zag zelfs Orion zuidwaarts vanochtend vroeg. Ja.
0: Ik ook, en een mooie maan, een cirkeltje. Ja. Een cirkeltje was het met de sterren daar omheen. Die ik niet kan benoemen, maar het zag er inderdaad te prachtig uit. Ik heb nog even een paar minuten staan kijken in het donker voordat de automatische buitenverlichting aanging.
7: Dus. Maar dan moet je blijven bewegen, toch?
0: Ja, nou, daar ben ik heel goed in om dat niet te doen. Dus ik kon mooi kijken.
7: Je kon heel goed, ja, ik kon heel goed kijken. Het moet wel donker zijn. Nou ja, de zon komt op om 7:45.
0: Oh.
7: Dus dat duurt nog eventjes een uur en een kwartier. Dan is je er ook heel goed bij. Er is vandaag echt flink wat zon. Er is wat hoge bewolking. Er ontstaan een paar platte stapelwolken. Zagen we dit weekend ook. En als je kijkt naar het aantal zonuren is dat vandaag groot. Het meeste zonuren in het oosten. Net wat minder in de Kop van Overijssel. Maar over het algemeen genomen. Gewoon weer zo'n dag. Wat je ook zei van een vervolg van het weekend.
0: Nou, dat is mooi. En temperaturen zo ook rond de 20 graden.
7: Ja, zo ook rond de 20 graden. We beginnen met 6 tot 10 en we eindigen met 2021.
0: En dan heel snel de week inkijken. Wat wordt dit voor een week?
7: Dit wordt een week met zonneschijn aan het begin. Morgen wat meer bewolking. Woensdag langzaam buien die rondom ons verschijnen. Vooral ten westen en zuiden. En dan donderdag waarschijnlijk een paar buien. En een temperatuursval naar 15 graden.
0: Oeh. Dat is toch een frisse frisser, inderdaad. Maar die frisse nachten zijn alvast wel prettig, moet ik eerlijk zeggen.
7: Die zijn meegenomen.
0: Ja, die slapen goed. Gita.
7: Ik ook.
0: Dankjewel, tot over een uur.
7: Tot zometeen.

0: Elvenville en Big in Japan. Bijna 10 minuten over 6:30.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport. Oranje speelde gisteravond de vierde en laatste wedstrijd in deze serie voor de Nations League. Het werd een moeizame vertoning.
2: Een heel bijzondere avond voor Virgil van Dijk en ook voor het Nederlands voetbal natuurlijk. Als elfde speler in de historie van het Nederlands elftal gaat Virgil van Dijk de 100 halen. Veerman, Somerville. Ja, prachtige langs, wordt gehinderd. Koopmeiners kan dit als geen ander. Hard laag en het is raak. En hier is Servië met Tadic. Bal terug naar de linkerkant. Voorzet, verlengd met het hoofd. 1-1. Tadic uitstekende bal terug en dan de volgende kans. Het ligt bij tijd en wijle toch verdacht open achterin bij Oranje. Eerste gevaar komt van Servië. Dat is een uitstekende actie. Maar niet bekroond met een goal door de maker van de 1-1. Moet het versnellen. Paas uitstekend. En uiteindelijk door Reinders niet afgerond. Somerville, Dumfries. Dat ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1. En nu moet hij worden verdedigd. Om de overwinning veilig te stellen. Hoe deel je? Schiet en Verbrugge met een geweldige redding zeg. En het eindsignaal. Oranje houdt stand. Maar vraag niet hoe.
0: Nee, inderdaad. Want zo klonk het nog aardig. Maar het was heel penibel tegen Servië thuis. Maar goed, aan het begin hoorde je het al even. Het was wel de 100ste in het land van Virgil van Dijk. En dat vond hij best een bijzonder en ook emotioneel moment.
3: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer. Dus ik ben best wel emotioneel. En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel moeilijk is. Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. Ja, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker waar ik iets waar ik heel trots op ben. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
4: Hier is een example that I'm very proud personally. Because since we met, I think he did an amazing job for himself and for the team, and he's a true leader. So I'm so proud to be his coach.
0: Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach. Dus trots dat hij de trainer mag zijn van Virgil van Dijk. Hij is een voorbeeld voor vele anderen. Heeft veel betekend en betekent nog steeds heel veel voor het Nederlands elftal. Mooie woorden voor de jubilaris die zijn 100ste in het land speelde. Het was niet de beste.
5: Niet de beste, maar wel de 100ste. Ik zat nog even op te zoeken wat dat nou precies betekent. Ja, als je de 100 hebt gespeeld, in welk rijtje je dan eigenlijk nu zit.
0: Een rijtje van nog 11 spelers.
5: Dat zeker, maar welke namen daar dan allemaal in zitten. En op welke plek hij staat. Hij staat nu op plek 11, staat er. Het is nog niet helemaal geüpdate, want er staat 99 interlands. Maar op 10 staat Philippe Cocu met 101. En de meeste is Wesley Sneijder met 134 interlands. Dus als Virgil van Dijk nog even doorgaat, dan komt hij steeds hoger op in dat lijstje natuurlijk.
0: Absoluut, inderdaad. Voorlopig niet, want nu is er een pauze tot in november. Dan spelen ze nog 2 wedstrijden in deze pool.
5: Ja, inderdaad. Nou, was er ook ander sportnieuws? Dat was er zeker. Handbalsters van Kwiek uit Raalte beleefden een prachtige zaterdagavond. Ze wonnen onder toeziend oog van Estavana Polman met 39-28 van het Bosnisch Krajina Tazin. Vooraf was er een fanplein waar je onder meer met Polman op de foto kon. Het handbalicoon was onder de indruk van het organisatietalent van Kwiek.
6: Wat ze ervan gemaakt hebben, ja, dat alleen maar petje af en heel goed georganiseerd.
7: Fantastisch, weet je, daar heb je vorig jaar zo hard voor gewerkt en dan die weekfinale gehaald en dan die gewonnen en dan nu eindelijk Europees. Ja, dat, weet je, daar heb je zo lang voor gewerkt en dan eindelijk hier ook voor het thuispubliek en dan alles uitverkocht. Het is echt fantastisch.
8: En gewoon zo mooi dat het publiek meeleeft. Dus ja, het was een mooie wedstrijd. En op eind lopen we gewoon weg eigenlijk.
9: Ik geloof niet dat er iemand in ons team is die überhaupt Europa Cup gespeeld heeft. Ja, je zag het ook wel terug. We begonnen best wel heel zenuwachtig. We deden toch wel wat dingen die we normaal gesproken niet deden. Maar ik denk dat iedereen wel blij is dat het in ieder geval zo afgelopen is.
1: Nou, volgende week naar Bosnië voor die return, dat zal wel een bijzondere ervaring worden dan.
8: Dat wordt een heel bijzondere ervaring. Voor iedereen, de jonge meiden. Dus dat wordt mooi en heel leuk.
0: Bijzondere avond was het hoor voor Kwiek uit Raalte. En dan ook nog winnen zo in de eerste Europese wedstrijd. Ja, en dan volgende week de return dus in Bosnië. Uitgebreid verslag van die avond vind je op onze website.
5: Ja, dan nog de military. Want de ruiter Julia Krajewski heeft voor de derde keer in haar carrière de military Boekelo gewonnen. En schrijft daarmee geschiedenis. Na sterke optredens in de dressuur en de cross country ging Krajewski gistermiddag als laatste van start en maakte geen enkele fout.
10: Ook hier gaat het schijnbaar moeiteloos. En dan nog één hindernis. En dan is het klaar. Foutloos parcours voor Julia Krajewski. Die dus voor de derde keer de military van Boekelo op naam weet te schrijven.
5: Ja, Julia Krajewski dus won de military Boekelo ook in 2018 en 2024. De nationale titel dit jaar ging naar Renske Kroeze.
0: En over de military praten we straks met de baas van Boekelo. 7:15. Hebben we hem aan de lijn.

0: Womack and Womack and the Teardrops. Hoorde je 9 minuten voor 7 op Radio Oost. Wat staat ons vandaag te wachten, Benjamin?
1: Nou, heel wat, want de inwoners van onze provincie kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het gaat om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en ook uitvoeren. Het moeten dan wel projecten zijn die ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij hun dorp of buurt. Zoals een dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersvervoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin of een dorpsapp. De provincie wijst erop dat er een beperkt budget is en dat je er snel bij moet zijn. De verwachting is dat de belangstelling waarschijnlijk groot is.
0: Oeh, gaan we zo over bellen met de verantwoordelijk gedeputeerde die daarover gaat. We gaan ook bellen met de chef-kok van de Libraïe. Want de Michelin-gids maakt vandaag bekend welke Nederlandse restaurants Michelin-sterren ontvangen of moeten inleveren. Sterren worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst in Maastricht. In onze provincie hebben 9 restaurants 1 of meer sterren. De Libraïe in Zwolle als enige in Nederland nog 3. En de Lindenhof in Giethoorn heeft er 2.
1: Ooit gegeten bij zo'n restaurant?
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik woon er vlakbij.

0: ook nog gewoon.
1: Ook nog, ja.
0: Nee,
1: dat is wel leuk een keer, maar ja, moet je diep in de buidel tasten natuurlijk. Het is vandaag de internationale dag van de leraar, bedoeld om het imago van het vak van docent te verbeteren en het belang van goede leraren te benadrukken.
0: Op die dag van de leraar worden de nationale onderwijstalenten bekendgemaakt door de minister van Onderwijs, Letschert. Twee jonge onderwijstalenten uit het primair en voortgezet mbo-onderwijs worden onderwijstalent van het jaar. Dan is het ook nog eens Nationale Onderwijsweek. Arnhem is deze week de Nationale Onderwijsstad.
1: Ah, kijk aan. In Utrecht komen vandaag onderwijsprofessionals samen op het symposium Enkeltje Parijs. Het gaat over de mentale gezondheid van jongeren. Het gaat vandaag over de vraag hoe scholen het gesprek over mentale gezondheid aan kunnen gaan. Onder meer ervaringsdeskundige Typhoon gaat in gesprek met de deelnemers om de mentale gezondheid van leerlingen bespreekbaar te maken.
0: Nu hebben we het woord onderwijs wel vaak genoeg uitgesproken, maar dat kan niet vaak genoeg. Als je veel onderwijs geniet, kun je een Nobelprijs winnen.
1: Zo is het.
0: Het Nobelprijsseizoen is weer begonnen. De eerste die wordt vandaag toegekend is die voor de geneeskunde.
1: Ja, ook veel rechtszaken dan weer vandaag, want de man die vastzit voor het doodschieten van een andere man op de NDSM-kade in Amsterdam komt vandaag voor de rechter. Hij zat in volledige beperking, maar inmiddels mag hij contact hebben met zijn advocaat. De verdachte staat terecht voor moord. Op een vol terras zou hij een man hebben doodgeschoten. Inmiddels is duidelijk dat beide mannen elkaar kenden uit een gevangenis waar de verdachte zat opgesloten en het slachtoffer werkte. De zaak kwam groot in het nieuws omdat er veel getuigen waren en er ook beelden van zijn.
0: En dan wordt er vandaag in Enschede een aflevering van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch opgenomen. Met je schatten kun je naar het Rijksmuseum Twente. Nee, dat kun je niet. Als je tenminste geen kaartje hebt. En dat kaartje heb je moeten aanvragen. Dat hebben wij allebei gemist, die oproep.
1: Ja.
0: Ik had een hele gang vol staan met dingen die ik coach en kids. Nee, heb ik niet. Maar bij ons ontgaat dat dan altijd. Dat kan blijkbaar. Maar goed, als je het programma volgt, zul je dat ongetwijfeld hebben gehoord. Dus als je een kaartje hebt aangevraagd, kun je naar het Rijksmuseum Twente. Met maximaal dat dan ook nog wel 3 voorwerpen. Anders komen mensen met een heel vrachtwagentje aan natuurlijk.
1: Je zal maar meer dan 3 van die mooie voorwerpen hebben om dat te laten zien. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, zeker.
1: Maximaal 3 vind ik toch een heel schappelijk aantal.
0: Ja, maar je hebt dan ook van die mensen die gaan een hele antiek verzameling daar tentoonspreiden.
1: Voor 50 cent dingetjes die 50 cent waard zijn.
0: Nee, dat wordt ook niks natuurlijk. Enfin. We hebben geen kaartje, dus jammer, we zullen moeten wachten op de uitzending. Wanneer die is, zover strekt onze informatie niet.
1: Ik ben benieuwd of er misschien nog een verslaggever langs gaat. Maar dat mag je dan misschien wel niet laten zien. Want dan,
0: heeft dus onze verslaggever een kaartje aangevraagd?
1: Nee, denk ik niet.
0: Goed, straks gaan we praten na 7 uur over die subsidie. Benjamin vertelde het net al. Subsidie voor kleine dorpse projecten om de samenleving te verbeteren. Om de maatschappij een stimulans te geven. Tot 3.500 euro kun je een subsidie gaan aanvragen bij de provincie. Beperkt budget. Dus je moet er vroeg bij zijn. Ik ben benieuwd of dat dan online wachtrijen gaat geven.
1: Zou leuk zijn, toch? Omdat het positieve dingen zijn waar mensen een aanvraag
0: voor
1: kunnen doen.
0: Ja, dan is het geld op. Dat is dan ook natuurlijk lullig.
1: Ja, toch? Maar als hier het geld voor vrij wordt gemaakt, dan moet dat ook gewoon opraken.
0: Ja, dan is het op. Maar als het na een ochtend op is en dan kom jij aan met je hartstikke leuke project met koffie drinken en melkbussen en weet ik veel wat.
1: Nou. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Hè? Ja. Vrees het ook. Gaan we straks over praten na 7 uur. Dan hoor je trouwens ook meer over die websites van de provincie waar de toegankelijkheid nog wel iets te wensen overlaat.
1: Ja,
0: inderdaad. Sterker nog, maar 1 op de 10 is goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Hoor je zo?

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. In Nieuw-Leuzen zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En in Schalkhaar zijn gisteren op Werelddierendag verschillende dieren gezegend. Aanwezigen vonden het een mooie aanleiding om extra aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: Ja, en straks op Radio Oost hoor je meer over de subsidie van de provincie die vandaag kan worden aangevraagd. Wees er snel bij, want op is op. Was de disclaimer. Het gaat voor kleine projecten.
6: Ja, in de buurt. Iets van een dorpsappje of andere leuke buurtinitiatieven. Gaan we het zo meteen over hebben met de waarnemend gedeputeerde die daarover gaat. Gaan het ook hebben over toegankelijkheid. Het is de week van de toegankelijkheid. En je hoort het misschien net al. Slechts 1 op de 10 websites van gemeenten in onze provincie die zijn maar toegankelijk voor mensen met een beperking.
5: Yes. En we kijken ook nog even terug op het sportweekend. De military handballers van Kwiek en Oranje dat het heel moeilijk had gisteravond. En waar Tidjani Reinders de zaak al eerder had kunnen beslissen.
6: Oei.
5: Dat deed hij niet. Muziek zo dadelijk van Bruno Mars en de Bee Gees.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.
9: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
8: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen.
10: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
11: Welkom. Kom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
10: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Night Fever zou nu wel voorbij moeten zijn. Je hoorde de Bee Gees met de soundtrack van de film Saturday Night Fever.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze maandag, begin van de week, de 5e van oktober, is het Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Je kunt vanochtend een kleine subsidie aanvragen voor een maatschappelijk provincie, bij een maatschappelijk project bij de provincie, wil ik zeggen. En je moet er ook nog heel snel bij zijn. Ja, dan hoop ik maar dat je de website kunt bereiken.
2: Ja, want slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit analyse van RTV Oost. Het is wettelijk verplicht en overheden moeten al 7 jaar stappen zetten om websites toegankelijker te maken. In bijvoorbeeld de gemeenten Borne, Twenterand en Ommen kunnen mensen met een visuele beperking geen enkele gemeentewebsite raadplegen, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
3: Hierdoor hebben slechtziende mensen of blinde mensen geen toegang tot toch echt wel belangrijke informatie. En dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen, waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen. Dus belangenorganisaties roepen ook echt wel op van gemeenten, ga hier aan voldoen en zorg ervoor dat uiteindelijk die websites voor iedereen toegankelijk zijn.
2: Ja, er is volgens de oogvereniging te weinig toezicht op de naleving van de richtlijnen en wetgeving.
0: Er zijn in ons land zeker 16 bruggen die plotseling zouden kunnen instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money lopen die bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
4: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
0: Ja, en die brug in Duitsland inderdaad, die storten zomaar in 1 keer in. We hebben tot nu toe geen bruggen in onze provincie kunnen vinden. Wel het spoorviaduct bij Amersfoort wordt bedreigd. Ook de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen.
2: Ja,
0: dat klinkt niet goed.
2: Klinkt zeker niet goed. Het was onrustig ook in de binnenstad van Enschede afgelopen zaterdagnacht. De politie moest meerdere keren ingrijpen bij vechtpartijen en raakte daarbij zelf betrokken. Bij een incident op de Oude Markt werden 2 agenten licht gewond. 2 mannen van 22 en 24 uit Enschede zijn aangehouden op verdenking van mishandeling. Later in de nacht was er iets verderop opnieuw een vechtpartij. Daar troffen agenten een gewonde man van 22 aan. Een man van 25 uit Enschede is aangehouden. Ook hij wordt verdacht van mishandeling.
0: Ja, en dan gisteravond sloot het Nederlands elftal de reeks Nations League wedstrijden af met een overwinning. Maar makkelijk ging het bepaald niet. En dat nog in dan de 100ste van aanvoerder Virgil van Dijk.
5: Somerville, Dumfries, dit ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1. En nu worden verdedigd om de overwinning veilig te stellen. Hoedel, ja. Schiet en Verbrugge met een geweldige redding, zeg. En het eindsignaal. Oranje houdt stand. Maar vraag niet hoe.
0: Nee, vraag inderdaad niet hoe. Van Dijk roste er nog een paar weg op het laatst. Dat was weer mooi in zijn 100ste interland. Dat was dan wel weer heel feestelijk en trots en emotioneel.
6: Ik ben best wel emotioneel. En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel moeilijk is. Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. Een mooie mijlpaal. En zeker waar ik iets waar ik heel trots op ben. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
7: Here's an example that I'm very proud personally. Since we met, I think he did an amazing job for himself and for the team. And he's a true leader. So I'm so proud to be his coach.
0: Trots is Xavi Hernandez dat hij zijn coach mag zijn. Hij is tenslotte sinds 4 wedstrijden de coach van het Nederlands elftal. En dus ook van Van Dijk. Hij noemt hem een voorbeeld en een volledige, volmaakte prof. En hij is dus trots dat hij hem mag coachen.
2: Ja, dan nog even terugblikken op Werelddierendag. Heb jij nog iets bijzonders gedaan op Werelddierendag?
0: Nee, het is mij ontgaan,
2: ja?
0: Moet ik eerlijk zeggen. Ik was in Duitsland, ik heb gevraagd, vieren jullie, dus het is mij niet helemaal ontgaan, ik heb wel aangedacht. Ik zeg, vieren jullie eigenlijk Dierendag? Nee.
2: Oh, helemaal niet.
0: Dat deden ze niet.
2: Oké, bijzonder.
0: Ik dacht ook dat het Werelddierendag was, maar dat ja, is helemaal niet zo.
2: Ja, misschien dan niet in Duitsland, wie weet. Maar we hebben even een winterpeen, een extra winterpeen aan onze konijn gegeven.
0: Nou dus, zeg.
2: We hebben zeker wel iets gedaan op Werelddierendag. We hebben ons konijn dan niet laten zegenen. In Schalkharen hebben we het over. Daar zijn gisteren op Werelddierendag verschillende dieren gezegend. In de Boskapel kregen onder meer duiven, honden en een kudde schapen de zegen van een pastoor. Deze duivenhouder uit Badmen hoopt dat zijn dieren nu beschermd zijn.
8: Pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
9: Voor zijn behouden terugkomst. Als ik op de vlucht laat meevliegen, dan hebben ze nog wel eens als onderweg bijvoorbeeld schade kunnen oplopen. Of gepakt worden door een roofvogel. En dan hoop je toch maar dat ze de eigen behouden thuiskomen.
2: De pastoor noemt de bijeenkomst bijzonder, omdat het de eerste keer is dat hij zoveel dieren tegelijk zegent. Het is dus niet de eerste keer dat hij dieren zegent. Dat vind ik dan ook wel weer leuk om te weten. Volgens de aanwezigen was de zegening vooral een mooie aanleiding om extra aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Ja,
0: gezegend zijn de onwetenden.

0: heeft het weer voor elkaar. Bruno Mars weer een lekker nummer te maken. On My Soul hoorde je. Ruim 7:15 geweest. We gaan het hebben over subsidies. Want inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag zo'n subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in eigen dorp of buurt. Het gaat ook om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en ook samen gaan uitvoeren. Verwachting is dat de belangstelling groot is. We gaan erover praten met Gert-Harm ten Bolsje. Hij is de gedeputeerde van Overijssel die daarover gaat. Meneer ten Bolsje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit u al aan de telefoon? Ja, want u belt met ons. Ja, maar ik bedoel eigenlijk voor om de subsidieaanvragen aan te nemen.
1: Nou, dat kan vanaf vanochtend 9:00.
0: Kijk, dat is mooi. En gaat dat, ik neem aan, toch via een website, denk ik?
1: Zeker, ja, dat gaat via een website, ja. Ja.
2: Die gaat plat.
1: Nou, we hopen het eigenlijk niet. En we hebben zo ingericht dat het ook... De kans dat het gebeurt heel erg klein is. Maar goed, dan niet getreurd. Dan kan ook vandaag later nog ingediend worden. Want mocht vandaag de regeling nog niet helemaal vol zijn... dan is iedereen die vandaag ingediend heeft, die kan... nou ja, na beoordeling kan er waarschijnlijk subsidie krijgen. En mocht vandaag zoveel aanvragen binnen zijn gekomen... dat de regeling overtekend is... dan gaan we loten bij degene die vandaag ingeschreven hebben. En dan gaan we dan uit loten... wie dan een subsidie krijgt.
0: Oké, dus het gaat niet op wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oh, dat is wel zo eerlijk.
1: Dat geldt wel voor de dagen. Dat geldt wel voor de dagen.
0: Ja.
1: Dus als vandaag ingediend wordt... en degene die vandaag... en blogt aan het eind van de dag blijkt... dat de regeling nog, het geld nog steeds beschikbaar is... dan heeft iedereen die vandaag ingediend heeft... en die voldoet aan de voorwaarden... die kan gebruik maken van de subsidie. En wie dan morgen indient... stel dat morgen nog 50.000 euro over is of een ton... Nou, dat kan morgen weer ingediend worden. En nou, dan is degene die vandaag ingediend heeft, die is zeker, doet hij mee. En voor morgen moet je afwachten hoeveel aanvragen morgen al ingediend worden.
0: Dus het heeft wel zin om enige haast te maken. Kunt u ook vertellen hoeveel is er beschikbaar?
1: Ja, dat is 3,5 ton beschikbaar.
0: Oké. Okay.
1: En nou, daar kunnen dus iedereen kan daar echt gebruik van maken voor initiatieven... die ergens te maken heeft iets met een gewoonte, met een gebruik... met cultureel erfgoed, met immaterieel erfgoed. Ja, en vooral belangrijk, de ontmoeting tussen mensen... het gesprek tussen mensen, iets met elkaar doen... waardoor je die saamhorigheid, de betrokkenheid op elkaar... en zoals het mooi heet, de cohesie, dat bij elkaar is... en dat bij elkaar komt.
0: Ja, die saamhorigheid, hè, daar gaat het over. Maatschappelijk echte samenleving ook. Die moeten dat soort projecten dan versterken.
1: Zeker. Ja.
2: Was daar een reden voor dat dat nu in het leven is geroepen? Merkten jullie dat mensen daar behoefte aan hadden?
1: Ja, dat zeker. En het is eigenlijk een initiatief vanuit onze provinciale staten. Zou je kunnen zeggen de gemeenteraad van de provincie. Die zagen dat er allerlei initiatieven zijn die buiten onze regelingen vielen. We hebben wel regelingen dat je voor een dorpshuis bijvoorbeeld geld kunt krijgen. En dan praat je gelijk over een bedrag van maximaal een ton of zelfs 5 ton. Maar voor kleine initiatieven... die ook bijdragen aan die saamhorigheid, aan dat gesprek met elkaar... die ontmoeting met elkaar, daar hadden we geen regelingen voor. Dus toen is vorig jaar hebben de staten besloten... om daar geld, middelen voor beschikbaar te stellen. En dat is deze regeling.
0: Ja. U kent mij, ik ben argwanend. Verkiezingen komen eraan, meneer ten Bolsje. Dacht de provinciale staten, kom, we gaan cadeautjes weggeven.
1: Nou, dit is vooral een cadeautje richting de samenleving... dat ze de mooie en goede dingen doen.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat dat één partij of zoiets is. Het is echt een... initiatief breed vanuit de provinciale staten... die gezien hebben, daar is gewoon behoefte aan... daar hebben mensen, vinden dit belangrijk... en we kregen ook heel veel vragen erover... kunnen we niet wat kleinere dingen subsidiëren? Nou, we hadden alleen de grote regelingen... en juist dit voorziet in behoefte, hebben gemerkt.
0: Ja, zou het het ook stimuleren, dit soort projecten? Want ja, 1000 euro, kijk, als er een beetje buurtcomité is... kunnen ze dat misschien zelf ook nog wel ophoesten. Zou het dit soort projectjes ook kunnen stimuleren, dat er meer van komen?
1: Ik hoop dat dat ook zeker gaat werken op die manier. En het mooie hiervan is dat er geld beschikbaar is voor de externe kosten. Dus niet voor degene die het organiseert. De uren die je zelf organiseert, dat is nog steeds vrijwilligerswerk. Dus dat is ook een mooie hiervan. Het vrijwilligerswerk, ja, dat doe je zelf. Maar moet je daarvoor kosten maken van extenden... of iets verkopen, aanschaffen, nou, noem maar op. Dat wordt op deze manier betaald. En we hopen dat dit ook weer leidt tot nieuwe initiatieven in Overijssel. En vooral weer die ontmoeting met elkaar, want dat is ontzettend belangrijk.
2: Ja, weet u ook of Overijssel hierin uniek is... qua het subsidiëren van zulke initiatieven? Of gebeurt het ook in andere provincies wel?
1: Ik Ik ben op dit moment weet ik niet dat er deze regelingen ook bij andere provincies zijn. Ik heb in het verleden wel eens begrepen dat daar ook wel dit soort initiatieven zijn. Maar het bijzondere hiervan is toch wel dat we vooral dit ook doen om rond erfgoed, gewoontes, rond cultuur, dat soort vormen, om daar de ontmoeting aan te linken en op die manier het geld beschikbaar te stellen.
0: Ja. Dan hopen we maar dat de website van de provincie voor iedereen toegankelijk is. Hebben we eerder vanochtend, toen konden we het net horen, hadden we het nieuws dat slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten toegankelijk is voor mensen met een beperking. Weet u hoe dat zit bij de provincie?
1: Ook bij ons is daar best nog wat aandacht voor nodig. En daar hebben we ook een programma voor ingericht. Hebben we ook geld voor beschikbaar gesteld. Zijn we mee bezig. Maar 1 ding, communiceren, is een van de allerlastigste dingen die er is. En zeker als dat nog digitaal moet.
0: Ja.
1: Ja, je bent zo gewend om bepaalde woorden te gebruiken. Soms een heel logische opzet die je als iemand die verstand van zaken heeft, waar het precies over gaat, en dan snapt van hoe een structuur een website opgezet heeft. Maar ja, kom maar eens voor een subsidie. Ja, ook dat is kan heel erg ingewikkeld zijn. Dus ook dat vraagt om, zet dan als heel eenvoudig neer, zodat iedereen snapt wat er staat, maar ook iedereen daar op een goede manier gebruik van kan maken.
0: Ja, maar daar bent u mee bezig. Daar is de provincie ook mee bezig.
1: Daar zijn we zeker mee bezig, ja.
0: Ja, want het is
1: aandachtspunt.
0: Ja, week van de toegankelijkheid. Hè. Dat geldt ook voor fysiek natuurlijk. Hè. Is alles geregeld?
1: Ja, ook
0: voor iedereen kan altijd binnenkomen. Nou, niet altijd natuurlijk, maar op kantoortijden?
1: Op kantoortijden kan iedereen binnenkomen. Ook daar hebben we ook best nog wat werk te doen. We hebben begin dit jaar al een onderzoek laten doen door mensen die gebruik moeten maken van niet zelfstandig ergens naartoe kunnen komen. Dus of met een stok of minder mobiel zijn, of een rolstoel moeten gebruiken, of ja, dat soort zaken. Hebben we gekeken van wat ontbreekt er nog in het provinciehuis om dat goed te doen. Nou, er zijn een heleboel punten uit naar voren gekomen. Daar zijn we mee aan de slag. Een deel hebben we al gedaan. Bijvoorbeeld bij onze vergaderzalen kwamen we achter iemand die geen zicht heeft, visueel beperkt is. Ja, die kon niet zien of voelen wat is het zaalnummer waar we hier voor staan.
0: Ja.
1: Nou, dus we hebben gezorgd dat we op al die zalen op tasthoogte, dus dat je ook makkelijk, als je daar weet waar je moet zoeken, daar een in braille schrift het zaalnummer op aangebracht. Nou, een heel klein ding, maar wel weer belangrijk voor mensen die visueel beperkt zijn.
0: Ja, helpt
1: het? Nou, zo zijn er best nog een heleboel andere dingen.
0: Ja, helpt het dan ook? Heeft u al wel mensen die dan aan het zaalnummer voelden gezien?
1: Jazeker.
0: Kijk.
1: We hebben ook een aantal medewerkers bij ons in het provinciehuis die visueel beperkt zijn. Ik heb bezoekers gezien. Dat voorziet in de behoefte. En dan zou je maar 1 persoon ermee kunnen helpen. Dan is dat al waardevol om te kunnen doen.
0: Zeker. En je moet het gewoon op de radar hebben. Je moet er alert op zijn.
1: Precies.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Meneer Ter Bolsje, dank u wel. En we zijn benieuwd hoeveel subsidieaanvragen er vandaag gaan binnenkomen.
1: Ja, misschien is dat nog goed om te noemen. Ik heb net gezegd 3,5 ton. Het is 4,5 ton er beschikbaar is. Dus dat nog meer ruimte.
0: Zomaar een tonnetje bij je, meneer Ter Bolsje.
1: Zomaar een tonnetje erbij.
0: Dat hebben we toch weer mooi voor elkaar gekregen vanochtend. Daar zijn we weer trots
1: precies
0: op. Meneer Ter Bolsje, dank u wel.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Suzanne en Freek en 100 keer straks na 19:30 met Tijmen van Wissing. Terugblik op het sportweekend. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van de RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden zijn er problemen. Belangenorganisaties roepen gemeenten op om hun websites geschikt te maken voor mensen met een beperking. Om het aantal bevers in een gebied vast te stellen, testen onderzoekers op een nieuwe manier. Met wildcamera's worden de dieren gefotografeerd op plekken waar ze vaak langskomen. Deze onderzoeker legt het belang van het onderzoek uit.
4: Er komen steeds meer bevers. Dat zien we ook in de verspreiding en de aantallen. Ja, we leven als mensen natuurlijk ook heel dicht bij die bever overal. En we willen steeds beter ook begrijpen, ja, wat betekent dat nou voor ons? En is het dan ook zo, als er meer bevers zijn, dat er dan meer schade bijvoorbeeld is? Of juist dat de invloed op de natuur groter is als er meer bevers zijn? Dus dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.
3: De methode is makkelijker dan traditionele tellingen, waarbij veel vrijwilligers nodig zijn. Wel kunnen vooral jonge bevers worden gemist. In een natuurgebied bij Zwolle werden 8 verschillende bevers vastgesteld. En voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal. Het initiatief ontstond nadat de vorige hoofdsponsor vorig jaar de deuren sloot. De boeren willen vooral de club steunen en blijven zelf liever op de achtergrond. Tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ik zit toch even na te denken over die camera's. Dus camerabeelden van bevers.
3: Met wildcamera's gaan ze foto's maken van bevers.
2: Oké, dan krijg je dus veel beelden van bevers. Kun je serie van maken. En dan noem je dat de bevers.
3: Beverbende.
2: Of zoiets. Gita Spallenberg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: De zon komt erbij.
5: Zeker.
2: Langzaam maar zeker. We zien opkomsten op foto's van Hilbert uit de buurt van Nijverdal, gok ik. En van Yveske in de buurt van Giethoorn. Strak blauwe luchten, donkerblauw nu nog. Alleen op die van Giethoorn zie ik nog 1 wolkenfront of aankomen of weggaan. Maar het wordt een heldere dag, zo te zien.
5: Nou, er komt vandaag flink wat ruimte voor de zon inderdaad. Maar bij Giethoorn kan ik me inderdaad voorstellen vanuit het noordwesten, vanuit Friesland, dat er ook wat wolkenvelden op dit moment binnenschuiven. Dus het is niet alleen maar strak blauw. Er komt ook wat bewolking. Maar de bewolking is vaak wat hoger hangend en daardoor de zon wat fletsmakend. Maar niet helemaal in de verdrukking duwend. Dus veel ruimte voor de zon. Nog een paar mistbankjes, denk ik, op dit moment. De meeste zijn er wel uit. En dan krijg je straks ook, later vanochtend, begin van de middag, wat stapelwolken. Eigenlijk een enorm vriendelijk weerbeeld. Net als de afgelopen dagen, met weinig wind. Met temperaturen op dit moment zo tussen de 6 graden in Twente. En 10, 11 graden rondom Giethoorn. En dan gaan we vanmiddag met weinig wind naar 20 of 21 graden.
2: Enorm vriendelijk weerbeeld.
5: Extreem vriendelijk
2: weerbeeld.
5: Laat ik niet te veel superlatieven. Het is mooi. Een mooi weerbeeld.
2: Heel goed. En houden we dat ook nog een paar dagen vast? Of is het alleen maar vandaag?
5: Er komt steeds meer bewolking en je ziet wel een verandering in het weer voor de tweede helft van de week. Er komen neerslagzones vanaf zee woensdag langzaam onze kant op. Er komen buien vanuit Frankrijk onze kant op. En dan zie je eigenlijk dat met name vanaf donderdag het weer best wel omslaat. Of woensdagavond ergens daaromtrent. Morgen al een beetje een langzame verandering die kant op. Meer bewolking, wel droog. Nog steeds rustig en 20 graden morgenmiddag. Maar donderdag en vrijdag hebben we middagtemperaturen van een graad of 15. En na een natte nacht, de nacht naar donderdag, is het denk ik donderdag overdag toch wel tamelijk buiig. En de neerslag houdt ook nog eventjes aan. Er zijn wat neerslagzones die over gaan trekken.
2: Dan nog een paar dagen genieten van de zon, Gita. Dank je wel.
5: Alsjeblieft.
2: Tot over een uur, dan heb ik verkeersinformatie. Ochtendspits is op gang gekomen met files op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland Centertunnel en Wierden 3 kilometer. Met 6 minuten vertraging. En 36 omrichting Almelo tussen Almelo en Wierden. 5 kilometer in een kleine 10 minuten. Een dikke 10 minuten pak je op de N50 vanaf de A28 naar Kampen. 7 kilometer. En andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. En daar een kwartier aan vertraging.

0: sound of you is so sweet. Chris Ria hoorde je en I can hear your heartbeat.
1: Sporten met Tijmen.
0: Tijmen van Wissing, hart klopt voor de sport. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: Had je een mooi sportweekend? Ja, vast.
2: Ja. Het was geweldig. Ondanks dat er geen betaald voetbal was, was het genieten met natuurlijk de military van Boekelo. Ik denk het grootste evenement om als omroep in beeld te brengen. Terwijl op de achtergrond dochter Lief ook al heel enthousiast is. Want die heeft ook een heel leuk sportweekend achter de rug.
0: Oh.
2: En die keek hun ogen ook uit bij de military van Boekelo. Als een van die tienduizenden en tienduizenden bezoekers. Want het was echt geweldig hoor. Zaterdag de hele dag de hoogmis en dan onder zomerse omstandigheden. Het leek wel een zomerfestival.
0: Ik wou net zeggen, niks zat er in de weg bij de military. Ja, het is natuurlijk indrukwekkend als zo'n paard op de cross-country voorbij dendert, toch?
2: Ja, het is toch elke keer wel weer heel mooi om te zien hoe die edele dieren zo'n parcours van bijna 6 kilometer afleggen en dan vaak in successie. En het loopt ook altijd toch ook wel weer goed af. Dat je denkt, goh, wat kan een paard toch ook veel? Hè? Ik ben niet geregeld bij de paardensport te vinden, maar ik vind het toch elke keer wel indrukwekkend om te zien. Maar ik moet ook zeggen, na 92 combinaties, is het alsof je schaapjes aan het tellen bent.
0: Ja, daar ging er weer één. Er ging er ook weer één. Die won. En dat was een bijzondere winnaar, alhoewel niet onverwacht.
2: Nee, Julia Krajewski. Het was de 55ste uitgave. Duitse Amazone. Ze won al 2 keer eerder. En nu dus de trilogie voor Krajewski. Die voor het eerst dus als Amazone een trilogie boekt op de military van Boekelo. Niet eerder in het verleden won iemand 3 keer de military van Boekelo. En dat is een uitzonderlijke prestatie. Zij was een van de favorieten. En ze maakte het gisteren ook waar. Want de eventing sport bestaat uit 3 onderdelen. Dressuur, zaterdag natuurlijk die cross. Dat is de hoogmis van die military. En gisteren het afsluitende springen. En daar bleef ze ook foutloos. Dus zij is gewoon overal duidelijk met afstand de allerbeste. En Krajewski dus voor de 3e keer de winnares.
0: Mooi. Het parcours ligt haar. En je kinderen hebben iets wat muziek maakt.
2: Ja, het is, ze zijn wat onstuimig ook.
0: Dat is waar. Ja. Nou, weer van die moderne ouders, weer dingen met elektronica voor de kinderen. Kom, blokken. Moet je ze kopen.
2: Nee, dit zijn boeken. Dit zijn boeken van
0: maar die maken ook lawaai. Ik ken ze.
2: Ja, die maken wel een beetje lawaai. Ja. Ja, maar het is wel gezellig zo te vroeg.
0: Als je er nog een paar wil hebben, ik heb er nog een paar liggen, Tijmen. Maar dit geheel terzijde. Okay. Dan zijn wij zomaar gekomen bij het Nederlands elftal. Met Tidjani Reinders in de gelederen. Nou. Heb je toch tijd gehad eigenlijk om het te zien?
2: Ja, gisteravond denk ik even een beetje uitbuiken op de bank natuurlijk. Ja. En het viel niet mee. Het begin was leuk, hè? Die eerste minuten waren echt goed.
0: Eerste kwartier, zeg maar.
2: En het, mooi doelpunt van Koopmeijners ook uiteindelijk uit de vrije trap. Ingenieus gedaan. En uiteindelijk had Servië misschien in de tweede helft wel de beste kansen. Maar was het uiteindelijk een assist van Tidjani Reinders die uiteindelijk toch nog de overwinning bezorgde voor het elftal van bondscoach Savi. Zirkzee maakte hem af. Maar Reinders deed het inderdaad heel knap. Heel hele mooie assist van de Zwollenaar. En zo was er toch nog een overwinning. Maar het viel allemaal niet mee.
0: Nee, ik lees wat commentaren, ook de deskundigen zeggen, onder de nieuwe bondscoach sprankelt Oranje wel. Het zit meer leven in, het is gedurfder, maar daarmee ook wel een stuk kwetsbaarder. Nog kwetsbaarder geworden.
2: Echt. Zeker kwetsbare, want als je ziet hoeveel kansen Servië heeft gehad, meteen al na rust en later nog een paar keer. En, het werd leuk, want de Nations League zijn toch oefenwedstrijden plus. Dus er zit wel iets meer spanning op. En ook, het was de 100ste van Virgil van Dijk. En zag je inderdaad wel dat er echt wel werd gevochten. Maar in die eindfase was er de keeper ging weer naar voren, opluchting alom. Dus dat had wel iets koddigs ook, want Nederland is wel inderdaad wel kwetsbaar.
0: Ja, Duitsland 0-0. Weer een punt, weer 2 punten.
2: Weer niet mee.
0: Nee.
2: Maar heb je die afgekeurde treffer nog gezien?
0: Nee, ik heb het niet kunnen zien. Nee.
2: Kijk maar even terug. Ik heb al een instinctieve afkeer tegen Fransen. Nou, die Franse scheidsrechter Turpin, vroeg op de kast. Vroeg op de kast vanochtend.
0: Nou, in Nederland gebeurde het ook, hè, de vorige wedstrijd. Dat je ook denkt van waarom toch? Ja. Nou, fijn, inderdaad.
2: Exact,
0: maar de Duitsers hebben het ook moeilijk. Vandaar dat Nederland tot nu toe bovenaan staat. Nog 2 wedstrijden te gaan. Dan voetbal een streetje of 2 lager. Heracles, ik dacht, die periodetitel is wel binnen. Dit gaat fluiten, twee vingers in de neus. Nou, Yvain, je kent het wel richting de kampioenschap. Maar dan zit er toch wat zand in de motor af en toe.
2: Ja, maar dat had met ook een vroege rode kaart te maken. Ja, ze kwamen vroeg op voorsprong uit bij Helmond Sport. Overwinning was voldoende om de periode te pakken. En ja, al na 8 minuten een rode kaart. En dat liet zich wel voelen in die wedstrijd. Heracles was eigenlijk gewoon nog beter met een man minder dan Helmond Sport. Maar uiteindelijk konden ze hem niet over de streep trekken. 2-2. Maar dan moet het in eigen huis maar gebeuren. Komende vrijdag is dat tegen RKC Waalwijk. En dat gaat ook gebeuren. Maar het staat wel slordig. Verloren bij Almere City, onnodig. En nu weer onnodig puntenverlies bij Helmond Sport. Dus ja, er zijn zo wat gebruikerskrasjes. Ook bij Vincent Helman aan het begin van het seizoen.
0: Nou, zo makkelijk gaat het dan allemaal toch ook weer niet. Dankjewel, Tijmen. Ik denk dat iemand
2: Kwiek,
0: anders...
2: Ook... Kwiek was geweldig.
0: Ja, Kwiek. Ja, we hebben al wat laten horen inderdaad. Zeker. Mooie avond. Eerste Europese wedstrijd. Ook gewoon winnen thuis in een volle bak. Hartstikke goed, toch?
2: Ja, en er klimt hier nu eentje op het A-recht. En,
0: ik denk dat je dan moet ingrijpen.
2: Ik moet haast maken, want ik ben nu sneller bij het A-recht dan bij de eerste hulp. Dus ik ga nu snel richting de keuken.
0: Leg er zo'n boek onder. Leg er zo'n boek onder. Dan vallen ze tenminste nog enigszins zacht.
2: Ja, wil ik nog de groetjes doen naar Marcel? Waarom kijk je zo boos? Niks meer zeggen?
0: Nee, te veel lawaai.
2: Ze kijkt heel boos.
0: Ja, terecht.
2: Ja, te veel lawaai.
0: Papa praat te veel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, papa. Nou. Later. Doei.
2: Doei.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
3: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
1: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Ed Wenevens dacht, ik pak het nu wat steviger aan. Vaste grond, het is de nieuwe oogst deze week. Tot en met vrijdagmiddag.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Maandag tot en met de donderdag rond deze tijd bellen wij in Overijssels burgemeester. Op de maandagen is dat Judith Campagne, de burgemeester van Zwarte Waterland. Mevrouw Campagne, goedemorgen.
2: Goedemorgen weer.
0: Goed weekend gehad.
2: Ja, heerlijk. Mooi weer, hè? Dus veel buiten geweest.
0: Heel goed. Nog gemeentelijke zaken behandeld of was het privé-tijd?
2: Het was vooral even privé-tijd, dat is ook wel eens lekker. Ja.
0: Juist, dan gaan we het over de nieuwe week hebben. Laten we maar beginnen met het nieuws wat wij vanochtend hebben. 1 op de 10 websites van gemeenten zijn maar goed toegankelijk. Zwarte Waterland hebben we ook wat nadere gegevens over. 20% van de webpagina's is niet toegankelijk. Dat valt dan, gezien die andere cijfers, nog wel mee. Voor mensen met een beperking, daar hebben we het natuurlijk over. Hè, de week van de toegankelijkheid. Ja. Hoe werkt u daaraan? Hoe maakt u dat beter?
2: Nou, daar zijn we eigenlijk continu mee bezig. Hè. Dit is weer een onderzoek wat eens in een zoveel tijd plaatsvindt. En dat is hartstikke goed dat het gebeurt. Want ook als je visueel beperkt bent of niet goed kan lezen, gewoon digitaal niet zo vaardig bent, dan moet de informatie van een gemeente gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Dus wij werken daar ook continu aan. En inderdaad, we hebben nog een paar pagina's die niet helemaal voldoen. Dat is ook niet zozeer de wettelijke verplichting, maar niettemin vinden we het wel aan onze stand ook verplicht om daaraan te werken.
0: Bijvoorbeeld
2: één website denken we nog over om die uit de lucht te halen. Oh. En eentje moet nog onderzocht worden, dus kennelijk doen we het niet zo gek. Maar het thema is ook veel breder dan alleen de toegankelijkheid van de websites. Dus wij vinden dat ook in Zwarte Waterland ontzettend belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat kan ook zijn met je rolstoel over de stoep, of dat er veel obstakels op de stoep staan en je kan er niet langs. Daar moet je continu oog en oor voor hebben.
0: Ja, u zegt we doen er alles aan, maar het is ook verplicht, hè? Het is wettelijk verplicht dat je iedereen toegang geeft.
2: Ja, dat klopt. Maar, maar de wettelijke verplichting is niet dat al die sites aan allerlei eisen per se moeten voldoen, maar sowieso dat je het regelmatig moet onderzoeken. En dan is het ook natuurlijk soms nog een politieke keuze of je dat helemaal 100% op orde wil hebben, of dat je met minder genoegen neemt. Nou, wij nemen niet met veel minder genoegen. Dus we willen graag dat iedereen mee kan doen. En er is ook een werkgroep inclusie, hebben veel gemeenten, denk ik. Mm-hmm. Die ook met ons letterlijk meekijkt, meerolt. Mensen in een rolstoel die kijken van hoe is het op straat, zijn de gebouwen toegankelijk van de gemeente. Maar inderdaad ook, hoe is het voor mensen die niet of niet goed kunnen zien, kunnen die wel informatie vinden op onze website. Dus dat is wel iets waar je ook als gemeente continu wel als goed is mee bezig bent.
3: Ja, maar dat is inderdaad iets wat u noemt. We hebben het over digitaliteit, maar ook de gebouwen natuurlijk. Die moeten natuurlijk ook beschikbaar zijn. Moet daar veel aan gebeuren? Of zit het met het gemeentehuis in Zwarte Waterland wel goed?
2: Nou, als het goed is, zit het met ons gemeentehuis wel goed. Maar dit is echt zo'n onderwerp, weet ik ook nog wel, als voormalig wethouder sociaal domein. Soms als je zelf gewoon niet dit soort fysieke of visuele beperkingen hebt, sta je bij heel veel dingen niet stil. En dan kom je ergens en dan loop je de trap op en dan kijk je toch later wel eens bewust om je heen van, stel dat ik in een rolstoel zou zitten, kom ik hier dan binnen? Nou, ik denk dat we het bij het gemeentehuis aardig op orde hebben en we gaan nog een keer verbouwen. Maar dan zijn dit zeker aspecten waar we weer rekening mee houden.
0: Ja.
2: En zo meteen gaan we misschien nog even hebben over opening van het nieuwe stadsmuseum in Genemuiden. Ja, maar daar hebben we ook

0: vooral gekeken.
1: Niet zo snel.
0: Moet je met je rolstoel omhoog.
1: Ja, heel goed, niet zo snel. Want die mensen met een beperking zijn gewoon in te huren. Die komen graag even voor u testen. En we horen dit natuurlijk al jaren. Hoe kan dat nou dat het nog steeds niet alleen bij, niet bij u per se, maar over, op heel veel plekken niet in orde is dan? Veranderen die inzichten of gaat het zo langzaam?
0: Het gaat denk ik ook langzaam. Het verbaast me soms ook wel. Want als je inderdaad, ik denk dat de meeste gemeenten eerlijk gezegd best wel een werkgroep hebben. Juist omdat, dat merk ik zelf ook en terecht hoor, dat mensen met een beperking zelf ook wel aan de bel trekken. Van goh, ik wil bij die informatie, maar of ik snap er niks van. Hè, dat kan ook. Je moet ook gewoon je teksten ook begrijpelijk op de website zetten. Ja. Behalve dat je ze inderdaad toegankelijk hebt. Ja, het zou gewoon een continu proces moeten zijn. En dat het bij de ene gemeente meer aandacht heeft dan de andere. Ja, wat ik zei, dat zijn soms ook politieke keuzes. Ik geloof niet dat er gemeenten zijn die met opzet niet toegankelijk willen zijn. Want dat is eigenlijk gewoon ons dagelijks werk. Je bent er voor je inwoners en niet andersom. Nee. Maar de prioriteiten.
1: Ja. Ik wou net zeggen, en het kost weer moeite en het kost weer geld natuurlijk ook.
0: Ja. Ja, en daar gaat het vaak ook wel over. Hè? Ja, je kan je geld maar één keer uitgeven. Ja. Dus en zeker als je een gemeente bent die een financieel wat zwaarder weer zit, dan moet je keuzes maken. Maar over het algemeen moet ik eerlijk zeggen dat gemeenteraden dan toch wel bij dit soort zaken wel de prioriteit stellen.
1: Heel goed. Nou, vooruit dan maar. Het Stadsmuseum. Is dat toegankelijk? Is dat goed toegankelijk?
0: Ja, en het mooie is, het is in het oude raadhuis in Genemuiden mag ik eind van deze week het nieuwe Stadsmuseum openen. Ja. Maar dat moest inderdaad van binnen flink verbouwd worden. Maar zo'n oud raadhuis heeft natuurlijk zo'n heel mooi oud trappetje omhoog naar de ingang. En nou ja, toen hebben we vrij snel is er al het gesprek geweest, ook op initiatief van het museum zelf. Van ja, maar hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een rolstoel naar binnen kunnen? En daar is gelukkig aan de zijkant van het gebouw een oplossing voor gevonden. Want de trap aan de voorkant was wel erg stijl.
1: Ja, mag ook niet, natuurlijk. Denk ik. Bij een monument en zo, dat mag je ook maar niet zo voor gaan aanpassen.
0: Nee. Nou, dat. Nee, dat was ook zo'n moment dat je denkt van, oh ja, zo simpel is het ook niet altijd. Van, hè, leg maar even hoe zeggen we dat? Zo'n mooie stijger aan naar de rolstoel.
1: Een
0: helling. Zo'n schans, ja. Precies, dat mag niet altijd zomaar. Nou, en daar hebben we dus dan ook een praktische oplossing gevonden aan de zijkant van het gebouw. Maar zo moet je eigenlijk altijd bezig zijn van, hey, stel dat ik nou zelf visueel beperkt ben of in een rolstoel zit, zou ik dan ook hier naar binnen kunnen?
1: Ja,
0: en je wilt toch dat alles toegankelijk is?
1: Zeker, en komen die mensen dan niet klem te zitten in de draaideur en dat soort zaken. Nou ja, goed, dat is constant iets om op te letten. Wat is er te zien eigenlijk in het Stadsmuseum?
0: Nou, het zegt denk ik al heel veel over het verleden, het heden en de toekomst van Genemuiden. En Genemuiden heeft natuurlijk echt stad van ondernemers. Dus dat kun je allemaal weer terugzien, hoe dat vroeger was, hoe het nu is. Dus dat gaat echt van de biezenmatten en de biezen tot de tapijtindustrie zoals we die nu kennen. Ook richting toekomst, want daar zijn ze ook ontzettend aan het moderniseren. Alles gaat steeds meer met robots en zo. Maar dat is heel mooi om te zien in dat museum hoe het echt honderden jaren geleden allemaal ging. En hoe het dan in de toekomst eruit ziet.
1: Ja, we moeten zelf komen kijken, mevrouw Campagne. De tijd zit erop.
0: Ja, heel graag. Kom.
1: Fijne week. Ja, en tot volgende week.
0: Dag.
1: Dag. Judith Campagne, burgemeester van de dag. Straks verder, na 8 uur.
2: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.

0: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Zandsbergen.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Heropening Zandsbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. In een appartement in Zwolle was gisteravond brand. Er raakte niemand gewond. Bewoners wisten op tijd de woning te verlaten. En voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
6: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten. En mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd. Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
5: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
7: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
5: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het staat vast op de A35, Almelo richting Enschede. Tussen knooppunt Azelo en Hengelo Zuid, 7 kilometer file met 5 minuten aan vertraging daar. N35, Almelo richting Zwolle, tussen Lemelerveld en Raalte, 2 kilometer en 18 minuten. 20 minuten, het loopt op waar je bij staat, dus daar iets gebeurt. Hou daar rekening mee. Andere kant op Zwolle richting Almelo, tussen Heino en Raalte, 4 kilometer en 33 minuten aan vertraging. Oh, er is dus duidelijk iets gebeurd op die A35 daar in de buurt van Raalte en Heino. Rij je dan verder tussen Salland, Twentetullen en Wierden op de N35. Maar dat is een dagelijkse file, 3 kilometer met 5 minuten aan vertraging daar. Beide richtingen van de N50 staan ook vast. Vanaf knooppunt Hattemerbroek naar Kampen toe, 7 kilometer en 7 minuten vertraging. Andersom, vanaf Kampen richting de A28, 4 kilometer en meer dan een kwartier aan vertraging.
4: Goedemorgen met Oost.
8: En straks op Radio Oost hoor je de chefkok van de Libraïe.
3: Ja, Michelinsterren worden vandaag weer uitgereikt. Of natuurlijk, ze kunnen er ook eentje kwijtraken. Hè?
8: Ja, en nu was het helemaal zonder Johnny Boer het afgelopen jaar natuurlijk. En ja, wordt dat dan spannend voor de Libraïe? Ja, vast wel. Het is nog het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. En ook andere provinciale restaurants inderdaad in Overijssel kijken daar met spanning naar uit. Want we hebben er 9.
3: Ja, 9 stuks.
8: 9 stuks met sterren.
3: Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we blikken nog even terug op de military met de voorzitter van de military, Boekelo.
8: En muziek straks van Ilse de Lange en de Beatles.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
13: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: Voordeeluitjes.nl.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Aan het begin van je maandag hoorde je de Beatles en We Can Work It Out.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:07 op deze maandagochtend, de 5e van oktober. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt spannend vandaag voor restaurants met ambitie. Michelin reikt weer sterren uit of pakt ze af.
2: Ja, kan ook nog.
0: Wat er in ieder geval zijn bijgekomen, zijn bushaltes.
3: Het aantal bushaltes in onze provincie is iets gestegen, blijkt uit een analyse van het ANP. 6 jaar geleden, in 2020, waren er ruim 3100. In de afgelopen jaren zijn er 73 haltes bijgekomen. De meeste nieuwe haltes waren er in Zwolle. Daar werden 41 nieuwe plekken gemaakt om op te stappen. In Enschede verdwenen de meeste haltes. Daar werden 30 opstapplekken geschrapt.
0: Verder naar het nieuws vandaag. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeente is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit een analyse van ons, van RTV Oost. Het is wettelijk verplicht en overheden moeten er al 7 jaar stappen inzetten om die websites toegankelijker te maken. Maar het gebeurt dus niet genoeg. In bijvoorbeeld gemeente Borne, Twenterand en Ommen kunnen mensen met een visuele beperking geen enkele gemeentewebsite raadplegen, vertelt onze verslaggever Iris Kuipers.
4: Hierdoor hebben slechtziende mensen of blinde mensen geen toegang tot toch echt wel belangrijke informatie. En dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen, waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen. Dus belangenorganisaties roepen ook echt wel op van gemeenten, ga hieraan voldoen en zorg ervoor dat uiteindelijk die websites voor iedereen toegankelijk zijn.
0: Ja, ze zijn het dus zelfs wettelijk verplicht. Maar op het naleven van die wet is volgens de oogvereniging te weinig toezicht.
3: Inwoners van onze provincie kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het moeten projecten zijn die ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen, zegt gedeputeerde Ten Bolsje.
5: Iedereen kan daar echt gebruik van maken voor initiatieven die ergens te maken hebben iets met een gewoonte, met een gebruik, met cultureel erfgoed, met immaterieel erfgoed. Ja, en vooral belangrijk, de ontmoeting tussen mensen, het gesprek tussen mensen, iets met elkaar doen, waardoor je die saamhorigheid, de betrokkenheid op elkaar en zoals mooi heet de cohesie, dat bij elkaar is en dat bij elkaar komt.
3: Denk aan een dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersvervoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin of een dorpsapp. Het gaat om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro.
0: Ja, we zeiden het net al even, het is sterrendag vandaag. Michelin gaat weer de sterren uitreiken. Ook in Overijssel zijn er restaurants met 1 of meerdere sterren. Natuurlijk de Libreye in Zwolle, enige restaurant in Nederland nog dat 3 sterren heeft. En vorig jaar bij de uitreiking, toen zonder chefkok Johnny Boer voor het eerst ook hield.
6: In de selectie van 2025 met 3 sterren is opgenomen de Libreye. Nelson Tanate, Verrijst Boer.
0: Nelson Tanate, de opvolger van Johnny Boer, de chefkok van de Libreye. Nelson, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe spannend is het vandaag?
7: Ja, het is ontzettend spannend. Natuurlijk, als elk jaar is het super spannend. Maar ja, dit jaar is wel voor ons extra spannend. Ja.
0: Ja, want dit is wel een cruciale. Nu was het echt een jaar zonder Johnny Boer. De chefkok die natuurlijk veel te vroeg is overleden. Jij hebt het van hem overgenomen. Met de kwaliteit van het eten zit het vast wel goed. Maar daar komt heel veel bij kijken. Hè. Wil je sterren krijgen en ook houden?
7: Klopt, ja, ja. Ja, het is voornamelijk natuurlijk wel echt inderdaad de kwaliteit van het eten wat je presenteert op het bord. Maar ja, op het niveau van 3 sterren moet natuurlijk gewoon alles perfect zijn. Ja.
0: Ja, en nu ben jij al met je team ook in Maastricht. Hè? Daar worden die sterren uitgereikt, ja. Of wat we net zeiden, ook afgepakt. Heb je enig idee hoe de vlag erbij hangt bij Michelin?
7: Nou, echt helemaal niet.
0: Nee?
7: Nee. Helaas hebben we wel gehoord ook van een collega-restaurant waar een ster ook is van afgepakt. Die hebben dat ook bekendgemaakt. Die zijn, geloof ik, gisteren zijn die gebeld. Ja, daar wel echt een restaurant die al jarenlang gewoon de sterren hebben. Dus ja, dat laat wel zien dat Michelin gewoon Michelin is en dat ze, ja, gewoon volgen en ja, doen wat ze vinden wat goed is. En Ja, dus dat is ontzettend spannend natuurlijk. Heel sneu voor het restaurant natuurlijk, maar ja, ontzettend spannend.
3: Ja, hebben jullie nog iets specifieks gedaan om natuurlijk, jullie hopen de 3 sterren te behouden. Hebben jullie nog iets specifieks gedaan om die ster niet kwijt te raken, ingezet op bepaalde dingen?
7: Nou, niet specifiek iets veranderd. Natuurlijk wel gewoon altijd aanwezig zijn en voor 100.000% ons ingezet. En ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Lig je onder een vergrootglas als er zoiets gebeurt, als plotseling je chefkok, de drijvende kracht achter het restaurant, Johnny Boer in dit geval, dan wegvalt? Gaan ze dan extra kijken, extra controleren?
7: Ja, ze hebben ons toen wel aangegeven, want we hebben ook contact gehad met Michelin, om aan te geven van luister, we gaan echt gewoon vooral door. We hebben een heel goed team, hele goede mensen om ons heen. Toen hebben ze ons wel aangegeven, oké, we laten jullie de eerste maand, zeg maar, na het overlijden, laten jullie met rust. Maar daarna zullen jullie wel echt veel meer controles krijgen. Ja, en die hebben we ook echt gehad. Ja,
0: ja, die zijn er ook geweest.
7: Ja, zeker. Ja.
0: Oké. Ja, herken je dat altijd dan?
3: Ja, dat ben ik ook benieuwd naar.
7: Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk anoniem. Maar ja, je hebt wel bepaalde verdachte situaties dat ze met 2 personen reserveren en uiteindelijk in hun eentje komen. Ja, dat zijn wel situaties dat je. En dat je bijvoorbeeld mensen ziet die ontzettend kritisch eten, alles opschrijven.
0: Oh ja.
7: Ja, dat doen ze niet voor een dagboekje, zeg maar. Dus ja, maar je weet het niet. Het is echt. Vroeger kwamen ze alleen maar in hun eentje. En nu hoor je dat ze met 3 of 4 personen komen. Ja, je weet het gewoon niet. En je moet het gewoon elke dag goed doen, weet je. Dus dat hebben we vooral geprobeerd te doen.
0: Ja. Ja, ik begrijp dat als John Smith zich heeft aangemeld voor een reservering, dat je dan moet uitkijken. Maar uiteindelijk maakt het jullie ook niet uit. Je moet altijd die kwaliteit leveren.
7: Nee, dat is het ook. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Maar luister jongens, we net als altijd willen het 100% goed doen voor iedereen. En als dat goed genoeg is, dan moet dat voor Michelin ook zo zijn.
3: Ja, nog even over dat andere. Want hoor je dan na afloop wel dat er een gast was die dan inderdaad toch nog iets beter oplet?
7: Nee, vroeger maakten ze zich wel eens bekend. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. Nee,
0: gewoon niks.
7: Je weet het echt niet. Nee.
0: Gewoon niks van aantrekken, nee. Nelson. Jullie zijn niet gebeld, dus dat was een goed teken. Stel nou, hè, we gaan er niet van uit natuurlijk, maar stel nou, je verliest zo'n ster. Dan stort toch niet gelijk de hele wereld in?
7: Poeh, ja.
0: Of toch wel, begrijp ik.
7: Nee, kijk, we zullen uiteraard doorgaan en knokken om dan wel die 3e ster weer terug te verdienen. Alleen, ja, ons hele bedrijf is natuurlijk wel ingericht op de kwaliteit van die 3 sterren. Dus ja. Nou ja, ik wil er gewoon niet over nadenken.
0: Nee, zo is het. We houden erover op.
7: We hebben alle vertrouwen in. Het is spannend genoeg.
3: Hoe lang moeten jullie nog wachten dan? Voordat jullie het horen of jullie die 3 sterren...
7: Om 11 uur begint de ceremonie. Dus om 10 uur tot 11 uur is de inloop. 11 uur begint echt de ceremonie. Ja, het vervelende is dan dat ze altijd bij de 1 sterren beginnen. Dus dat duurt nog wel even voordat ze bij de 3 sterren zijn. Hopelijk duurt het heel lang, want dat betekent dat er alleen maar hele mooie restaurants bij zijn gekomen. En uiteindelijk horen wij het dus. Even wachten nog.
3: Ja. Even met de duim draaien.
0: Ja, we houden alle berichten in de gaten. Hoor. Nelson, hoe is het dan bij toneelspelers? Mag je ze nooit succes wensen? Hoe is het met chef Cox?
7: Nou, dat mag zeker.
0: Dan
7: mag
0: heel
7: zeker.
0: Veel sterkte en succes, Nel.
7: Dank je wel.
0: En bedankt dat je even aan de telefoon, ondanks de spanning, even aan de telefoon wilde komen.
7: Uiteraard, heel graag gedaan. Dank je wel.

0: weer helemaal hot and happening. Ilse de Lange en So Incredible.
1: De Military Boekeloof.
0: Ja, we hebben er de afgelopen week de iedere dag aandacht aan besteed. En afgelopen weekend was het dan zover, de 55ste editie van de Military. Benjamin was erbij.
2: Het was heel gezellig.
0: Ja.
2: En ontzettend druk.
0: Heel druk, inderdaad. Het weer zat mee. Het was allemaal goed geregeld. Weinig modder. Een editie vol met paardensport van topniveau. Pleasure, business en vrolijke bezoekers.
3: Wat vond je van het dressuur vanmiddag?
4: Ja, erg mooi. Heb je het gezien?
5: Nee, niet veel.
6: Heb je helemaal niet gezien?
4: Nee.
6: Nee.
7: Ik was daar niet.
8: Ja, ik wil zeggen heel goed, maar ja, ik was er niet bij. Ja,
3: dressuur, hè?
9: Dat zegt me niks.
3: Je weet wel wat dressuur is?
7: Ja, dat is toch gewoon de paarden die een beetje wedstrijden aan het lopen zijn en zo, toch? Op een goede, mooie manier, toch?
3: Maar je komt toch voor de paarden?
8: Ja, officieel wel.
7: Ja, ik ben echt paardenfan. Echt, echt heel erg.
0: Nou, het liep er vol dus met kenners van de hippische sport. Robert Zandstra is de voorzitter van de Military Boekeloof. Meneer Zandstra, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
0: Ja, veel mensen die komen voor de andere zaken op de military. Waar bent u nou zelf drukker mee als grote baas? Met het sportgedeelte of met het pleasure and business gedeelte?
10: Nou ja, dat is net als zoals we dat altijd zeggen. Het is een redelijk goede mix die dat in verhouding tot elkaar staat.
0: Ja.
10: En ja, er zijn heel veel mensen die komen natuurlijk voor de sfeer, de ambiance in Boekelo. En worden uiteindelijk wel gegrepen door de sport. En ja, de sport zelf, ja, daar zijn we achter de schermen heel erg druk mee.
0: Ja, zeker. En kende een bijzondere winnaar ook, hè, dit jaar?
10: Ja, zeker. Julia Krajewski, die toch een soort vloek van zo'n 30, 35 jaar heeft doorbroken. En, want het was namelijk zo dat er best wel internationale topruiters zijn die 2 keer Boekelo gewonnen hebben. En een derde keer lukte maar niet. En dat heeft Julia nu wel gepresteerd.
0: Mooi, ja. En dat is een bijzondere prestatie natuurlijk. Dus over het sportgedeelte bent u ook tevreden? Ging het allemaal ook verder goed?
10: Ja, zeker. Onze course designer en zoals we dat in het Nederlands noemen, een parcoursbouwer, die heeft een hele mooie cross in een tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar gemaakt. En hij heeft niks aan lof ontvangen van de internationale elite. En prachtige beelden natuurlijk.
0: Ja, en dat is belangrijk, hè, want die internationale elite komt graag naar Boekelo. Weliswaar is dat dan niet voor punten en dat soort zaken. Maar de sfeer en de ambiance en ook met name de omstandigheden, die zijn wel belangrijk, hè, voor die topruiters.
10: Nou ja, met name de paarden die nog zeg maar moeten kennis maken met internationale kampioenschappen. Daarvoor is het Boekelo heel erg interessant. Want naast de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen tref je nergens zo'n sfeer aan als bij ons. En overigens, ze komen niet alleen maar voor NOP. Want als je naar volgend jaar kijkt, dan gaat daar de golden ticket gelden. En zijn wij een serieuze laatste selectie voor de Olympische Spelen.
0: Kijk, dus daar valt een Olympische plek mee te verdienen?
10: Ja, ja, volgend jaar kun je er van op aan. Dan staat iedereen op scherp.
2: Oh, dan wordt het misschien een nog groter evenement dan dat het dit jaar misschien al wel was.
10: Want... Nou, dat hoeft niet hoor.
2: Dat hoeft niet. Nee, okay. Ik ben benieuwd. Er komen natuurlijk altijd duizenden mensen naartoe. Hebben jullie de cijfers al een beetje op een rijtje? Hoeveel mensen waren er dit jaar?
10: Nou, het is ongeveer hetzelfde elk jaar. En we zaten dit jaar ook weer zo rond de 45.000 op zaterdag. En in totaal zo'n 60.000.
0: Ja, en we hebben het er vorige week veel over gedaan. Het is ook pleasure and business. Dat hoort er ook echt onlosmakelijk bij. Heeft u daar berichten over gekregen? Zijn er veel zaken gedaan?
10: Nou ja, weet je, met een glas in de hand doe je geen zaken. Dan bouw je een stukje chemie, een stukje kennis, een stukje gesprek op.
0: Ja.
10: En daar hopen we natuurlijk, en dat niet alleen wij, maar ook de sponsor zelf, hoopt daarmee verder te kunnen. En de algemene ervaring is dat het aanwezig zijn van een sponsor in Boekelo toch wel zeer zinvol kan zijn voor het verdere verloop van de business.
0: Ja.
10: En dat maakt het ook dat onze sponsoren weer in ruime getalen aanwezig waren. En ja, toch zo'n 22.000 relaties hebben uitgebouwd.
0: Kijk eens aan. En dan wil je geboekt voor volgend jaar?
10: Nou ja, een aantal natuurlijk wel. We hebben wat meer jaren overeenkomsten. We hebben ook wat, wat interesse van nieuwe sponsoren. Maar soms zijn er ook sponsoren die even hun bakens verzetten en een paar jaar wat anders gaan doen. En dat vind ik het altijd heel prettig dat het niet met een kwaaie kop gaat, maar dat die mensen dan ook even na een paar jaar weer terugkomen.
0: Ja, ja precies. Dat lijkt me dan inderdaad belangrijk, want dat is een belangrijk onderdeel van de community. Zegt u eens eerlijk, meneer Zandstra, het was dit jaar zo prachtig met prachtige zon, droge velden. Miste u de modder niet een beetje?
10: Nee hoor.
0: Nee?
10: Ik kan heel goed tegen sneakers en opwaaiende zomer.
0: Oké, okay, ja, dat hoort er dan ook niet onlosmakelijk bij, die modder.
10: Ja, nou, dat wordt op een hele andere manier gezegd. Maar ik kan je verzekeren dat voor iedereen, voor onze portemonnee, maar zeker ook voor ons team, heel aangenaam werken was op deze manier. Want als jij anderhalve week in de modder loopt te baggeren,
0: ja.
10: Dat is niet fijn hoor. Dan is dat echt een aanslag. En nee, we zijn heel erg blij met deze omstandigheden. En de bodem was voor de bezoekers was goed. En voor de paarden ook. In heel Europa was de bodem veel te hard, wordt al gezegd. Maar bij ons was die precies goed.
0: Ja.
10: En dat resulteerde wel in een hele mooie wedstrijd.
0: Absoluut. En u loopt ook liever op licht gekleurde canvas schoenen. Begrijp ik.
10: Nee, die heb ik helaas niet in de kast. Staan.
0: Toch de laarzen maar aangedaan, Robert Zandstra. Hartelijk dank dat u nog even aan de telefoon wilde komen. Geniet van de rust. Alhoewel, een voorbereiding voor volgend jaar gaan alweer beginnen.
10: Ja hoor, ze zijn alweer druk aan het opruimen en aan het kijken naar volgend jaar, 7 tot en met 10 oktober.
0: Mooi. Dank u wel.
10: Oké, dank je wel.

0: En zo heet het. Hoe Nielsen samen met Miss Montreal. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Net 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
10: Het was een onrustige nacht in de binnenstad van Enschede afgelopen zaterdag. De politie moest meerdere keren ingrijpen bij vechtpartijen en raakte daarbij zelf betrokken. Bij een incident op de Oude Markt werden twee agenten licht gewond. Twee mannen van 22 en 24 uit Enschede zijn aangehouden op verdenking van mishandeling. Later in de nacht was er iets verderop opnieuw een vechtpartij. Daar troffen agenten een gewonde man van 22 aan. Een man van 25 uit Enschede is aangehouden. Ook hij wordt verdacht van mishandeling. Schoolboeken worden duurder en duurder. Daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen veranderen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgevers hun prijzen elk jaar flink verhogen. Ook verdienen ze extra aan koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen.
11: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
10: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, gaat de toezichthouder ze proberen te dwingen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten, zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money lopen de bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
12: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
10: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan den IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen. En na een week kwam er met het springconcours een einde aan deze editie van Military Boekelo, het grote paardensportevenement in Twente. Bezoekers waren chic aangekleed. Zelfs de meeste honden droegen een nette halsband of een jasje. Al hield niet iedereen zich aan de dresscode.
6: Waarom ziet u er niet uit als de rest vandaag?
13: Ja, ik trek gewoon makkelijke schoenen aan. Je kan goed weer, je kan slecht weer hebben. En met deze kun je overal komen.
14: Ik heb schoenen, een broek, een t-shirt en een vest. Je moet gewoon show blijven, toch? Vind ik wel.
15: Ik wil dit jaar even wat anders.
16: Anders komen we dan de rest.
14: Dan denk ik gewoon lekker paar ring, paar baan, king. En dan gaan we gewoon, daar gaan we voor.
10: En wij van RTV Oost waren er natuurlijk ook bij. En je leest daarover meer op oost.nl of in de Oost-app. Net als al het andere laatste Overijsselse nieuws.
0: Mooi. Ja. Oh, je was er al.
10: Zeker.
0: Heel goed. Ja, ik zat nog na te denken, hoe ga ik hiermee een bruggetje slaan die niet instort naar Gita Spannenburg. Jij bent altijd tiptop gekleed, Gita, voor de microfoon.
17: Ja, mooi hè. Radio, heerlijk. Ja, jullie staan in beeld. Maar
0: ja, wij zijn er. Ja, oh, okay, ik hoor het al. Het nacht-t-shirt is nog aan. Nou, Gita, dan over het weer. Yes. Een zonnige dag heb je al verteld. Ja. We zien een heldere hemel bij Rika in Hasselt. En Yveske, daar is de horizon wel helder, maar daarboven hangt nou een hele kudde schapen volgens mij. Dit is,
17: en welke, uit welke plaats is dit? Giethoorn. Ja. Je ziet dat er zo'n bandje met bewolking, wat ook nog steeds boven de kop van Overijssel hangt, dat zich een beetje heeft uitgestrekt tot ongeveer de lijn, nou, Deventer-Raalte. En dat bandje gaat langzaam ook verder Salland en misschien ook nog wel Twente in. Maar daarachteraan zitten ook brede opklaringen. Dus wat dat betreft hou ik voet bij stuk dat er veel zon is. Oké, af en toe ook eens een paar wolkenvelden, wat stapelbewolking, afgeplatte stapelwolken dan, vooral in de westelijke helft van Overijssel. En de meeste zonuren in Twente. Een hele vriendelijke oktoberdag met vriendelijke temperaturen. Het is wel fris op dit moment buiten met temperaturen veelal tussen 6 en 9 graden. En de temperatuur stijgt bij weinig wind vanmiddag naar 20, 21 graden.
0: Als jij het nou maar volhoudt, Gita, dan blijft het gewoon zonnig.
17: Uiteindelijk komen er wel weer wolken.
0: Hè? Oh, ik ben de baas. Dan kun je dan
17: nee, gelukkig
0: komen.
17: Niet.
0: Nee. Maar nog even niet, hè? Maar in de loop van de week gaat het inderdaad wel wat veranderen.
17: Ja, je ziet dat we langzaam het woord wisselvalligheid in de mond kunnen nemen. Eens even kijken hoe dat uiteindelijk uitpakt. Maar je zou zeggen dat nu, met name donderdag, vrijdag, dat het toch wel natte dagen kunnen worden. Even kijken hoe het de grond intrekt. Want er zijn plekken in Overijssel, vooral in het oosten, waar je toch wel merkt dat als je bijvoorbeeld met je gietertje zelf getest, met je gietertje op je verzande gasveld gaat gieten, dat het een tijdje op blijft staan voordat het er intrekt.
0: Oh, ja.
17: Maar dinsdag, dus morgen, duidelijk meer bewolking. Af en toe wat zon, droog, kalm en 20 graden nog steeds. En woensdag ziet er ook nog lange tijd droog uit, met wolkenvelden, met 20, 21 graden. En ergens, ja, laat op de woensdag, in de avond denk ik, dan vanuit het westen enige regen of buiige regen, overgang naar 15 graden. Met meer buien later in de week.
0: Nou heb ik dat beeld voor ogen. Jou met een gietertje.
17: Ja, uit de regenton nog. Er zat nog water in. En met een gietertje even kijken van wat doet mijn grasveld. Nou ja, mijn grasveld met zand had heel veel moeite om die 10, 20 liter naar beneden te duwen.
0: Oké.
17: Ja, dat.
0: Ja, goed. Nou, dus een prettig beeld om de dag mee door te komen.
17: Ja, toch?
0: Gita, dankjewel.
17: Mooie dag.
0: En een mooie dag voor jou. Dan heb ik nog verkeersinformatie. Er staat nog een behoorlijke staart van de ochtendspits op de Overijsselse wegen. A35 staat nog vast, Almelo richting Enschede. Tussen Almelo en Hengelo 9 kilometer met 10 minuten aan vertraging. N35 zijn de problemen wel wat opgelost. Almelo richting Zwolle, dan sta je tussen Heino en Hoornhorst nu nog in 5 kilometer met 6 minuten aan vertraging. Tussen Heino en Raalte, dan is het in de andere richting. Sta je in 3 kilometer file met 7 minuten aan vertraging. Dus daar zijn nog niet alle problemen weg, maar het is al een stuk minder dan een half uurtje geleden. En 36 staat nog wel vast, omrichting Almelo tussen Adorp en Wierden 4 kilometer in 5 minuten. En de N50 ook nog in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen 8 kilometer en 11 minuten aan vertraging. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met 5 minuten aan vertraging.

0: Destijds een grote hit uit Nederland, My Thai and History. Vanochtend hadden we weer een hele volle uitzending. En het ging bijvoorbeeld over de ontoegankelijkheid van gemeentelijke websites.
1: Zeker, want uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat slechts 1 op de 10 van die websites toegankelijk is voor mensen met een beperking. En bijvoorbeeld de gemeenten Borne, Twenterand en Ommen kunnen mensen met een visuele beperking geen enkele gemeentewebsite raadplegen, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
2: Hierdoor hebben slechtziende mensen of blinde mensen geen toegang tot toch echt wel belangrijke informatie. En dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen, waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen. Dus belangenorganisaties roepen ook echt wel op van gemeenten, ga hier aan voldoen en zorg ervoor dat uiteindelijk die websites voor iedereen toegankelijk zijn.
1: Daar is ook gedeputeerde Tim Bolscher het mee eens, spraken we vanochtend in deze uitzending. Maar ja, hij erkent ook dat het lastig is.
3: Ook bij ons is daar best nog wat aandacht voor en nodig. En daar hebben we ook een programma voor ingericht. Hebben ook geld voor beschikbaar gesteld, zijn we mee bezig. Maar 1 ding, communiceren, is een van de allerlastigste dingen die er is. En zeker als dat nog digitaal moet. Ja, je bent zo gewend om bepaalde woorden te gebruiken. Soms een heel logische opzet die je als iemand die verstand van zaken heeft, waar het precies over gaat, en dan snapt van hoe een structuur een website opgezet heeft. Maar ja, kom maar eens voor een subsidie. Ja, ook dat is een ingewikkeld, kan heel erg ingewikkeld zijn. Dus ook dat vraagt om, zet dan als heel eenvoudig neer, zodat iedereen snapt wat er staat, maar ook iedereen daar op een goede manier gebruik van kan maken.
0: Ja, en over subsidie gesproken. Daarom hadden we eigenlijk Ten Bolscher in de uitzending om te vertellen over een subsidie die vanaf vandaag aan te vragen is bij de provincie. Het is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in eigen dorp of buurt. Moeten projecten zijn die ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken en verbonden voelen, zegt Ten Bolscher.
3: Iedereen kan daar echt gebruik van maken voor initiatieven die ergens te maken hebben iets met een gewoonte, met een gebruik, met cultureel erfgoed, met immaterieel erfgoed, ja, en vooral belangrijk de ontmoeting tussen mensen. En het mooie hiervan is dat er geld beschikbaar is voor de externe kosten. Dus niet voor degene die het organiseert. De uren die je zelf organiseert, dat is nog steeds vrijwilligerswerk. Dus dat is ook het mooie hiervan. Het vrijwilligerswerk, ja, dat doe je zelf. Maar moet je daarvoor kosten maken van externen of iets verkopen, aanschaffen, nou, noem maar op. Dat wordt op deze manier betaald. En we hopen dat dit ook weer leidt tot nieuwe initiatieven in Overijssel en vooral weer die ontmoeting met elkaar, want dat is ontzettend belangrijk.
0: Ja, wat zijn dat dan voor initiatieven? Nou, denk aan koffie drinken om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersvervoer, lokale klussen, dienst, een buurtmoestuin of een dorpsapp. Relatief kleine bedrag gaat het om van 1000 tot 3500 euro. In totaal is er 4,5 ton voor beschikbaar. En wat zei die nou? Je moest. Dus het is beperkt.
4: Ja.
0: Ze verwachten wel veel belangstelling. De website zou niet geblokkeerd raken.
1: Nee, dat had ook nog met een loting te maken, ja, als er dan wat geld over zou zijn.
0: Maar als je morgen pas meldde, kwam je wel achteraan in de rij.
1: Ja, je moet eigenlijk gewoon wel op tijd zijn. Dat is dan eigenlijk de strekking. Over een kwartiertje, dan gaan de lijnen al open.
0: Precies.
1: Om 9 uur dan kun je een subsidie aanvragen.
0: Nou,
1: ander nieuws dan waar we het over hadden. De Michelinsterren worden vandaag weer bekendgemaakt. Grote vraag is natuurlijk of de Libraaien in Zwolle de 3 sterren behoudt. Als restaurant moet je altijd in topvorm zijn. Dat vertelt chef Nelson Tanate. Want je weet nooit wanneer de controleurs komen.
5: Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk anoniem. Maar ja, je hebt wel bepaalde verdachte situaties dat ze met 2 personen reserveren en uiteindelijk in hun eentje komen. Ja, dat zijn wel situaties dat je. En dat je bijvoorbeeld mensen ziet die ontzettend kritisch eten, alles opschrijven. Ja, dat doen ze niet voor een dagboekje, zeg maar. Dus ja, maar je weet het niet. Het is echt, vroeger kwamen ze alleen maar in een eetje. En nu hoor je dat ze met 3 of 4 personen komen. Ja, je weet het gewoon niet. En je moet het gewoon elke dag goed doen, weet je. Dus dat hebben we vooral geprobeerd te doen, ja.
1: Ja, Libraaien met enige restaurant met 3 sterren in ons land. Uitreiking van de Michelinsterren zijn straks vanaf 11 uur in Maastricht. Maar ja, ze kunnen natuurlijk ook die ster verliezen.
0: Ja, ik vond Tanate ook wel gespannen klinken. Ja. Dat gaf hij ook toe. Hij was wel echt wel zenuwachtig daarvoor. Hangt veel van af natuurlijk. Hè. Hij wilde er niet eens over nadenken. Stel dat ze er een zouden moeten inleveren. Maar het is natuurlijk wel het eerste jaar geweest helemaal zonder Johnny Boer.
1: Precies.
0: En dat is toch wel iets wat zo'n restaurant op dat niveau moet verwerken.
1: Ja, ze hebben ze natuurlijk 1000% ingezet afgelopen jaar. Maar ja, het is natuurlijk altijd spannend Of dat dan ook in die sterren dan nog weer te zien is.
0: We gaan het voor je in de gaten houden. De Libraai in Zwolle, enige restaurant in Nederland. Nu met 3 sterren. Het oordeel wordt geveld in de loop van de ochtend. We houden je op de hoogte.

0: Dolly Parton en 9 to 5, dat geldt voor ons niet. Wij werken van 5 to 9.
1: Ja, een beetje andersom.
0: Zit er bijna op voor ons. Dan neemt Bert Verlosser het over. Hij is weer helemaal terug. En met zijn gebruikelijke rubrieken. Vraag van vandaag, stichtelijk woord. En de Pim van Blaat.
1: Ik heb er weer eentje, hoor.
0: Heb je hem?
1: De letter E.
0: Oeh, de E van Earth and Fire.
1: Ja, Elvis Presley.
0: Elvis Presley, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, Everybody Wants to Rule the World.
0: Oh ja, een mooie Dima, plaat. Ja, dat is ook een mooie plaat. Kies ik voor Earth, Wind and Fire.
1: Oh, mooi.
0: Got to get you into my life. En wij verdwijnen daaruit. Morgenochtend 6 uur zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.

0: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
0: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het aantal bushaltes in onze provincie is iets gestegen, blijkt uit een analyse van het ANP. De meeste nieuwe haltes waren er in Zwolle. In Enschede verdwenen de meeste haltes. Ruiter Julia Krajewski heeft voor de 3e keer in haar carrière de Military Buccalo gewonnen en schrijft daarmee geschiedenis. En om het aantal bevers in een gebied vast te stellen, testen onderzoekers op een nieuwe manier. Dat en meer lees je op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
6: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
5: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
7: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
5: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Voor de grootste keuze.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Goedemorgen, het is 3:09. Het is vandaag Wereldlerarendag. Iedereen heeft er wel eentje. Die meester die prachtige verhalen kon vertellen. Die lerares die altijd streng was. Of die docent van wie je 30 of 40 jaar later die uitspraken nog letterlijk kent.
2: Radio Oost.

0: Zo deed tussen 12 en 1 natuurlijk op radio's weer Back to the 80s. Jorde de Dijk uit de jaren 80 en nergens goed voor.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, Oene en Even, dankjewel. Ik ben even een paar dagen weg geweest. Ga ik wel vaker doen. Is me wel goed bevallen. Ja. Afgelopen zaterdag had ik nog een feestje trouwens. Afgelopen zaterdagochtend had ik natuurlijk de Bas en Bert ochtendshow. Ik ben met piepende bandjes weggegaan vanaf het military terrein richting het feestje. En toen dacht ik van nou, nu hoef ik eigenlijk niet over de military te praten. Kwam ik mijn nichtje tegen. Die had ik, nou nicht zeg maar. Die had ik heel tijdje niet gesproken op LinkedIn. Volg elkaar wel. En zij begon erover. Goh, ik was donderdag als spreker uitgenodigd bij de military Boekelo. Wat een event is dat. Moest ik er toch nog over praten. Maar het was wel gezellig bij mijn oom en tante. 60 jaar getrouwd. Zo, knap hoor. En zaterdagavond was natuurlijk het absolute hoogtepunt van het weekend. De Oosterbühne Theatershow. Het is altijd een feestje met Gert-Jan Verbeek, Jan van Staat, Tijmen van Wissing en Bas Nijhuis op pad te zijn. En het bleef nog lang onrustig in Goor. Het is de maandagochtend. Ik heb even het weer voor je. We beginnen fris, lokaal mistig, maar daarna krijgt Overijssel veel zon. Af en toe wat hoge bewolking en stapelwolken. Weinig wind en vanmiddag 20 tot 21 graden. Mooie weer, blijf maar aanhouden. Dan even naar het nieuws. Historische zegen bij de military Boekelo. Julia Krajewski heeft daarvoor de derde keer gewonnen. Verder blijkt dat veel websites van gemeenten slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daardoor kunnen inwoners bijvoorbeeld moeite hebben om digitaal zaken met hun gemeente te regelen. En in Zwolle proberen onderzoekers uit te zoeken hoeveel bevers er inmiddels leven. Ze brengen de dieren en hun leefgebied in kaart. Dan, wat is er landelijk in het nieuws? Nou, het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat mantelzorgers meer steun van de overheid moeten krijgen. Er wordt onder meer gepleit voor ruime mogelijkheden voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen zorg beter met een baan kunnen combineren. Een onderzoek van Eén Vandaag in het AD wijst erop dat het UWV bij fraudeonderzoeken mensen met een biculturele achternaam vaker en zwaarder zou beboeten. Medewerkers spreken volgens het onderzoek over discriminatie binnen de afdeling handhaving. En jaar 21 en SGP willen alsnog beperkingen op versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Een eerder voorstel kreeg juridisch kritiek van de Raad van State. En in Nederland zijn in 6 jaar tijd ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat zijn er best wel veel, hè?

Een van de mooiste liedjes van BTS samen met Coldplay. En My Universe op Radio CC voor 9:30. Het is de maandagochtend. Lekker langzaam opstarten natuurlijk. We gaan even naar de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten en waarom? Dus omdat het vandaag weer op Lerarendag is. Welke leraar of lerares van vroeger ben je nooit vergeten en waarom? App ons hier bij Radio Oost via de Radio Oost app 06-4567-1331. Ga even nog wat liedjes draaien en daarna gaan we kijken welke meesters en juffen nog altijd in het geheugen van Overijssel zitten. Zo meteen Kim Wilde uit de jaren 80, Kids in America. Maar eerst even terug naar de jaren 70. Zo meteen de Pim Pam plaat, de letter E staat centraal. De E van de Eagles.

0: Kim Wild en The Kids in America. Goedemorgen, Benjamin.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed met je?
1: Ja, zeker.
0: Heb je een leuk weekend gehad ook?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik ben best wel druk geweest.
0: Ah, waar ben je druk mee geweest? Niet met werken toch bij Oost, nee. Mag ik hopen?
1: Nee, dat niet inderdaad. Nee, ik was bij het Leidens Ontzet.
0: Leidens Ontzet. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Een groot feest.
0: Heb jij ook Dries Roelvink? Heb je meegezongen met Dries Roelvink?
1: Dat niet.
0: Die was er wel, hè?
1: Ik heb hem gehoord. Ik heb wel meegezongen met Orgel Joker.
0: Orgel, nou... Maar wel mooi. Leiden is een mooie stad.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Hele mooie stad. Het is echt zo druk. Niet normaal.
0: Onze vorige hoofdredacteur is daar geboren.
1: Kijk aan.
0: Ja, Leiden.
1: Ja, echt een hele mooie stad. Ja, maar Leiden is een ontzettend mooi feest.
0: Maar hoe kwam je dan bij Leidens Ontzet dan, Benjamin?
1: Nou, de vriendin van mijn vriendin die is verhuisd naar Leiden.
0: Ah.
1: En we gingen daar even op visite. En het was toch Leidens Ontzet, dus gingen we daar even naartoe.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja, toch?
0: Ik vind Leiden een mooie stad. Zometeen in het regionale nieuws.
1: We gaan het hebben over de toegankelijkheid van gemeentewebsites. Die zijn niet allemaal even toegankelijk. En een zegening van dieren op Dierendag gisteren.
0: Ja, en het is vandaag Wereldlerarendag, een dag na Dierendag. Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten? En waarom? Laat het me even weten via de radio-stem.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 4:30. Je luistert naar radio's. Het laatste regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden zijn er problemen. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Ommen niet toegankelijk, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
14: Dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen. Waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen.
1: Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Belangenorganisaties roepen gemeenten daarom op hun websites geschikt te maken voor mensen met een beperking. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen, blijkt uit een analyse van het ANP. Overijssel is een van de 3 provincies waar het aantal haltes juist is toegenomen. 6 jaar geleden waren er ruim 3100 haltes. In de afgelopen jaren zijn er 73 bijgekomen. De meeste nieuwe haltes waren er in Zwolle. Daar werden 41 nieuwe plekken gemaakt om op te stappen. In Enschede verdwenen de meeste haltes. Daar werden 30 opstapplekken geschrapt. En in Schalkhaar zijn gisteren op Werelddierendag verschillende dieren gezegend. In de boskapel kregen onder meer duiven, honden en een kudde schapen de zegen van een pastoor.
5: Pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig. Gaat dan de schapen zegenen en dan iedere hond apart.
15: Ja, de vader en zoon hadden gereed.
16: Amen.
1: Deze duivenhouder uit Badmen hoopt dat zijn dieren nu beschermd zijn.
17: Voor zijn behouden terugkomst. Als ik je op de vlucht laat meevliegen, dan hebben ze nog wel eens als onderweg bijvoorbeeld schade kunnen oplopen. Of gepakt worden door een roofvogel. En dan hoop je toch maar dat ze de eigen behouden thuiskomen.
1: De pastoor noemt de bijeenkomst bijzonder, omdat het de eerste keer is dat hij zoveel dieren tegelijk zegent. Volgens de aanwezigen was de zegening vooral een mooie aanleiding om extra aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Ik heb even het weer weer. Het wordt 20 tot 21 graden. Zonnetje gaat schijnen. Het wordt weer net zo'n mooie dag dan gisteren. En eergisteren was het mooi. Vrijdag was het mooi. Dus wat dat betreft, we kunnen nog even genieten van het zonnetje.
18: Tot 1 uur bij Oost.
0: Pimpam, pimpam, pimpam, pimpam. Nou, dan gaan we met de pimpamplaat. Pam. Elton John is de eerste.

0: Helaas leeft hij niet meer. We kennen hem ook nog van Promise of Myself. En hij was de toyboy van Madonna altijd. Each Time You Break My Heart, Jordan en ik Kamen voorbij trekken. Halverwege de jaren 80 was dit best wel een groot hit.
1: De vraag van vandaag.
0: Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten? En waarom? Laat het me even weten. Ben Wolters, juffrouw Fien van de eerste klas, geregeld een draai om de oren van haar gehad. Dat is 50 aan 55 jaar geleden. Ja, daar komt juffrouw Fien niet meer mee weg, denk ik. Yveske, oh, dat is een leuk. Meester Ozinga op de basisschool, maar ook vader van een klasgenootje. En zo speciaal, voordat hij en zijn gezin bij ons in Makkum kwamen wonen, wonen ze in Blokzijl naast de man waar ik nu mee getrouwd ben. Er is nog steeds contact met deze oud-leraar. Nou, heel goed. Goedemorgen, Janneke. Goedemorgen. Mijn moeder, juffrouw Schutter, was onderwijsres vanaf begin 50 in Oud-Leuzen tot eind jaren 80. Twee uitspraken als haar geduld opraakte. Pas op, anders wordt mijn bloed karnemelk. Wisten wij veel als 6, 7-jarigen. En ik heb heel lang elastiek. Als dat knap. Groetjes, Janneke Buitenhuis. Dankjewel. En Marinus Kroeze, die heeft even een spraakberichtje gestuurd. Marinus, dankjewel.
2: Ja, goedemorgen, Marinus hier. Een leraar die ik niet vergeet is meneer Steunenbrink. Die werkt op het Kanscollege toen ik nog op school zat. En als je op maandagmorgen met hem begon over, hey, wat heeft rood zwart gemaakt uit de ene kant? Nou, dan was het lesje zo voorbij. En dan kwamen de mooiste verhalen. Dus dat is, ja, meneer Steunenbrink, ik zal hem niet vergeten. Goed, Marinus.
0: Dankjewel, Marinus Kruiser.
1: In Amplaat.
0: Nou, kom maar door. Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten? En waarom? Laat het me even weten via de radio-stap.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensor met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido. De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van de RTV Oost. In een appartement in Zwolle was gisteravond brand. Er raakte niemand gewond. De bewoners wisten op tijd de woning te verlaten. En voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go! CreaWeekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten en waarom? Mieke Bruggeman uit Hengelo, mijn tekenleraar, meneer Kok. Die moest opeens voor in de klas zitten en toen zag ik later dat hij een portrettekening aan het maken was van mij. Mooi, hè? 3 over 10, dit is Radio Oost. We zitten ook nog midden in de pimpamplaat. Liedjes of artiesten die beginnen met een E, zometeen Enigma en Stennis. Dankjewel Frank voor het doorgeven. En ook Glennis Grace en Edwin Evers is aangevraagd.
7: Radio Oost.

0: Blijft een heerlijk liedje deze. Stond wekenlang op nummer 1 in de jaren 80. Of was het begin jaren 90? Volgens mij was het 1990 deze. Enigma en Sadness Part 1. Dankjewel voor de aanvraag, Frank.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik heb het over meesters en juffen natuurlijk, want het is Wereldlerarendag. Meester Jansen gooide altijd zijn krijtje als je zat te kletsen. Dat kan ik me wel herinneren. Dankjewel Saskia en Evelien. Mijn juf uit groep 3, die leerde me lezen en ik weet haar naam nog steeds. Tieneke. Ah, mooie naam voor een juf natuurlijk. Hey, we zijn ook bezig met de Pimpamplaat. We zitten midden in de Pimpamplaat. In het kader van de Pimpamplaat zijn we op zoek naar liedjes met een E. Esther Hart met haar Eurovisie Songfestival liedje, aangevraagd door Emiel. De Engelbewaarder is nog aangevraagd door Joke van Marco Schuitmaker. Gerda Dalsen wil graag Elected van Alice Cooper. En ook Eva, mijn moeder, vragen is aangevraagd door... even kijken, ja, die is zojuist aangevraagd. Eva, mijn moeder vragen voor de letter E natuurlijk. Tom van de Keuken. Nou, dat gaan we even doen. Tom van de Keuken. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Zo meteen ook E17. Die is aangevraagd. Die moest ik eigenlijk draaien voor 9:15. Nou, ik ga om 9:15 instarten. Is dat goed? Ja.

Emiel vraagt voor deze van Esther Hart. Een van de leukste liedjes trouwens, die ooit mee heeft gedaan aan het Eurovision Festival. De vraag van vandaag. Het is Wereldlerarendag. Welke leraar of lerares van vroeger ben jij nooit vergeten en waarom? Wim Kok. Hoi Bert, ik was volgens mij 6 of 7 jaar. Ik zat in de tweede klas van de Maria School in Nijverdal. Ik had een hele knappe juffrouw Meijer. Ik was helemaal verliefd. Toen ze ging trouwen zocht ze 2 bruidsmeisjes en 1 bruidsjongetje. Die werden gekozen middels een loting. Ik had geluk dat ik het bruidsjongetje mocht zijn. Dit is 62 jaar geleden, maar ik koester dat moment nog steeds.

0: Wereldlerarendag krijgt zoveel leuke reacties. Trouwens, afgelopen zaterdag kwam ik mijn conciërge van Debemon nog tegen.
1: Nee, joh.
0: Dat was de conciërge die altijd mijn moeder belde of ik ernstig ziek was of zo, omdat ik bijna nooit op school was.
1: Spijbelen.
0: Het is wel goed gekomen. Petters, Nijhuis. Woonachtig te Langeveen, ja.
1: Mooi om te zien, toch?
0: Ja, joh, hartstikke leuk.
1: Zijn ik jaren niet meer tegengekomen?
0: Ja, nou, nee, dat klopt, maar de laatste jaren wel weer af en toe ook. Ja. Okay. Hij is nu gemeenteraadslid. Ik weet niet of hij nog gemeenteraadslid is. Dus, En Herman Pieper komt hier natuurlijk één keer in de maand. Dat is mijn leraar, docent commerciële vorming ook.
1: Heel kleine wereld, hè?
0: Ja, het is een small world. Over small talk gesproken. Zometeen, ja, zit je met een pen te klikken of met je been te wiebelen, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Oh, ik doe het niet. Dus
0: nee,
1: wat
0: doe je
1: dan?
0: Met de vingers op de tafel tikken, doe je dat toevallig?
1: Ja, misschien wel een beetje.
0: Dan heb ik ook goed nieuws voor je, zometeen. En wat heb jij in het nieuws straks?
1: Veel voedselbanken kunnen niet genoeg vrijwilligers vinden. En een bijzondere nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub SDOL uit Luttenberg.
0: Ja, die klasse waar SDOL in speelt, staat deze week centraal in het amateurpotje. Dat is wel toevallig ook. Ja. Daar hebben we over nagedacht met z'n allen, denk
1: precies.
0: Ik. En Andries uit Deventer, die belde me, die wil graag voor de Pimpamplaat XL... De nummer 1 in de toppers van toen, 750.
1: Wauw.
0: De Eagles Hotel California. Ga ik zo draaien.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Bijna 10:08 op deze maandagochtend. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
3: 1/3 van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Volgens de organisatie is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren wel gegroeid, maar is er nog steeds een tekort aan specialistische vrijwilligers. Dat zijn vooral functies waarbij specifieke kennis en structurele inzet nodig zijn, zoals bedrijfsleiders en mensen in de IT. Volgens de organisatie is er een tekort aan specialisten, omdat vrijwilligers het door drukte en te weinig tijd lastig vinden om zich te binden aan structureel vrijwilligerswerk. In Nieuw-Leuzen zijn gisteravond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten beschadigd en zijn afgesleept. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Het is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen, die vandaag wordt gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er een plan klaar, zegt staatssecretaris Aerts.
4: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
3: Die regelgeving zou eind volgend jaar dus in moeten gaan. Voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal. Het initiatief ontstond nadat de vorige hoofdsponsor vorig jaar de deuren sloot. De boeren willen vooral de club steunen en blijven zelf liever op de achtergrond. Volgens de clubvoorzitter is het mooi dat de ondernemers dit puur voor de vereniging doen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost.
2: Maar de plaatselijke kroeg was toch de hoofdsponsor en die stopte ermee. Dus waren ze genoodzaakt toch om een nieuwe sponsor te vinden.
3: Ja, en dat zijn dus de 32 boeren geworden.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, leuke mooi. Club is dat, SDOL. Ja? Ja, vind ik echt een leuke club. Okay, niks mis mee. Er zijn zoveel leuke clubs natuurlijk in Overijssel. Maar SDOL mag ik altijd graag tegen voetballen. En Hulleboer is ooit begonnen bij SDOL, hè?
3: Zeker.
2: Hij is nu fan natuurlijk van Rode Raalte, maar goed, dat even terzijde. Het is nu 10:50 op Radio Oost. Het weer 21 graden, zonnetje toch vandaag in Overijssel.
3: Lekker hoor.
2: Om 12:30 krijgen we natuurlijk het uitgebreide weerbericht. Maar ik zou nog even terugkomen op het friemelen. Dus je bent niet zo'n friemelaar.
3: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, misschien met de voet een beetje tikken. Nee, eigenlijk niet echt. Nee.
2: Zit jij met een pen te klikken, met je been te wiebelen, met je vingers op tafel te tikken? Nou, dat wil ik nog wel eens doen. En met mijn benen wiebelen ook nog wel eens. Maar dan heb ik wel goed nieuws voor je.
3: Okay.
2: Want friemelen zou kunnen helpen om spanning kwijt te raken en je aandacht erbij te houden.
3: Ja.
2: Dus als iemand vandaag tegen je zegt van joh, zit toch eens stil, dan zeg je. Ja, wat zeg je dan?
3: Ja, ik heb gewoon alle aandacht proberen op jou te vestigen.
2: Ja, ik zit gewoon volop in de concentratie.
3: Ja, precies.
2: Maar laat me even weten, even een klein onderzoekje. Waar betrap jij jezelf dus op? Ben jij van het beenwiebelen, penklikken, nagels, knokkels kraken? Waar ben jij van? Laat het me even weten via de radio-step.
3: Knakken met die vingers, nu je het daarover hebt, dat kan ik nog wel eens doen. Maar ik heb wel, als ik met een pen zit te friemelen, dan gaat altijd dat knipje gaat er vanaf.
2: Ja, zeker.
3: Gaat die altijd kapot, dat heb ik altijd.
2: Dat is ook het eerste wat ik kapot maak.
1: Tot 1:00 bij Oost.

0: Bas Nijhuis meteen al een berichtje gestuurd. Want Bas is fan. Want ja, ze komen naar Enschede. En 6 oktober, dus morgen, start de voorverkoop. Het is 10 voor 11 hier op radio. Is leuk dat je luistert. Heel veel mensen die stellen een vraag van... Goh, ik heb met Bas en Bert een cap gewonnen. Dat gaan we deze week regelen. Want ik heb namelijk jullie allemaal een appje teruggestuurd met cap. En als je mij even het adres stuurt met cap gewonnen... dan gaat dat allemaal goed komen deze week... voor wat betreft de RTV Oost cap. Wat ook leuk is dat Edwin Evers deze week de Nieuwe Oost heeft hier op Radio Oost. En hij heeft er zelf even een postje aangewaagd ook op Instagram...
1: Zo, goedemorgen. Even de maandagochtendwandeling. Maar leuk nieuws, want de single Vaste Grond... mijn single Vaste Grond... is deze week Nieuwe Oogst bij RTV Oost. Vind ik leuk. Goed begin van de week. Voor de single, maar ook... dat je op mijn leeftijd nog Nieuwe Oogst kan zijn.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Edwin Evers. Vaste Grond.
4: Dit is... De Nieuwe Oogst.

0: Deze week de nieuwe oogst en wij draaien hem al weken. Waarom aan de telefoon ook, Edwin Evers, onlangs hier in dit radioprogramma bij Oost hier op Radio's. Wat wil het toeval? Want onze muziekprofessor heet natuurlijk Edwin van Hoevelaak. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Beb.
0: Jij bent op weg naar Edwin Evers, hè?
1: Ik ben onderweg naar Edwin Evers, naar het mooie Hardenberg. Want ik ga hem vandaag eens even aan de tand voelen voor het programma Goud van ons.
0: Ah, dat is leuk. Want waarmee heeft hij een gouden plaat gescoord?
1: Dat...

0: weet jij natuurlijk ongetwijfeld ook. Hij heeft ooit een mooi duet opgenomen met Glennis Grace.
1: Ja, die heb ik, wat wil het toeval, die heb ik vanochtend ook nog gedraaid met... ja, mag ik dan die toch? Die bedoel je?
0: Ja.
1: Mag ik nog één dag bij jou?
0: Zeker. En ik belde hem op om te vragen of hij mee wilde doen in ons programma Goud. Binnenkort natuurlijk te zien bij TV Oost.
1: Ja.
0: En hij zegt, ja, ik heb helemaal geen goudplaat. Ik zeg, die heb je wel. Ik zeg, want je hebt een duet opgenomen met Glennis Grace. En dat was een gouden succes. Dus ja, dat wist hij zelf helemaal niet meer.
1: Het is een cover, hè, dat liedje.
0: Ja, het is een cover uit Amerika en dat heeft hij opgenomen toen. Ja, en ik ga natuurlijk, kijk, iedereen kent Edwin Evers als een wereldberoemde DJ, maar hij is natuurlijk een begenadigd muzikant.
1: Ja, zeker.
0: Dus ga ik eens even, alles wil ik daarover weten natuurlijk.
1: Nou, we gaan het binnenkort zien, Edwin. Ik ga je morgen nog even bellen voor Goud of Fout. Is dat goed?
0: Ja, superleuk.
1: Oké, doei, tot morgen.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.
13: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen.
14: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Het aantal bushaltes in onze provincie is iets gestegen, blijkt uit een analyse van het ANP. De meeste nieuwe haltes waren er in Zwolle. In Enschede verdwenen de meeste haltes. Ruiter Julia Krajewski heeft voor de 3e keer in haar carrière de Military Buccalo gewonnen en schrijft daarmee geschiedenis. En om het aantal bevers in een gebied vast te stellen, testen onderzoekers op een nieuwe manier.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Het is 3:03. Zo meteen ga ik het hebben over fantoomtrilling. Weet jij wat dat is? Ja, ik wist het niet, maar nu weet ik het wel. Maar goed, zo meteen ga ik het jou nog even mededelen hier op Radio Oost. En we gaan bellen met Jan van Zaan.
5: Radio Oost.
6: Gezelligheid.
7: Gezelligheid.
6: Magnifiek.
7: Grandioos.
8: Zo gezellig, elke keer weer.
9: Het zit aan totale toeval aan elkaar.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: House am See, je hoorde Peter Fox voorbij trekken hier op Radio's.
2: Bert van Lossen. Bij Oost.
1: Zometeen gaan we het hebben over fantoomtrilling. En we gaan het hebben natuurlijk over het voorbije sportweekend. Want het Nederlands elftal heeft natuurlijk gisteravond gewonnen van Servië met 2-1. Ja, nou, zo natuurlijk is het niet. Even kijken wat Jan Verstaan van die wedstrijd vond. En afgelopen vrijdag, dat lijkt al een eeuwigheid geleden, heeft Heracles Almelo de eerste periode titel nog niet in de wacht weten te slepen. Want Heracles komt niet verder dan een 2-2 met Helmond Sport. Of tegen Helmond Sport. En Heracles speelde lange tijd met 10 tegen 11 vanwege een rode kaart. Zometeen alles erover met Jan Verstaan natuurlijk hier op Radio.

zus ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je

Ik wil niet dat je liegt, Jorden. Paul de Leeuw voorbij trekken hier op Radio Oost. Zometeen ga ik bellen met Jan van Staan en Fantoomtraining. Gaan we het ook nog over hebben. Het regionale nieuws komt eraan, dus blijf lekker luisteren naar Radio Oost. Het is 8:08.

0: Do a Diddy, Manfred Mann op Radio Oost. Het is 11:30 hier op Radio Oost. Leuk dat je luistert. Even naar je fantoomtrilling. Ken je dat? Je voelt ineens je telefoon trillen in je broekzak. Je pakt hem, helemaal niks. En dat heeft dus een naam, fantoomtrilling. Je bent zo gewend geraakt aan meldingen dat je hersenen soms denken dat er een beweging van je kleding of een spiertrekking in je telefoon is. Dus tegenwoordig hoef je je telefoon niet meer eens af te leiden. Dat doet je lichaam. Fantoomtrilling. Daar hadden we het dus even over hier op Radio Oost. We gaan naar onze enige echte Jan van Saar natuurlijk. Want we even terugblikken op afgelopen weekend.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Saar.
0: En natuurlijk het hoogtepunt van het weekend. Voor velen was dat de Military Boekelo. Maar voor de Oosttribune was dat natuurlijk de Oosttribune Theatertour. Met Gert-Jan Verbeek, met Bas Nijhuis, met Tijmen van Wissing. En natuurlijk met Jan. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Bert. Ja, het was weer een hoogtepunt. Hè? We waren in vorm.
0: Ja, zaterdag waren we in vorm in Goor. Maar de mensen die er niet bij zijn geweest... Ja, het is elke keer weer anders natuurlijk. Maar eind oktober staan we in het Zin in Theater in Nijverdal. En ik kan me laten vertellen dat er nog kaarten zijn. Dus,
2: mooi. Mooi. Ja.
0: Dat was wel gezellig toch, hè, zaterdagavond?
2: Ja, dat was heel gezellig. En je merkt ook dat er veel mensen vanuit die voetballerij... maar ook die de Oosttribune volgen, maar die ook RTVO's volgen... Ja. Dan is het al een gezellig sfeertje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het was een fijne zaal met geweldige gasten allemaal.
0: Dat is zo. Hey Jan, je hebt natuurlijk, heb je gisteravond naar het Nederlands Elftal gekeken trouwens?
2: Ja, tuurlijk heb ik het Nederlands Elftal gekeken. Want ik weet dat jij gaat bellen. Dus ja, je moet voorbereid zijn, hè?
0: Ja, ja. En wat vond je ervan?
2: Nou, ze begonnen wel heel onstuimig. En dan moet je ook een beetje... Ze konden eigenlijk binnen een halve minuut geloof ik al voorkomen, maar... Ja, dat zijn dan net die momenten dat je denkt van, dan ziet het er aardig uit. Maar dan zie je ze ook weer heel ver wegzakken. En ja, dan gaat het niveau naar beneden. En verdedigend blijven natuurlijk toch altijd een beetje billen knijpen bij dit Nederlands elftal.
0: Ja, dus, want de nul houden, dat kunnen we niet, hè?
2: Nee, de nul houden. Maar als je ook ziet wat er nog voor kansen weggegeven werden. En waarin onze doelman nog het een en ander eruit ranselde. Ja, dan is dat tegen een topland waarschijnlijk toch wel heel lastig om te winnen.
0: Ik vond de 2-1 trouwens wel een mooie aanval.
2: Ja, nou ja, jij loopt op de zaken vooruit, want ik kom daar zo op terug. Oh. Nee, geweldige avond. Nee, hartstikke goed, man. Goed.
0: Zullen we dan naar jouw top 3 gaan? Want Heracles Almelo kwamen natuurlijk ook nog in actie bij Helmond Sport. Nou, ik ben benieuwd naar jouw top 3, Jan.
2: Ja, nou, top 3, omdat het is wat beperkter. Maar ik ben begonnen om het te erger aan die van de Kerkhof, die scheidsrechter. Oh. Daar begon het al mee.
0: Het is de week van de scheidsrechter, Jan.
2: Ja, nou daarom, de opleidingen moeten wat op een hoger niveau komen. Maar als je dan 10 gele kaarten geeft, 2 rode kaarten... en Heracles moest al heel snel en terecht met rood... Hè, laten we dat voorop stellen, was een beetje wilde actie. Je kan hem geven, maar allebei had ook gekund. Ja, ik zit ernaar te kijken, maar die van de Kerkhof op 3, maar... Het was jammer voor Heracles, maar die krijgen vrijdag natuurlijk in een thuiswedstrijd de kans om de periode te halen.
0: Oké, op 3 Heracles Almelo, scheidsrechter die dus Heracles floot, Martin van der Kerkhof.
2: Ja, en dan heb ik eigenlijk de top 2 en 1, die komen zo meteen. Maar dat is een beetje omdat het met Overijssel te maken heeft. Ik heb gisteren eindelijk weer eens een keer een beetje genoten van mijn vriend Tadic.
0: Ah.
2: En in het inspelen van de spits en het doorbewegen. Ja, en toen ging hij eruit op 1-1. En 5 minuten later zijn ze de klus kwijt. En dan verliezen ze ook nog. Maar eindelijk weer een vleugje klasse. En die hebben de laatste weken bij NEC gemist. Maar ja, we kennen hem natuurlijk heel goed. Maar als je dan ziet wat hij brengt en wat hij dan toch nog even oog heeft voor de medespelers. Ja, dan heb ik eindelijk weer eens een beetje een vleugje de oude Tadic gezien.
0: Ja, je bent wel fan van hem, hè? Buitenspelers onderling, hè?
2: Ja, buitenspelers onderling. Maar goed, hij wordt een dagje ouder. Hij kan niet altijd meer brengen wat hij moest brengen en wat hij gebracht heeft. Maar een geweldige carrière en ook een geweldig mens. Dus wat dat betreft, ja, dan is het een prima aanvoerder gisteravond.
0: Dusan Tadic heb je dus op 2 gezet. En jullie kennen elkaar uit jullie FC Twente tijd, hè?
2: Heel goed, Bert. Ja, zo is het. En we hebben hem eigenlijk altijd bijgehouden. Dus ja, ik hem dan gisteren weer op het veld zie, denk ik, ja, blijf zo lang mogelijk voetballen.
0: En de nummer 1, ik ben benieuwd, Jan.
2: Nee, Het is een beetje chauvinistisch. Ik heb natuurlijk ook die Reinders gehad in de Twente jeugd.
0: Ja.
2: En met name, ja, Tijani, maar met name ook het doorzetten tot op de achterlijn. Ja, voor Zierikzee was het eigenlijk een koud kunstje, maar je moet er wel staan. Maar het moment van, van de week hebben we het over de Oosttribune gehad, moet hij altijd spelen. Hij brengt toch altijd naar voren iets extra's en nu ook weer op de achterlijn, terwijl de wedstrijd een beetje misschien op slot zat, maar aan de andere kant denk ik van ja, het is toch wel leuk als chauvinistisch om een beetje te noemen de jongens uit het Overijsselse.
0: Dat deed ik ook altijd toen hij nog bij Jong AZ af en toe verslaggever was voor ESPN. Moest je natuurlijk ook weer wat spelers interviewen. Bij Jong AZ pakte ik regelmatig Tijani Reinders, want die kwam eigenlijk heel weinig aan bod.
2: Ja,
0: hij speelde wel altijd, maar niemand pakte ooit Tijani Reinders. En ik deed het, ik kende zijn vader goed. Ik denk, Tijani Reinders even. Maar hij heeft er echt heel lang over gedaan om zo'n carrière te bewerkstelligen, Jan.
2: Nou, daar kan je alleen bewondering voor hebben. En we hebben het vaker gezegd, sommige spelers die komen er razendsnel en anderen duren er wat langer over. Maar goed, als je kijkt naar zijn carrière, ja, dan is het toch geweldig als je dat gisteravond weer ziet. En als ik hem dan zie doorgaan, dan denk ik van, eigenlijk ben je niks veranderd. Dan ben je nog steeds dat brutale schoffie op het veld.
0: Nou, dat is mooi, toch? Vanmiddag met over brutale schoffies gesproken. Anko Jansen is vandaag onze gast in de Oosttribune.
2: Ja, Anko is weer fit, hè?
0: Ja, hij is weer fit, ja. Ja, nou, jij bent ook fit. Nou, tuinverwissing is fit. Nou.
2: En jij altijd.
0: En ik dan, altijd. Ik had net een hoesbui, Jan.

0: Teddy de Zwemmer.
1: Teddy wil. Teddy swims.
0: Het is 11:53 op Radio's. Benjamin, heb jij Michael Jackson een feitje voorbereid?
1: Oh, vandaag? Nee.
0: Morgen.
1: Moet ik morgen even doen.
0: Ja, dat heb ik ook vergeten te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Maar morgen en overmorgen moet om 11:30 wel even een feitje hebben natuurlijk.
1: Ja, dat komt goed.
0: Ja, zeker.
1: Al voor zorgen.
0: Als we geen Michael Jackson feitje hebben...
1: Kom ik eigenlijk niet binnen, hè? Dus ik ben nog coulant vandaag.
0: Ik doe de deur op slot. Als je geen Michael Jackson feitje hebt, morgen doe ik de deur op slot.
1: Oei.
0: Zometeen in het nieuws.
1: De toegankelijkheid van gemeentewebsites gaan we het over hebben. En de Michelinsterren worden rond dit moment weer uitgedeeld of afgepakt. Kan natuurlijk ook.
0: UB40 stond vandaag halverwege de jaren 80 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 op deze dag. Met I Got You, Babe. Samengezongen met Chrissy Hynde van de Pretenders. Maar is dat volgens jou een gouden liedje of een fout liedje? Laat het me even weten.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
12: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
11: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is 11:57, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden zijn er problemen. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Ommen niet toegankelijk. Volgens belangenorganisaties worden mensen hierdoor afhankelijk van familie of bekenden en kunnen ze zaken niet zelfstandig regelen. Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Komt door het staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt in die bruggen, zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde minister Matlenen dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden. Dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
17: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat, dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen, die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan den IJssel. Om het aantal bevers in een gebied vast te stellen, testen onderzoekers op een nieuwe manier. Met wildcamera's worden de dieren gefotografeerd op plekken waar ze langskomen. Deze onderzoeker legt het belang van het onderzoek uit.
18: Er komen steeds meer bevers. Dat zien we ook in de verspreiding en de aantallen. Ja, we leven als mensen natuurlijk ook heel dicht bij die bever overal. En we willen steeds beter ook begrijpen, ja, wat betekent dat nou voor ons? En is het dan ook zo, als er meer bevers zijn, dat er dan meer schade bijvoorbeeld is? Of juist dat de invloed op de natuur groter is als er meer bevers zijn? Dus dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.
1: De methode is makkelijker dan traditionele tellingen, waarbij veel vrijwilligers nodig zijn. Wel kunnen vooral jonge bevers worden gemist. In een natuurgebied bij Zwolle werden 8 verschillende bevers vastgesteld. En rond dit moment wordt in Maastricht bekendgemaakt welke Nederlandse restaurants Michelinsterren ontvangen of moeten inleveren. In onze provincie hebben 9 restaurants 1 of meer sterren. De Libraïe in Zwolle heeft als enige restaurant in Nederland 3 sterren. Nelson Tanate is chefkok bij de Libraïe. Hij vindt het een hele spannende dag.
19: Helaas hebben we wel gehoord ook van een collega-restaurant waar een ster ook is van afgepakt. Die hebben dat ook bekendgemaakt. Die zijn, geloof ik, gisteren zijn die gebeld. Ja, daar wel echt een restaurant die al jarenlang gewoon de sterren hebben. Dus ja, dat laat wel zien dat Michelin gewoon Michelin is. En dat ze gewoon volgen en ja, doen wat ze vinden wat goed is. En ja, dus dat is ontzettend spannend natuurlijk.
1: Vorig jaar was de eerste uitreiking voor de Libraïe zonder chefkok Johnny Boer. Hij overleed vorig jaar april aan de gevolgen van een longembolie. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie lees je op oost.nl en in de Oost-app.
20: Fijn. RTV Oost, dankjewel.
0: Dankjewel, Benjamin. Het is 10:50 hier op radio's. Ik heb even het weer voor je. Af en toe wat hoge bewolking en stapelwolken. Weinig wind en vanmiddag 20 tot 21 graden. Morgen blijft het rustig in rond de 20 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen en wind toe. En later in de week wordt het koeler, zo rond de 16 graden. Zo meteen in Gouden Fout. UB40 met I Got You, babe. Volgens Wim Vinken is het een 100% gouden liedje.
21: Tot 1 uur bij Oost.
22: Ik vind het zo minderwaardig om dat te moeten doen.

0: Joshua Kennison met die heerlijke Jesse op radio.
1: Goud of fout?
0: Zometeen komt hier aan natuurlijk een uur lang Back to the 80s, de maandag editie. Dan hebben we de dobbelsteen en zo vlak voor 12 hebben we ook altijd goud of fout. Een liedje die we dan op de gouden lijst van radio's proberen te krijgen. Het zijn vaak nummer 1 hits, want deze stond vandaag in de jaren 80 op nummer 1. Ik heb het over UB40 met I Got You Babe, samen gezongen met niemand minder dan Chrissy Hynde. Het origineel is van Sonny en Cher. Vind je dit een gouden of is het een fout liedje?
1: Goud. Of fout.

Yumi 40 en Chrissy Hynde, is het nu een goud of is het een fout liedje? 80% vindt het een goud liedje. Jacqueline Veldhuis onder andere. Wendy Tiemens uit Staphorst. Zo'n gaaf nummer dit. Evelien uit Wietem. Hallo Bert, dit is een gouden song. Nou, terecht op de lijst gezet met gouden radio's liedjes. Deze wordt tot in de eeuwigheid gedraaid hier op radio's. Zometeen Back to the 80s. En zometeen natuurlijk ook de dobbelsteen. Je kan een sportieve waardebon van 50 euro winnen als je mij een leuk liedje doet.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het aantal bushaltes in onze provincie is iets gestegen. De meeste nieuwe haltes waren er in Zwolle. In Enschede verdwenen de meeste haltes. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. En op dit moment wordt bekendgemaakt welke Nederlandse restaurants Michelinsterren ontvangen of moeten inleveren. De Libraïe in Zwolle heeft als enige restaurant 3 sterren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
10: Voordeeluitjes.nl. Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma Weerselozemarkt.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Bij Oost. Het is 3 over 12. Je luistert naar Radio Oost. Goedemiddag. Het is maandagmiddag. Die maandagochtend is weer voorbij. Zometeen heb ik voor op de dobbelsteen 6 liedjes uit de jaren 80 nodig. Je mag lekker vrij kiezen. Waar heb jij zin in om te horen? Wat wil je horen op deze maandagmiddag? Laat het me even weten via de Radio Oost. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331 kun je appen. En komt jouw liedje voorbij dankzij de dobbelsteen, dan krijg je van mij een sportieve waardebon van €50. Makkelijk verdiend. in ruil voor een liedje een sportieve waardebon van 50 euro.
15: Radio Oost.

0: Toto uit de jaren 80 en Pamela uit de radio's. Back to the 80's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: De acteur die bijna iedereen nog kent als Marty McFly uit Back to the Future is in Canada geëerd voor zowel zijn carrière als zijn inzet voor onderzoek naar Parkinson. En juist dat tweede is inmiddels een enorm belangrijk deel van zijn leven geworden. Via zijn stichting is wereldwijd enorm veel geld opgehaald voor onderzoek. Bijzonder hoe iemand die beroemd werd met een film over reizen door de tijd zijn bekendheid uiteindelijk vooral gebruikt voor de toekomst van anderen. Ik heb het over Michael J. Fox. En over Back to the Future gesproken, zometeen hier op Radio Oost, The Power of Love.

0: is later in de loop van de jaren in zichzelf gaan geloven. En toen begon hij te veel te praten. En op het laatst werd dat een handicap. Hij lulde de oren van je kop.
1: Hallo, ben ik hier goed?

Back to the Future uit die film met natuurlijk Michael J. Fox als een van de hoofdrolspelers in die film. En Michael J. Fox dus wordt geëerd vanwege zijn enorme inzet en betekenis voor de strijd tegen de ziekte Parkinson. Het is vandaag ook James Bond-dag. Ik weet niet of je dat al mee hebt gekregen. Want op 5 oktober 1962 ging Dr. No in première. En daarmee begon een van de beroemdste filmseries ooit. En dan blijft natuurlijk die ene discussie over. Wie was volgens jou de beste Bond? Was dat Sean Connery? Was het Roger Moore? Pierce Brosnan? Of Daniel Craig? Ja, ik denk jaren 80. Ja, Connery of Moore, denk ik. Maar zometeen wil ik ook even een soundtrackje draaien. Uit een jaren 80 James Bond film. Jij mag kiezen. View to a Kill van Duran Duran. Of gaan we toch voor License to Kill van Gladys Knight en de Pips. Als eerste zometeen na 12:30 in het kader van de James Bond dag. Dus welke wil jij? Laat het even weten via de radio-stem. Dit is André Hazes.

0: Zometeen op Radio Oost de Dommelsteen. Je kan nog steeds een suggestie aandragen via de Radio Oost app. 06-4567-1331. En valt jouw liedje op de Dommelsteen, dan heb jij een sportief waardebon te pakken van 50 euro. Zometeen ook het uitgebreide weerbericht hier op Radio Oost. En natuurlijk het laatste nieuws krijg je ook zometeen hier. Dus blijf erbij. En dan gaan we nog een half uurtje verder met Back to the 80s. Wat moet de eerste worden zometeen na 12:30? Moet dat, omdat het vandaag James Bond-dag is, License to Kill worden van Gladys Knight en de Pips? Of Duran Duran met A View to a Kill? Ga je naar links of ga je naar rechts?
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement.

0: Let's go!
1: CreaWeekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
4: Het is 1:30 precies. De regionale nieuws nu met Celine. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op dit moment wordt in Maastricht bekendgemaakt welke Nederlandse restaurants Michelinsterren ontvangen of moeten inleveren. In onze provincie hebben 9 restaurants 1 of meer sterren. De Libraïe in Zwolle heeft als enige restaurant in Nederland 3 sterren. Nelson Tanate is chefkok bij de Libraïe en hij vindt het een spannende dag.
6: Helaas hebben we wel gehoord ook van een collega restaurant waar een ster ook is van afgepakt. Die hebben dat ook bekendgemaakt. Die zijn, geloof ik, gisteren zijn die gebeld. Ja, daar wel echt een restaurant die al jarenlang gewoon de sterren hebben. Dus ja, dat laat wel zien dat Michelin gewoon Michelin is. En dat ze gewoon volgen en ja, doen wat ze vinden wat goed is. En ja, dus dat is ontzettend spannend natuurlijk.
5: Vorig jaar was de eerste uitreiking voor de Libraïe zonder chef-kok Johnny de Boer. Hij overleed vorig jaar april aan de gevolgen van een longembolie. Telefoons in de klas zijn op middelbare scholen al niet meer toegestaan. Nu heeft het kabinet ook besloten dat scholieren vanaf januari in de pauze niet meer gebruikt mogen worden. De smartphone wordt dus helemaal van school geweerd en moet thuis blijven of in de kluis. De aanpak is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. En die wordt vandaag gepresenteerd. Het was een onrustige nacht in de binnenstad van Enschede afgelopen zaterdag. De politie moest meerdere keren ingrijpen bij vechtpartijen en raakte daarbij zelf ook betrokken. Bij een incident op de Oude Markt werden 2 agenten lichtgewond. 2 mannen van 22 en 24 jaar uit Enschede zijn aangehouden op verdenking van mishandeling. En later in de nacht was er iets verderop opnieuw een vechtpartij. Daar troffen agenten een gewonde man van 22 aan. Een man van 25 uit Enschede is aangehouden. Ook hij wordt verdacht van mishandeling. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Volgens de organisatie is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren wel gegroeid, maar er is nog steeds een tekort aan specialistische vrijwilligers. Dat zijn vooral functies waarbij specifieke kennis en structurele inzet nodig zijn, zoals bedrijfsleiders en mensen in de IT. Volgens de organisatie is er een tekort aan specialisten, omdat vrijwilligers door drukte en te weinig tijd lastig te vinden zijn. En ze vinden het ook lastig om zich te binden aan structureel vrijwilligerswerk. Meer op oost.nl of in de app.
4: Oké, dankjewel. We gaan weer praten over het weer. Gerita, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bert.
4: Ja, is het voor jou een beetje saai weer of kun je er wel van genieten ook?
7: Ja, we zaten met collega's op Ameland dit weekend, dus toen konden we er wel van genieten.
4: Ja.
7: Maar op zich zijn oktober en november wel een beetje de maanden, ja, waarin het saaie wel de boventoon voert, zeg maar.
4: Maar
7: ja.
4: Het is nu alles behalve saai, toch?
7: Ja, nou ja, het gaat een beetje zijn gangetje. Er mag wel wat meer dynamiek in de atmosfeer. Ah. Al was het alleen maar voor het grondwater.
4: Oh, oké. Okay. Nou, dat is best. Ja, ik zit even. Meer dynamiek. Dat vind ik wel een leuke.
7: Ja, dat is alvast eentje.
4: Ja, ga door.
7: Ja, nee, want de dynamiek is nu eigenlijk allemaal heel rustig. We hebben een licht zuidwestelijk briesje. Er is veel zonneschijn. Er zijn wat hoge bewolking. Er zijn wat hoge wolkenvelden. Wat vliegtuigstrepen en verder niet echt. Je ziet wel dat ze vanuit Friesland er langzaam ook in de kop van Overijssel en later vanmiddag in Salland ook wat stapelwolkjes gaan ontstaan. Dus flink wat zon, af en toe een paar wolkjes. Temperaturen liggen nu rond 18, 19 graden. 20, 21 graden is de max van vandaag. En dat is nog steeds natuurlijk bovenmaats voor deze fase van de herfst. En de herfst die blijft morgen ook rustig een beetje doorkachelen. Ligt wel een licht frontje eigenlijk morgen boven ons. En dat betekent dat we morgen meer bewolking tegemoet kunnen zien. Daar zou misschien morgenochtend een spat uit kunnen vallen. Een collega van mij noemt dat, Hans Nienhuis noemt dat een administratiespat. Omdat je echt heel goed moet opletten of er wel iets echt uit de bewolking naar beneden komt. En met name morgenmiddag breekt toch ook weer af en toe de zon door. Bij 20 graden, nog steeds. Ondertussen wel boven Zuidwest-Europa, Bert, gebeurt daar het een en ander. Veel buien langs de Spaanse oostkust, vele millimeters die daar vallen. Beginnen ook boven Frankrijk wat meer buien te komen. En woensdag beginnen wij, denk ik, nog steeds kalm. Met mist, grijzigheid. Die grijzigheid moet dan opgelost worden. En dan gaan we toch weer naar 20, 21 graden. En ergens woensdagavond dan kan er geleidelijk aan neerslag gaan binnenkomen. Het zou ook tot een natte nacht naar donderdag kunnen leiden.
4: Oké, okay, is dat ook het omslagpunt qua weer van woensdag op donderdag?
7: Ja, een beetje. Kan het ook een bescheiden omslagpunt? Want de donderdag hebben we wel tijdelijk in ieder geval een omslag naar frisser weer. Dan gaan we naar 15 graden als maximum en een aantal buien. Maar het is niet zo de grote omslag naar gigantisch nat herfstweer. Dat lijkt nog wel mee te vallen.
4: Oh, het weekend, mocht je plannen hebben voor het weekend, kun je daar al een inkijkje geven?
7: Ja, je ziet dat hij een beetje wispelturig is voor het weekend. Je lijkt nu op zaterdag een buienzone uit de nacht weg te trekken. En dan zaterdag overdag een paar van die regenbuien met een noordwestenwind. Dus dat zou dan tot een wisselvallig weekend leiden. En daarna lijkt vanuit het zuiden hoge druk weer de rust in de atmosfeer terug te brengen.
0: Het weer nog, het is zonnig.
8: Het weer nog, veel zon.
9: Het weer.
10: Het weerwoord. Het woord. Uit het weer.
4: Ja, ik heb er wel een paar natuurlijk. Meer dynamiek in de atmosfeer kwam voorbij. Vliegtuigstrepen blijf ik een fantastisch weerwoord vinden. De herfst blijft doorkachelen, vind ik ook leuk. En dat woord van Hans Nienhuis. Nou, we krijgen Hans Nienhuis ook een tegeltje. Administratiespad. Ja, hè? En bescheiden omslag, vind ik ook wel mooi.
7: Ja.
4: Had jij nog eentje, Sherine? Heb je er nog eentje gehoord? Een mooi weerwoord zojuist in het weer. Nou, misschien heb jij er ook al eentje. App het dan even door via de radiostep 0645671331. Grieta, mag ik jou een fijne dag toewensen?
7: Zeker, dat mag.
4: En heb je nog in de kano gezeten? Want dat vraag ik me altijd af op maandag.
7: Nee, we hebben met ons team van weerexperts wel bij een dode vinvis op het strand van Ameland gestaan.
4: Oh, ja,
7: dus een ander verhaal, maar toch.
4: Die karkas laten ze liggen,
7: dat
4: geloof
7: karkas,
4: ik.
7: Dat karkas, ja, dat ligt daar. Ja, 11 meter lang, joh.
4: Zo.
7: Dat is een aardig ding. Dus dat was wel een joekel. Ja.
4: Ja, ja. Maar heb je het leuk gehad? Praten jullie dan ook alleen maar over het weer? Of heb je ook tijd...
7: Op zich wel over het weer gepraat, maar eigenlijk veel meer over van alles. Volgens mij is alles voorbij gekomen en het was echt super relaxed.
4: Nou, dat is het allerbelangrijkste, super
7: eigenlijk
4: relaxed.
7: Wel,
4: als je gewoon lekker jezelf kan zijn waar je bent. Hè?
7: Dat was top.
4: Dankjewel, Grieta. Spreek
7: mooi
4: je.
7: Dag.
4: Doei. Worden je vanmiddag nog bij ome Jan Willem. Back to the
11: 80's. Bij Oost.
4: James Bonddag is het vandaag, dames en heren. Nou, A View to a Kill of A License to Kill. Nou, het is een View to a Kill geworden. De film met Roger Moore en Grace Jones. En laat me nog even weten wie jij de beste Bond vond. Ik denk dat over IJssel voor Sean Connery gaat. Meeting.

0: View to a Kill, James Bond van die film View to a Kill. Dus Duran Duran. Het is vandaag James Bond dag. Onze allereerste film.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Kom vandaag op deze dag uit. Eens even kijken. Het is 11:30 de Dobbelsteen. Celine, we hebben weer 6 liedjes geselecteerd. Op 1 U2, Swedish Thing, Wendy. Is wel iets later uitgekomen, maar het is wel een liedje uit de jaren 80. Omdat de Swedish Thing eigenlijk was voorbestemd om ook op de Joshua Tree album te komen van U2. Een van de meest gedenkwaardige albums van U2. Dus daarom op 1, Wendy, U2, Swedish Thing. Op 2, Vrijheid, duizendmaal doe. Jan Post, dankjewel. Joke komt met Europe, Final Countdown op 3. Op 4, Sydney Young, Bladivonia, Good. Els, dankjewel. Paulus, Brunch Beat, Why? Dat vraag ik me ook wel eens af. En op 6, Evelien met Son of Jamaica van de Kumbai Dance Band.
2: Ga gooien.
0: Nou, jij gaat gooien. Nieuwe dobbelsteen hebben we.
2: Ja.
0: Een kakelverse dobbelsteen.
2: En ik gooi daar 3 mee.
0: Je gooit er 3 mee. Joke, die Joke Kieftenbelt, gefeliciteerd. Want Joey Tempest met haar mannen gaan we, of met zijn mannen gaan we draaien natuurlijk. De Final Countdown. En Joke Kieftenbelt, gefeliciteerd. Want je hebt een sportieve waterbond te pakken.
2: Van harte.
0: Dankzij. Dankzij jouw liedje. En jouw liedje kwam dus op 3 voorbij op de Dobbelsteen. En dus nu op de radio. En €50 in de pocket. Gefeliciteerd, Joke. Stuur even je adres via de radio-step. En dan gaan we het verder natuurlijk allemaal voor je regelen. En Celine, dankjewel. Hè. Fijne middag vanmiddag. Doe je een beetje voorzichtig met Jan-Willem vanmiddag?
2: Absoluut.
0: Ja, die is zo druk geweest, Jan-Willem. Ik zag hem van hindernis naar hindernis lopen tijdens de military boeklang. 12:30 stond 1 in de jaren 80. Europe.

0: Teenage Queenie. Je hoorde niemand minder dan Pussycat voorbij trekken hier op Radio Joost. Misschien hoeven we geluk helemaal niet zo ingewikkeld te maken. Een mooi lijstje dat rondgaat. Iets om te doen, iemand om van te houden, iets om naar uit te kijken en iets om terug te geven. Dat is het dus eigenlijk. Niet veel, maar als je deze vier hebt, heb je volgens mij al behoorlijk veel. Dat is lekker toch? En weet je wat ook altijd een geluksmomentje is? Om even te bellen met Cor en Marjolein. Dat is altijd wel een geluksmomentje natuurlijk, hè?
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Waar is een feestje? Hier is een feestje. Hiepen de piep! Hoera! Dus iets om te doen, iemand om van te houden, iets om naar uit te kijken en iets om terug te geven. Nou, dat is dus het gelukslijstje in vier dingen. Oh. Cor en Marjolein.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben ook een gelukkig leven samen, hè?
2: Ja, zeker, Bert. Zeker.
0: Ja, ja, ja. Nou, zeker. In het kader van de verjaardagen, wie zijn de jaren vandaag?
2: Nou, dat is astronaut André Kuipers.
0: André Kuipers is jarig vandaag, dames en heren.
2: 68 jaar.
0: 68 jaar.
2: Dan is jarig de directeur Alex van Hoofd van Burgers Zoo.
0: Ja. Alex van Hoofd, de directeur, is jarig vandaag.
2: Ja, 55 jaar. 55
0: worden. Persoonlijke vrienden van jullie, hè?
2: Ja,
3: zeker.
2: Dan actrice Sophie Hilbrand.
0: Sophie Hilbrand.
2: 51 jaar.
0: Ja, ja.
2: En Enrico Fabrice, lange baan schaatsen.
0: Ook jarig, Fabrice, die
2: 45 jaar.
0: Nou, dankjewel, Cor en Marjolein. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Doei. Doei. Dag lieve Cor, dag lieve Marjolein. Doei. Doei. Doei.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels.

0: om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ja, kun je blijven staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeente is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een voetbalclub uit Luttenberg heeft sinds vandaag een bijzondere nieuwe hoofdsponsor, ruim 30 boeren van het Agrarisch Collectief. En op dit moment wordt bekendgemaakt welke Nederlandse restaurants Michelinsterren ontvangen of moeten inleveren. De Libraaie in Zwolle heeft als enige 3 sterren. Meer op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.

0: De albumversie van Abracadabra van het Steve Miller Band uit 1981.
1: Roene Loonstra. Bij Oost in de middag.
0: Ja, ik vervang José de Bruin vandaag en Paolo Keizer. Die doet tv, straks om 5 uur is het te zien. TV Oost Nieuws. Ja, je hoorde dus Abracadabra. En het gaat over het verlangen naar een geliefde. Steve Miller heeft het nummer zelf geschreven. Goedemiddag, het is bijna 9:01. Aandacht voor de Twentse bokkenpoot. Wat houdt dat nou in, de Twentse bokkenpoot? Straks ook wat overheen, meer daarover. Ik heb ook weer een liedjeslink voor je uitgezocht. Daarmee kun je mooie prijzen winnen. En de Fortunate Sons, inderdaad, de band rond Toon Ebbing. En zijn gevolg gaat een theater in. Daar ga ik hem straks om 2:15 over bellen. En voor de rest natuurlijk mooie muziek. Straks om 1:30 natuurlijk. Ja, het regionale nieuws. Nou goed, straks hoor je American Pie van Don McLean. Daarvoor Edwin Evers met zijn band Vaste Grond. Dat is de Nieuwe Oost. En nu allereerst Wes en Alane.

0: Miss American Pie hoorde je van Don McLean op Radio Oost. Ja, ja, duurt nog wel even. Alhoewel, de tijd gaat snel. Volgende maand, de 11e van de 11e, dan wordt er weer aandacht besteed aan... Zeker, het carnavalseizoen gaat dan beginnen. En de Twentse 11e van de 11e heeft samen met bakkerij Nollen uit Enschede... de Twentse bokkenpoot op de markt gebracht. Ja, want echt 11 minuten over 11, 's ochtends in Boerskoolstad, oftewel Oldenzaal. Dan is er al, zijn er al carnavalsactiviteiten. Ik ga erover praten met Edgar Visser. Edgar, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heeft de Twentse bokkenpoot alles te maken met de Twentse bok?
1: Het heeft alles te maken met de Twentse bok, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Wat houdt het dan precies in?
1: Nou, de bok is natuurlijk in Oldenzaal zelf altijd onderdeel van carnaval... omdat de bok op de dinsdag verbrand wordt. Maar eigenlijk hebben we met de Twentse 11 van de 11e gedacht... ja, die bok moet ook een keer het levenslicht zien. Dus elke Twentse 11 van de 11e beginnen we met een bokprocessie. Dus de bok is echt het symbool. En afgelopen jaar hadden we een kleine mooie plusje bok... die op 111 adressen is gaan logeren. En dit jaar hebben we de Twentse bokkenpoot bedacht.
0: Ja, samen met dus die bakkerij uit Hengelvelde.
1: Ja.
0: Ja, hoe speciaal zit deze bokkenpoot eruit?
1: Nou, hij is een stuk groter dan een bokkenpootje die we kennen. Dus het is echt een bokkenpoot. En hij is bijzonder lekker. Hij zit in een hele mooie carnavaleske verpakking met vier van die bokkenpoten. En ja, het is echt wel een hap vol, hoor, die bokkenpoot.
0: Ja, hoef je hem bijna niet meer te lunchen.
1: Bijna niet, nee.
0: Nu is het zo, er wordt verkocht voor €5,99. Gaat 1 euro naar een goed doel. Welk is dat?
1: Nee, 1 euro gaat naar de organisatie van de Twentse 11 van de 11e.
0: Ah, ja. Oh, hier staat ten goede komen inderdaad. Ja, ja. Hoe ziet dat programma er eigenlijk uit, 11 november?
1: Nou, 11 november beginnen we uiteraard met... om 11 uur begint het programma. Dan krijgen we eerst die beroemde bokprocessie. Dan krijgen we het Twents carnavalslied wordt gezongen. En dan gaan we aftellen naar van 11 naar 0. En dan opent Wolter Kroes dit jaar het spektakel.
0: Nu is het zo dat jullie 11 gouden wikkels in de verpakking... met de kleuren van het Twentse carnaval voor wat betreft die bokkenpoten hebben verpakt. En 11 gouden wikkels. Nu is het zo dat als iemand dat gaat kopen... en dus een verpakking met een gouden wikkel, wat gebeurt daarmee?
1: Nou, we hebben dus 11 wikkels à la Willy Wonka-stijl. Hebben we 11 gouden wikkels in de verpakking worden verstopt de komende weken. En als je wint, dan kun je een hele mooie prijs verdienen. En de hoofdprijs is een meet and greet met diezelfde Wolter Kroes op de 11 van de 11.
0: Nou, duidelijk. Vanaf wanneer kan men de bokkenpoot kopen?
1: De bokkenpoot ligt in alle vestigingen van Nollen is die te koop. En ook alle supermarkten die door Nollen beleverd worden.
0: Oh, nu al?
1: En dan... Afgelopen woensdag zijn we begonnen met de voorzichtige verkoop. Ik denk dat het deze week helemaal losgaat. Ik zag al een paar plekken waar het al uitverkocht was. Dus, en bij de supermarkt, ik denk dat hij op bijna 50 plaatsen in Twente te koop is.
0: Goed, nou duidelijk. Dankjewel Edgar. En toch even die 11 van de 11. Je zegt al, Wolter Kroes gaat optreden. Er zijn nog meer hoogtepunten op die dag.
1: Zeker, we hebben ook Rutger van Barneveld gestrikt om naar de Boerskoolstad te komen. We hebben Jordi Heemoes bekend in het Piratencircuit.
0: Wow,
1: en we eindigen met de Lekker Band. En ik heb vandaag gehoord dat ook Tom Linders komt zingen.
0: Nou.
1: En dan hebben we natuurlijk het Twents Leedkers Festival... waar het Twents Carnavalslied 2027 wordt gekozen. De kroegentocht is er uiteraard weer bij. Dus het is een fantastische dag. Dus woensdag 11 november, kom allemaal naar de Boerskoolstad.
0: Houd het allemaal in de gaten. Goed zo. Dankjewel Edgar. En alvast veel plezier met de verkoop en zo.
1: Dankjewel.
0: Oké, hoi hè. Triggerfinger nu op Radio Oost. Straks ga ik praten ook nog met Toon Epping van de Fortunate Sons. Die beginnen aan een theatertour. Wat dat inhoudt, hoor je later.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
13: Het is een minuutje over 2:30. Hier is Janine met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De libraaien in Zwolle behoudt zijn 3 Michelinsterren. Bij de uitreiking in Maastricht ontvingen chef-kok Nelson Tanate en Therese Boer de koksbuis. Volgens de inspecteurs is de energie van Johnny Boer duidelijk te voelen en brengt Nelson Tanate iets van zichzelf in.
15: Wat er wordt gezegd is dat je heel, heel consistent bent. Wat ook echt voorwaarde is, dat hoef ik jou niet te zeggen. Het summum van de Nederlandse gastronomie, dat is wat we bij jullie ervaren. Een sterke Franse basis, maar heel eigengereid Nederlands ook. De kaart, volgens de inspecteurs, leest nog altijd als een ode aan Johnny. Zijn DNA zit daar nog in. Zijn inspiratie wordt gevoeld, maar, voegen de inspecteurs toe, wat jij eraan toevoegt, wat jij nu verweeft met wat er was, maakt dat er een nieuwe realiteit wel ontstaan is.
14: Vorig jaar was de eerste uitreiking voor de libraaien zonder chefkok Johnny Boer. Hij overleed vorig jaar april aan de gevolgen van een longembolie. Een man van 43 uit Turkije moet zich vandaag verantwoorden voor het leegtrekken van een tankstation in Zwolle. Met een groepje mannen tankte de man 30.000 liter diesel afgelopen juli. Daar betaalden ze niet voor. Met een speciale code wisten ze gratis te tanken. De politie kwam ze snel op het spoor en zette de man die valse papieren heeft vast. En de zaak komt op 21 juli volgend jaar inhoudelijk voor de rechter. Voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal. Het initiatief ontstond nadat de vorige hoofdsponsor, een café, vorig jaar de deuren sloot. De boeren willen vooral de club steunen en blijven zelf liever op de achtergrond. Volgens de clubvoorzitter is het mooi dat de ondernemers dit puur voor de eigen vereniging doen. Inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het gaat om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro. Gedeputeerde Gert Harm ten Bosser legt uit waarom de regeling in het leven is geroepen.
9: En het is eigenlijk een initiatief vanuit onze provinciale staten. Zou je ze kunnen zeggen, de gemeenteraad van de provincie. Die zagen dat er allerlei initiatieven zijn die buiten onze regelingen vielen. We hebben wel regelingen dat je voor een dorpshuis bijvoorbeeld geld kunt krijgen. En dan praat je gelijk over een bedrag van maximaal een ton of zelfs 5 ton. Maar voor kleine initiatieven die ook bijdragen aan die saamhorigheid, aan dat gesprek met elkaar, die ontmoeting met elkaar, daar hadden we geen regelingen voor. Dus toen is vorig jaar hebben de staten besloten om daar geld, middelen voor beschikbaar te stellen. En dat is deze regeling.
14: De verwachting is dat de belangstelling groot is. Meer op oost.nl of in de app.
13: Dankjewel, Celine. Vanmiddag is er veel zonneschijn. In de lucht zien we vooral wat hoge bewolking, vliegtuigstrepen en een aantal kleine stapelwolken. En die ontstaan vooral in het westen van Overijssel. Het is uitermate kalm wat betreft de wind en het is maximaal 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht verlopen wisselend bewolkt en in de late nacht kan er een spat regen vallen.

Stella Lefty hoor je op Radio Oosten Bassen. Leuk liedje, zeker. Klinkt aardig. Het is 2:15. De Pete Cutting Day, oftewel de Pete Cutting Monday. Dat is een officiële nationale feestdag op de Falkland-eilanden. Die wordt elk jaar gevierd op de eerste maandag van oktober. En dat is dus vandaag. En dat is de officiële begin. Nou, niet het officiële begin, want we zitten al een paar weken in de herfst en op het zuidelijk halfrond dus al een paar weken in de lente. Maar op deze dag wordt de lente officieel gevierd. Ja, oorspronkelijk markeerde deze dag het begin van de periode van waarin de eilandbewoners de natuurlijke turf of veengrond in blokken sneden. En die veengrond wordt ook wel peat cutting, dus snijden in die blokken. Het werd vervolgens gedroogd en gebruikt als essentiële brandstof om huizen te verwarmen en op te koken tijdens de koudere periodes die dan na een half jaar weer ingaan. En tegenwoordig verwarmen de meeste bewoners hun huizen met diesel of kerosine. Eigenlijk wordt er geen turf meer gestoken. Het is een vrije dag, het begin van de lente in het zuidelijk halfrond. Inwoners trekken er massaal op uit om te gaan kamperen en te vissen. En scholen en de meeste lokale bedrijven die zijn gesloten op deze dag. Dus de meeste mensen hebben dan dus vrij. Nou, nu met klein orkest na.

0: kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet.

0: Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Radio Nieuws in Overijssel. Gemeente Olstweijen gaat vuurwerkontheffingen verlenen aan stichtingen en verenigingen aankomende jaarwisseling. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeente is toegankelijk voor mensen met een beperking. En de libreien in Zwolle behoudt zijn 3 Michelinsterren. Nelson Tenate en Therese Boer ontvingen in Maastricht de sterren. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information.
9: information at abridgetoofar.nl.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

Casey and the Sunshine Band, 1975, That's the Way I Like It, nummer geschreven door Harry Wayne Casey en Richard Finch, die toen ook nog eens een keer producent was. En verschenen in de Verenigde Staten in september 1975 en pas in november in Nederland. Tweede uur alweer. Zometeen ga ik praten met Toon Epic van de Fortunate Sons. Die gaat met zijn gevolg het theater in. We kennen ze natuurlijk van het werk van... inderdaad, Creedence Clearwater Revival. Later meer.

Don't go breaking my heart, hoor je inderdaad van Elton John en Kiki Dee. Ik heb het al gezegd, ga praten met Tone Epic van de Fortunate Sons. Die gaan binnenkort het theater in. En een van hun vorige theatershows was helemaal rond Creedence Clearwater Revival. Nog even een klein stukje laten horen. We hebben daar een paar namelijk opnames van wat ze speelden.

0: Veel succes hadden ze met die tourdata, of de tour rond Creedence Clearwater Revival. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hoene. Hoi.
0: Ja, hoe komt het dat eigenlijk heel veel bands, maar jullie zijn er een van die dus echt een jaren 60 band bij de loop hebben genomen, dat het nog steeds zo aanstaat? Hoe komt dat?
1: Ja, de muziek is ongekend populair uit die tijd, dat merk ik steeds weer. En je kunt natuurlijk best wel proberen te vertalen dat wel mensen die wat ouder zijn, die hebben de kinderen de deur uit en die staan weer af en toe uit. Dus die gaan ook weer graag naar concerten waar ze de muziek uit hun jeugd nog een keer horen. Maar ja, tegelijkertijd komt er ook al wel jeugd kijken, dus die muziek die leeft gewoon nog.
0: Blijf doorgaan. Jullie nieuwe tour, hoe ziet die eruit? Hoe ziet het programma eruit, moet ik eigenlijk vragen?
1: Ja, inhoudelijk bedoel je. Wat we doen, mensen die ons eerder in het theater hebben gezien, die kennen dat een beetje. Maar we spelen uiteraard de muziek van Creedence, dat is belangrijk natuurlijk. En dan vertellen we wat de anekdotes eromheen over de band en over de nummers zelf. En we hebben wat beeldmateriaal erbij. Dus het is eigenlijk een verhalend concert, laat ik het zo maar zeggen.
0: Met alleen maar muziek van Creedence?
1: Bijna alleen maar. We hebben in de nieuwe theatertour die binnenkort van start gaat, doen we ook een paar nummers van bands die als inspiratie hebben gediend voor de jongens van Creedence. Bijvoorbeeld Elvis of Ricky Nelson. Daar staan zo ook een inspiratiebronnen. En dan grijpen we ook eventjes met een paar nummers naar terug.
0: Ja. Hoe moeilijk is eigenlijk het stemgeluid van de zanger van de Creedence? Want die wil je natuurlijk een beetje even nader. Daar wil je graag een beetje op lijken. Hoe moeilijk is dat?
1: Eigenlijk is dat heel moeilijk. Ik doe dat ook niet per se. Probeer niet als een klinker. Maar ik heb wel eenzelfde soort rauwe energie in de stem of zo, die John Fogerty ook heeft. Daar ligt wel de overeenkomst of zo. Kijk, een stemgeluid is natuurlijk heel uniek, maar een manier van brengen of zo, daar zitten wel overeenkomsten. Ja.
0: Ja, daar zit ook een groot verschil in. Jij bent namelijk wel een aardige vent, hè?
1: daar ga ik niks over zeggen.
0: Nou ja, het schijnt geen lange makkelijke band te zijn, John Fogerty. Er waren toch regelmatig ruzies binnen de band.
1: Ja, niet alleen binnen de band, maar ik heb die verhalen ken ik natuurlijk. En ik denk gewoon dat hij een beetje bitter is geworden door het feit dat dat zijn rechten zijn ooit van hem afgenomen door een malafide manager, zeg maar. En dat heeft hem heel lang achtervolgd en daar is hij wel een beetje verbitterd door geworden. Dat kan ik me ook wel iets meer voorstellen.
0: 9 oktober, dat is komende vrijdag, zijn jullie in Hardenberg met de Physical Gravity en Sticky Fingers. Wie zijn dat?
1: Sticky Fingers is een Rolling Stones tribute band.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En Physical Graffiti, dat is een Led Zeppelin tribute band.
0: Aha, dus jullie drieën, zeg maar, de bands die vertegenwoordigen elke band?
1: Ja.
0: Oké, en dan 22 oktober in Rijssel. Hoe lang duurt een avondvullend programma bij jullie?
1: Ja, in het theater is het gewoon twee sets van ongeveer een klein uurtje, 50 minuten aan een uur. Dus theaters beginnen altijd rond, als ze om 8 uur beginnen, dan is het rond 10:30 klaar.
0: Ja.
1: We spelen dan in Rijssel binnenkort, maar die is al uitverkocht, maar we komen nog in de Reghof, in Goor, en in de Schouwburg in Hengelo, en in Deventer, en in Zutphen in de Hanzenhof. Dus best wel een aantal hier in de regio, zeg maar.
0: Ja, als ik op jullie site kijk naar de agenda, dan gaan jullie het hele land door, hè?
1: Ja, we komen in alle uithoeken, ja.
0: Ja, mooi om te horen. Nou, het begint dan een soort van première. The Legends of Rock Roadhouse in Rijssen. Dat is volgende week. Oh, dat zeg ik niet goed. Hardenberg, komende vrijdag. Zo moet ik
1: Ja, Hardenberg, ja. Dat is eigenlijk geen theatershow, maar dat is meer een festival gebeuren. En de eerste echte theatershow is 22 oktober in Rijssen.
0: In het parkgebouw, ja.
1: Ja.
0: Duidelijk. Dank. Veel plezier. En jouw dochter heeft ook weer nieuw materiaal opgenomen, hè, Wies?
1: Ja, klopt, ja. Met een band Kill the Crash hebben ze afgelopen zomer twee nummers opgenomen in een studio. En die zijn inmiddels uitgebracht via Spotify. Dus die gooien de boel ook, slingen het ook de wereld in. Dat is wel mooi.
0: Ik wil eigenlijk woensdag even bij de langs gaan voor een interview.
1: Nou ja, je bent altijd welkom.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel in ieder geval, Toon. Veel plezier met je optredens.
1: Dankjewel.
0: Goedemiddag. Hoi. Original Census, Toon Ebbink, komende vrijdag in Hardenberg en volgende week, 22 oktober in Riesen.

0: Eldebaas hoor je en The Rhythm of the Night.
1: Zeker.
0: Ja, we gaan de spelletjeslink spelen. Dat wil zeggen, ik laat drie fragmenten horen. En die drie fragmenten hebben een gemeenschappelijk thema, de liedjeslink. Denk jij te weten wat de link is, kun je je antwoord appen naar 06-456-71331 of bellen 06-456-71331. Of bellen 074-2456-665. Ja, dat is het telefoonnummer die je kunt bellen. 074-2456-665 of appen dus 06-456-71331. Nou, ik hoop dat je hem eruit haalt. Daar gaat-ie.

0: Ja, volgens mij is het niet zo heel moeilijk, denk je, te weten wat de overeenkomst is tussen deze drie fragmenten van liedjes dus. 0645671331 en ergens tussen 2:30 en 3:00. Ja, dan ga ik bekendmaken wie een mooie RTV Oost verrassingspakket gaat winnen.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Heropening Salzbergen.

0: Het is 2:30 precies. Sherine met het laatste regionale nieuws.
1: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden is dat een probleem. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Ommen niet toegankelijk, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
2: Dan heb je het over bijvoorbeeld de besluiten of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen, waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen.
1: Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Belangenorganisaties roepen gemeenten daarom op hun websites geschikt te maken voor mensen met een beperking. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money lopen de bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
3: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan den IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van problemen, maar te weinig actie ondernemen. Gemeente Olstweijen gaat vuurwerkontheffingen toestaan. Komende jaarwisseling geldt voor het eerst een vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en sierfonteinen zijn dan nog toegestaan. Voor stichtingen en verenigingen mogen gemeenten ontheffingen verlenen. Veel gemeenten kiezen er echter voor om dat niet te doen. De handhaving zou te veel tijd kosten. Maar Olstweijen verleent dus wel ontheffingen. Tot 1 november kunnen verenigingen en stichtingen ontheffingen aanvragen. De overheid plaatst 21 extra gemeenten onder toezicht, waaronder Zwarte Waterland, dat zij te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen. Eerder stelde de minister al 42 andere gemeenten onder toezicht en de gemeenten voldoen niet aan de spreidingswet. Die wet verplicht gemeenten een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. In onze provincie stonden Staphorst, Dinkelland, Oldenzaal en Hellendoor al onder toezicht. Meer op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, Sherine. Vanmiddag is er veel zonneschijn. In de lucht zien we vooral wat hoge bewolking. Verder ook nog vliegtuigstrepen, een aantal kleine stapelwolken. En die stapelwolken ontstaan vooral in het westen van Overijssel. Het is uitermate kalm voor wat betreft de wind. En het is maximaal 20 tot 21 graden. En vanavond en vannacht verlopen wisselend bewolkt. In de late nacht kan er een spat regen vallen. Minima liggen rond de 10 of 11 graden. Ja, zullen we even een liedjeslink doen? Ja, nog een keer de opgave laten horen, want ja, volgens mij was hij. Ja, hij is te doen, daar gaat hij.

0: Ja, denk je te weten wat de link is? Kun je je antwoord appen naar 0645671331. Of je kunt ook bellen 0472-456-665.
1: Je hoort het bij Oost in de Middag.
2: Radio Oost. Oene Loonstra.

Ja, precies. Dat was de liedjeslink. Heel veel mensen die hebben gereageerd. Was toch iets minder moeilijk dan dat ik dacht. En ik ga uit de goede oplossingen ga ik eentje halen. Kijken of hij opneemt. Daarmee heb ik al verklapt dat het een hij is. Nou goed.

0: Now.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Goedemiddag, André van Buiten.
0: André van Buiten, goedemiddag uit Steenwijkerwold, Oenerloosstraat Radio Oost.
1: Hallo, goeiedag.
0: Hoi. Ik denk, hij neemt niet op, maar gelukkig wel.
1: Jawel, maar ja, de mobiele telefoon, de grote vingers en dan...
0: Oh ja, dan duurt het even voordat je de verbinding tot stand kan brengen.
1: Ja, dat.
0: Ja, zo. Ja, ik heb dit laten horen, een liedjeslink. When I kiss the teacher... Zeker. André, wat is de link?
1: Teach. En ik had er nog bij gezet, oftewel lesgeven. Dat ik ook...
0: Ja hoor. Ik denk vandaag de dag van de leraar, althans in Nederland. We gaan een liedjeslink doen wat daarmee te maken heeft. Wat een leraar doet, is namelijk lesgeven. Onderwijzend. Ja, waar was je mee bezig vandaag, André? Of vanmiddag?
1: Nou, ik zat net in te puzzelen in de krant.
0: Aha, en wel een crypto of een kruiswoord, wat?
1: Nee, van alles in de... Oh nee, mag geen reclame, maar en die oude stentor. Ik zeg het ook gewoon, de stentor.
0: Ah, nou ja, mag je wel een keer zeggen hoor, helemaal niet erg. Nou ja, je hebt in ieder geval gewonnen bij ons. Je krijgt een RTVO's verrassingspakket als je dan even je adres... en ook je e-mail op de app zet. Dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Ja, doe ik. Komt goed.
0: Nou, wens ik jou een prettige...
1: Dankjewel.
0: Wat is het laatste woord wat je moet invullen bij de puzzel?
1: Ja, dat weet ik niet meer zo.
0: Maar niet uit, joh.
1: Kijk, ja, dat weet ik niet meer. Ik heb neergelegd en toen deed ik aan de quiz mee. Dus,
0: toen dacht je van, nou, dan is het die manier goed. Nou, ja, wens je een fijne maandag.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel, hè.
0: Hey, dag André.
1: Ja, hoi.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas,
2: ja.
1: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Ja, zo weer 15 jaar geleden dat het, of nee, 14 jaar geleden dat het een nummer 1 hit was voor Marlon Roudet. Inderdaad, het Verenigd Koninkrijk met nummer dat heette. Hoe heet het? New Age? Zeker. Zo dadelijk na 5 ga ik praten met de nieuwe cultuurmakelaar voor Haaksbergen en Borne. Ook hoor je welk onderwerp er wordt behandeld voor wat betreft de 6 voor 7... waar je volgens mij nu op de radio's Facebookpagina al kunt reageren met de muziek die gaat over dat onderwerp. Jan-Willem Kober zal het later nog even gaan toelichten. En voor de rest natuurlijk de mooiste muziek, zoals in het volgende uur Too Shy van Kajagoogoo, Golden Earring ga ik draaien, Miss Montreal, Roxette, oh, John Mayer, mooi, en Under Pressure van Queen. En nog heel veel andere mooie muziek op Radio Oost.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan

0: specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. De overheid plaatst 21 extra gemeenten onder toezicht, waaronder Zwarte Waterland, omdat zij te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen. Gemeente Olstweijen gaat vuurwerkontheffingen verlenen aan stichtingen en verenigingen aankomende jaarwisseling. Geldt dan voor het eerst een vuurwerkverbod. Nederland heeft bijna 1100 bushaltes minder dan 6 jaar geleden, maar in Overijssel is juist sprake van een groei.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
9: Voordeeluitjes.nl. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Bij Oost.

Uit 1976 waren dat de Golden Earring. Toen nog, nee, het was al zonder de S, Golden Earring. Uit 1976 en Bombay van het album Contraband. Het nummer gaat over een man die uit Los Angeles vertrekt en in Mumbai, India, een nieuw leven opbouwt zonder een spoor achter te laten. Het nummer kende oorspronkelijk het refrein Mayday, Mayday. Maar Benny Hay, die de eerste 8 jaar van zijn leven in India woonde, maakte hier Bombay van. En tegenwoordig is dat weer veranderd in de Indiase naam Mumbai. Zo. En verder zitten er in die Bombay nog wat Aziatische invloeden. Onder de hash en Kama Sutra bezongen. Nou, een Aziatisch gitaarloopje is te horen. Allemaal in dat nummer dus. Grote hit in 1976. Hier is Katja Gogol.

0: Roxette hoor je en How Do You Do. Echt muziek uit de jaren 90 hè, van Roxette, zeker. Verspreid over Nederland, maar ook over de Overijssel, heb je te maken met cultuurmakelaars die je op diverse manieren met cultuur kunnen helpen. Dat is heel breed natuurlijk. En voor Borne en Haaksberg is het Carlijn Hartlief. Carlijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag. Wat doet de cultuurmakelaar?
1: Nou, dat is een heel breed begrip. En cultuurmakelaar doet in bijna iedere gemeente wel subtiel iets anders. Maar waar het op neerkomt is dat wij vaak het amateurveld ondersteunen. Met daarbij advies over of meedenken of als sparringspartner fungeren over projectontwikkeling, financiën, netwerk. Wat er nog meer nodig is om een mooi idee te vertalen naar een concreet haalbaar plan. Wij zijn echte meedenkers.
0: Ja, geef eens een voorbeeld van waar jij als cultuurmakelaar bij betrokken bent geweest. Of nu steeds bent.
1: Ja, ik ben als cultuurmakelaar Hengelo ook betrokken. Ik ben ook cultuurmakelaar Hengelo. Dus ik heb 3 gemeentes onder mijn hoede. Naast Haaksbergen, Borne, ben ik dus ook in Hengelo aangesloten. En wat ik daar eigenlijk doe in de grote gemeente Hengelo is een netwerkorganisatie. Netwerkorganisatie is een beetje een complex woord, maar een netwerkbijeenkomst organiseren samen met een aantal medewerkers van grote instellingen. Dus dan hebben we het over de Schouwburg, we hebben het over OIFO. En ook over het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En daar brengen wij eigenlijk de culturele sector samen. We hebben net de eerste editie gehad. En maar liefst 100 mensen hadden zich aangemeld vanuit het culturele veld in Hengelo. En op dat samen zijn ontstonden ontzettend veel verbindingen. En verbindingen is super breed. Maar het ging echt over mensen die normaal gesproken niet met elkaar in contact komen. Maar elkaar nu verder konden helpen met bijvoorbeeld een optreden of een locatie of een advies over financiering of een sparringspartner, hè, vergelijkbare ervaringen uit kunnen wisselen. Nou, en daarin zit ik dan, daar zit ik eigenlijk in een aanjagersrol om dat netwerk in Hengelo tot stand te brengen.
0: Ja.
1: En dat is wel heel erg mooi.
0: Niet alleen dus in Hengelo, maar ook in Borne en Haaksberg gaf je al aan. Ja, hoe behap je dat? Want er zijn toch in één keer 3 gemeentes.
1: Ja, en 3 totaal verschillende gemeenten.
0: Precies.
1: En allemaal heel eigen. In Haaksbergen ben ik echt voor het culturele veld een aanspreekpunt om direct te helpen bij bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan of het zoeken van financiering. En in Borne ben ik in die zin dat ook, maar richt ik mij meer op jongeren. Omdat er een sterke vraag is binnen de gemeente Borne om jongeren meer te betrekken bij het culturele aanbod en ook om meer samen met jongeren te gaan doen. En zo heeft eigenlijk iedere gemeente een eigen specifieke opdracht voor een cultuurmakelaar. Maar komt het 9 van de 10 keer eigenlijk neer op een stuk kennisdeling, netwerk versterken, maar ook meehelpen met mogelijk maken. Dus dat is eigenlijk voor iedere gemeente dan in mijn geval hetzelfde.
0: Ik kan me voorstellen dat je in Borne dan regelmatig in het cultuurhuis te vinden bent.
1: Ja.
0: Waar ben je dan meestal in Haaksbergen en Hengelo te vinden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het juist heel erg leuk om naar de mensen die een mooi idee hebben of naar de culturele instellingen toe te gaan. In Hengelo zit ik daarom vaak in de Biep te werken. En als ik afspraken heb in Haaksbergen zit ik in de aan de Kloksteeg. Dat is de culturele coalitie Haaksbergen. En of op het gemeentehuis. En inderdaad in Borne zit ik graag in het cultuurhuis. Eigenlijk op de plekken waar cultuur dan ook het meeste leeft.
0: Ja, is het een volledige werkweek?
1: Nou, voor mij niet. Ik heb 3 dagen in de week die ik voor de 3 gemeentes kan inzetten.
0: Ja, en je hebt een voorbeeld gegeven. Wat in de nabije toekomst, waar ga je mee bezighouden?
1: Ja, in de nabije toekomst ben ik in Haaksbergen bijvoorbeeld bezig om te kijken hoe financieringstromen daar makkelijker naar de weg naar de culturele initiatieven kan vinden. In Borne zijn we bezig met projecten voor jongeren. Dat is een heel mooi project, dat heet de Pitch Parade. Zoek het maar op, online van alles over te vinden. En dat is eigenlijk een heel mooi project waarmee we jongeren ook een budget kunnen geven om een idee mogelijk te maken. Er is wat dat betreft genoeg cultureel aanbod in Hengelo, maar daarbij ook meteen genoeg vraagstukken. Ik kan mijn tijd wel vullen.
0: Kan ik me eens voorstellen. En heel veel informatie is natuurlijk op internet te vinden.
1: Zeker. Dat is cultuurinoverijssel.nl. En daar kun je ook eigenlijk alle andere cultuurmakelaars per gemeente vinden. En waar je zei van, hoe hou je de ballen in de lucht tussen de drie gemeentes? Als ik veel dezelfde vragen krijg, dan verwijs ik initiatiefnemers ook wel door naar de kennisbank die op die website staat. En daar vind je bijvoorbeeld heel mooi handvatten om een goed projectplan te schrijven, maar ook hoe je een begroting op kon stellen. En dat is iets wat wij samen met alle cultuurmakelaars uit Twente, maar ook uit heel Overijssel laden. Dus die website is echt goud.
0: Nou, duidelijk.
1: Cultuurinoverijssel.nl.
0: Hoe makkelijk wil je het hebben?
1: Precies.
0: Carlijn, dankjewel voor de toelichting.
1: Jo, graag gedaan.
0: En met bijzondere projecten komen we elkaar nog een keer te spreken.
1: Ik hoop het. Zou leuk zijn.
0: Hey, dankjewel. Fijne middag.
1: Tot

0: No Doubt en It's My Life. Een cover natuurlijk van Talk Talk, die daar in de jaren 80 een grote hit mee had. Maar ik moet zeggen, die uitvoering van No Doubt vind ik wel net zo leuk, hoor.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/coronacheck. Corona.
7: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
0: Het is bijna 3:30 hier. En waarschijnlijk bij jou thuis ook. Hier is Celine met het laatste regionale nieuws.
10: Goedemiddag. Ruiter Julia Krawieczki heeft voor de 3e keer in haar carrière de Military Buccalo gewonnen en schrijft daarmee geschiedenis. Na sterke optredens in de dressuur en de cross-country ging Krawieczki gistermiddag als laatste van start en maakte geen enkele fout.
11: Ook hier gaat het schijnbaar moeiteloos. En dan nog 1 hindernis. En dan is het klaar. Foutloos parcours voor Julia Krawieczki. Die dus voor de 3e keer de Military van Buccalo op naam weet te schrijven.
10: Eerder won ze al in 2018 en 2024. De nationale titel ging dit jaar naar Renske Kroeze. Om het aantal bevers in een gebied vast te stellen, testen onderzoekers op een nieuwe manier. Met wildcamera's worden de dieren gefotografeerd op plekken waar ze vaak langskomen. En deze onderzoeker legt het belang van het onderzoek uit.
12: Er komen steeds meer bevers. Dat zien we ook in de verspreiding en de aantallen. Ja, we leven als mensen natuurlijk ook heel dicht bij die bever overal. En we willen steeds beter ook begrijpen, ja, wat betekent dat nou voor ons? En is het dan ook zo, als er meer bevers zijn, dat er dan meer schade bijvoorbeeld is? Of juist dat de invloed op de natuur groter is als er meer bevers zijn? Dus dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.
10: De methode is makkelijker dan traditionele tellingen, waarbij veel vrijwilligers nodig zijn. Wel kunnen vooral jonge bevers worden gemist. In een natuurgebied bij Zwolle werden 8 verschillende bevers vastgesteld. De Libraaien in Zwolle behoudt zijn 3 Michelinsterren als enige. Bij de uitreiking in Maastricht ontvingen chef-kok Nelson Tanate en Therese Boer de koksbuis. Volgens de inspecteurs is de energie van Johnny Boer duidelijk te voelen en brengt Nelson Tanate iets van zichzelf in. Therese zei er het volgende over.
13: Ik vind het fantastisch dat we hier staan en heel, heel dankbaar wat Nelson ook zegt. Ik ben ook ongelooflijk trots op ons allemaal en ook heel erg op Nelson en kinderen en hoe we dit jaar dit hebben gedaan. Want het was voor ons wel echt het jaar van de waarheid. Dat hebben we wel zo gevoeld. Ja. Vorig jaar is het eigenlijk allemaal een beetje langs ons heen gegaan. En we realiseren ons dat dit wel heel belangrijk was. Dat we, nou, dat we dit weer moesten vasthouden en moesten doen. Dus heel fijn. En we gaan er ook voor blijven knokken. En we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy. En we voelen heel erg zijn energie bij ons. En dat maakt ons sterk. En. Ja. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons. Met 3 sterren.
10: Vorig jaar was de eerste uitreiking voor de Liprije zonder chefkok Johnny Boer. Hij overleed vorig jaar april aan de gevolgen van een longembolie. Meer op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel, Serine. Blik op het weer. Vanmiddag is er veel zonneschijn. En in de lucht zien we vooral wat hoge bewolking en een aantal kleine stapelwolken. Die ontstaan vooral in het westen van Overijssel. Het is uitermate kalm voor wat betreft de wind. Het is maximaal 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht verlopen wisselend bewolkt. En in de late dag kan er een spat regen vallen.
14: Tot 4 uur

Smokey, Living Next Door to Alice op Radio Oost. 3:50, straks meer over het onderwerp van de 6:07. Dat kun je al een klein beetje raden. En bovendien kun je het al weten, want als je naar de radio's Facebookpagina gaat, dan staat daar het bericht al op. Bruno Mars, alles wat hij doet, is van zich goud. Ook weer wat betreft zijn nieuwe single On My Soul.

talking. Van Harry Styles horen op Radio Oostzeker. 6 voor 7, waar gaat het over? Hoor zo meteen meer over. Eerst het goede doel alles draait om de eenvoud. Volgens mij was het een van hun eerste hitsingles ooit.

0: Ja, en ik mag denken dat dat een van de eerste singles was. Dit was de zesde single. Hun allereerste single in 1982 was dat. Dus deze. Inderdaad, in het leven. Van het goede doel, zeker.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, de 6 voor 7 gaat over de Michelinsterren. Ja, natuurlijk, de Libra is het enige restaurant in Nederland met 3 sterren als enige, dus wat ik al zei. En je kunt daar glansrijke plaatjes bij verzinnen, zoals de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Je kunt denken aan de Big Star van Tangerine. Star is Born. Nou, we hebben er meer binnengekregen. Even kijken. Starboy van The Weeknd. Stars on 45. Starmaker. The Kiss from Fame. In the Stars van Benson Boone. Counting Stars van Republic. Shining Star van Earth, Wind and Fire. Nou ja, kom maar door met jouw keuze via 0645671331 of via de radio's Facebookpagina kun je ook al die platen aangeven. En de 6 voor 7 hoor je tussen 6:30 en 7:30. En na 4 Jan-Willem Kobus en Serien Beude.

0: leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
2: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
1: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De overheid plaatst 21 extra gemeenten onder toezicht, waaronder Zwarte Waterland, omdat zij te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen volgens de spreidingswet. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is toegankelijk voor mensen met een beperking. En gemeente Olstweijen gaat vuurwerkontheffingen verlenen aan stichtingen en verenigingen aankomende jaarwisseling. Meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk even op de wegen. Alleen een file op de N35. Dat is tussen Heino en Raalte voor de verkeerslichten. Zo'n 4 kilometer en 7 minuten de vertraging. Verder zijn de wegen filevrij. De dag van Oost. Zometeen in de Dag van Oost hebben we het onder meer over sterren, over toegankelijkheid en over dossiers. En de 6 voor 7 gaan over Michelinsterren. Welke muziek past daarbij?
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Radio Oost.

0: Olina Adams en The Window of Hope. Die zetten we weer open om 4:08.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: En als we door het raam naar buiten kijken, dan zetten we het nieuws van vandaag even op een rijtje. Dat gaat onder meer over, ja, die military ging natuurlijk de hele weekend al over en vorige week. En wat er ook is bekeken is, hoe zit het eigenlijk met de toegankelijkheid al daar? Daar gaan we het onder meer over hebben.
2: Ja, en we gaan het ook hebben natuurlijk over de Michelinsterren. Want die zijn vandaag uitgereikt. En de Libraïe, die heeft ze behouden, de 3 sterren. Hartstikke mooi.
0: En het verhaal van de geschiedenis van Brinkgreven in diverse dossiers. Ook daar duiken we even in vanmiddag. En verder de 6 voor 7, die gaan over de sterren. Restaurants van de Michelinsterren zijn uitgereikt. Alle bedrijven in Overijssel die zo'n ster hadden, hebben ze ook behouden. Dus dat is op zich goed nieuws. En welke muziek kun je daar nou bij bedenken? Muziek over sterren, over lekker eten, over alles wat erbij past. Geef ze door voor de 6 voor 7.

0: Vincent uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De radio sterrenchef is ook nog eens de nieuwe oogst deze week. Edwin Evers en Vaste Grond hoorde je op Radio Oost. En hij is de hele week tot en met vrijdag te horen als die nieuwe oogst. We gaan het hebben over de 6 voor 7. Welke muziek past er bij het onderwerp van vandaag?
1: Ja, en dat onderwerp van vandaag is de Michelinster. Dat is het ultieme in de restaurantwereld. Vandaag zijn die Michelinsterren weer uitgereikt. Ook in Overijssel zijn er restaurants met 1 of meerdere sterren. Waaronder natuurlijk de Lieprijen in Zwolle.
0: Ja, het restaurant is een grote naam in de culinaire wereld. En heeft als enige restaurant in Nederland 3 Michelinsterren. Ook dit jaar behoudt de Lieprijen die status. Iets wat zeker niet vanzelfsprekend is, vertelde eigenaresse Therese Boer bij de uitreiking.
2: Ik vind het fantastisch dat we hier staan en heel, heel dankbaar wat Nelson ook zegt. Ik ben ook ongelooflijk trots op ons allemaal en ook heel erg op Nelson en kinderen en hoe we dit jaar dit hebben gedaan. Want het was voor ons wel echt het jaar van de waarheid. Dat hebben we wel zo gevoeld. Ja. Vorig jaar is het eigenlijk allemaal een beetje langs ons heen gegaan en we realiseren ons dat dit wel heel belangrijk was. Dat we, nou, dat we dit weer moesten vasthouden en moesten doen. Dus heel fijn. En we gaan er ook voor blijven knokken. En we gaan Johnny ook meenemen in zijn lekkernzee. En we voelen heel erg zijn energie bij ons. En dat maakt ons sterk. En. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons. Met 3 sterren.
1: De restaurants worden beoordeeld door geheime Michelin-inspecteurs. Officieel weten restaurants dus nooit wanneer ze worden beoordeeld. Al zijn er volgens de Lieprijen-chef Nelson Tanate wel bepaalde dingen waar je een mystery guest aan kunt herkennen. Dat vertelde hij vanochtend op Radio Oost.
3: Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk anoniem. Maar ja, je hebt wel bepaalde verdachte situaties dat ze met 2 personen reserveren en uiteindelijk in hun eentje komen. Ja, dat zijn wel situaties dat je. En dat je bijvoorbeeld mensen ziet die ontzettend kritisch eten, alles opschrijven. Ja, dat doen ze niet voor een dagboekje, zeg maar. Dus ja, maar je weet het niet, je weet het niet. Het is echt. Vroeger kwamen ze alleen maar in hun eentje. En nu hoor je dat ze met 3 of 4 personen komen. Ja, je weet het gewoon niet. En je moet het gewoon elke dag goed doen, weet je. Dus dat hebben we vooral geproberen te doen. Ja,
0: doe je dat ook altijd? Als je uit eten gaat, even opschrijven wat je gehad hebt?
1: Ik heb wel eens gehoord dat als je dat doet, dat je dan een heel goede behandeling krijgt in een restaurant. Want ja, je zou maar een inspecteur zijn.
0: Ja, ik ben als zo'n type die foto's maakt af en toe ervan. Maar dat is dus niet. Not done, denk ik.
1: Nee, dat is toch heel normaal in het tijdperk van social media. Ja, schrijven is volgens mij een beetje verdacht.
0: Ik neem volgende keer pen en papier mee. Kijk of dat helpt. Nou, of dat de rekening hoger wordt, dat kan ook
1: nog. Dat kan ook nog, ja.
0: Weet je niet. Goed. Wij zoeken er muziek bij dit verhaal. Het uitdelen van die Michelinsterren. Muziek over sterren, muziek over culinair eten. Muziek over wat je maar kunt bedenken bij dit onderwerp. Geef ze door. Kom weer van alles binnen op dit moment. Even kijken hoor. Want Kids from Fame met Star Maker. Zo, dat is een goeie, Siska. Of In the Stars, Benson Boone, ideetje van Jenny. En One Republic met Counting Stars.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ja, kun je laten staan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
10: Voordeeluitjes.nl. Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: De dag van Oost.
15: Het is exact 16:30. Je luistert naar Radio Oost. En we zien dat het in Aneveld op dit moment 21 graden is. In Ransderveen ook 21 graden. En in Eesveen 21,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
16: Een man van 43 uit Turkije moet zich vandaag verantwoorden voor het leegtrekken van een tankstation in Zwolle. Met een groepje mannen tankte de man 30.000 liter diesel afgelopen juli en daar betaalden ze niet voor. Met een speciale code wisten ze gratis te tanken. De politie kwam ze snel op het spoor en zette de man die valse papieren heeft vast. En de zaak komt op 21 juli volgend jaar inhoudelijk voor de rechter. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de medeverdachten zich dan moeten verantwoorden. Inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het gaat om relatief kleine bedragen van 1000 tot 3500 euro. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher legt uit waarvoor dat geld bedoeld is.
17: Het mooie hiervan is dat er geld beschikbaar is voor de externe kosten. Dus niet voor degene die het organiseert. De uren die je zelf organiseert, dat is nog steeds vrijwilligerswerk. Dus dat is ook een mooie hiervan. Het vrijwilligerswerk, ja, dat doe je zelf. Maar moet je daarvoor kosten maken van externen of iets verkopen, aanschaffen, noem maar op. Dat wordt op deze manier betaald. En we hopen dat dit ook weer leidt tot nieuwe initiatieven in Overijssel. En vooral weer die ontmoeting met elkaar, want dat is ontzettend belangrijk.
16: De verwachting is dat de belangstelling groot is. Een landelijke norm om telefoons tijdens de hele schooldag thuis of in de kluis te laten voegt weinig toe aan het huidige beleid. Dat zegt de VO-raad, de belangenorganisatie van middelbare scholen. De meeste scholen hanteren die regel al, zegt de raad. De maatregel is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen en die werd vandaag gepresenteerd. Ook op Europees niveau ligt er een plan klaar, zegt staatssecretaris Aerts.
8: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
16: Dick en Hetty Hamming uit Enschede bouwden hun eigen Mariakapel op hun erf. De kapel werd zondag ingewijd en is toegankelijk voor iedereen die behoefte heeft aan bezinning of een lichtje wil aansteken. De kapel aan de Verwoldweg is tussen 9:00 ochtends en 7:00 avonds geopend voor bezoekers. Het hele verhaal lees je op oost.nl of in de app.
15: En dan kijken we naar de wegen. Dan zien we dat er eigenlijk geen files staan in de provincie op dit moment. Dat is dan weer gunstig. Alleen op de A50, daar kun je wat last krijgen op weg naar de provincie tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderloo. Er staat 4 kilometer en 5 minuten de vertraging. Verder de wegen dus filevrij op een enkele kilometer na voor verkeerslichten of de grens. Maar dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Kunnen we meteen door naar het weer. Het weer is natuurlijk wel noemenswaardig, want het gaat maar door met het weer. Vanavond en vannacht verlopen wisselend bewolkt. In de late nacht kan er dan eindelijk een spatje regen vallen. Minimaal ligt er rond de 10 of 11 graden. En morgen trekt er eerst vrij veel bewolking over. Het is op een spat na droog en in de loop van de middag komt er wat vaker de zon bij. Bij nauwelijks wind wordt het ook weer 20 tot 21 graden. En woensdag begint dan grijs met laaghangende bewolking en mist. En later komt er af en toe zon bij en opnieuw weer 20 graden. De nacht naar donderdag brengt regen. Overdag volgens ook meerdere buien en een wat frisser noordwestenwind.

0: Toto en Hold the Line hoorde je op Radio Oost. En ja, we gaan het hebben over waar we de hele week over hebben gehad. Vorige week een fantastisch evenement. Tienduizenden bezoekers die kwamen afgelopen weekend naar de Military in Boekelo. Voor de paardensport, de sfeer en natuurlijk ook af en toe voor een bok biertje. Ook cliënten van zorginstelling Avelijn waren erbij.
1: Want zo'n evenement moet er natuurlijk voor iedereen zijn, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid, die vandaag is begonnen, wordt daar extra aandacht aan besteed.
0: Ja, en Jeroen Kuiper die ging naar de Military en sprak gisteren met de organisatie en cliënten van Avelijn.
2: Het is de laatste dag van de Military in Boekelo. Het springen staat op het programma en in een speciale VIP-tent van een sponsor zitten een kleine 20 cliënten van zorginstelling Avelijn van verschillende locaties. Ze zijn hier op uitnodiging, zodat zij het evenement mee kunnen maken. En Robert Sandstra van de Military Boekelo vindt het heel belangrijk dat ook deze doelgroep hier welkom is.
3: Neemt niet weg dat we gewoon dat ook heel belangrijk vinden om dat ook steeds breed uit te meten. Omdat het helemaal niet zo bijzonder hoeft te zijn om cliënten van Avelijn of andere zorginstellingen hier uit te nodigen. Want we hebben ze ook gewoon aan het werk hier. En daar zijn we gewoon ontzettend trots op. En voor niemand is het eigenlijk heel bijzonder meer. En daar willen we eigenlijk naartoe. En
2: bij Avelijn zijn ze maar wat blij met de medewerking van evenementen zoals de Military, vertelt Alice Kamp.
4: Als je wil dat je een betekenisvol leven ervaart, dan moet je mee kunnen doen. En dan moeten evenementen als deze toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld zoals een zwattecross of allerlei activiteiten op het gebied van sport en inclusie, kunst, cultuur. Dat we daarbij aanwezig kunnen zijn, onze cliënten. Ja, dat is heel belangrijk om mooie dingen te ervaren in het leven. Ja.
5: Het werkje, dames en heren, voor de Nederlandse combinatie aan de
2: ruimte. En de cliënten van Avelijn die genieten, zoals Jacco.
6: Ja, hartstikke leuk. Er komen verschillende paden langs en met hun ruiters die dan hier dat parcours rijden. En het is echt leuk om te zien.
7: Want wat is er zo mooi aan de Military?
8: Goed, gezelligheid, veel mensen, je hebt aanspraak. Gewoon, ja, gezellig. Iedereen is leuk. En ja, gewoon de prima sfeer. Gewoon alles.
6: Allemaal mensen uit verschillende landen. Vind ik ook mooi om te zien. En ik vind het knap dat ze zo mooi kunnen springen.
3: Ja, nou, dat is toch prachtig. Ja, en niet alleen hier, maar overal. En dat komt natuurlijk ook omdat gewoon, nou ja, het is hier natuurlijk hartstikke leuk om hier te zijn. En het weer is fantastisch. Je zit op een prachtige plek, lekker in het zonnetje. Nou, hoe mooi kun je het hebben.
2: De Military werkt samen met de FVK Games in Hengelo, Triathlon Holte en de Marathon Enschede in een alliantie. Alle vier de organisaties willen zoveel mogelijk iedereen uit de samenleving bij hun evenementen betrekken.
3: En de vier topsportevenementen die hebben zich ook daarin zeg maar, verklaard dat ze met elkaar daar ook een bijdrage aan willen leveren. Zodat, net als elke andere publieke activiteit, het heel normaal is dat van links naar rechts, van hoog naar laag en van niveau maakt niet uit. Iedereen heeft zijn waarde en iedereen kan meedoen. En iedereen zal blijken dat iedereen ook zijn waarde heeft.
4: Ja, ik denk vooral bewustwording. En dat je elkaar de moeite doet om elkaar te leren kennen. En dat je wil investeren in mensen die buiten je eigen bubbel zijn. En die misschien anders zijn en iedereen is anders. Dat je daarin de bereidheid hebt om ook iemand die niet zo snel zou ontmoeten, wel te willen ontmoeten. En ik denk dat vooral.

0: Dit had er zomaar eentje kunnen zijn voor de 6 voor 7. Vandaag zoeken we muziek bij het uitreiken van die Michelinsterren. Dat is vandaag gebeurd. Alle sterrenrestaurants in onze provincie hebben hem behouden. Of iedereen is op hetzelfde niveau gebleven. Dat is het verhaal van vandaag. Welke muziek past daarbij? It's a sign of the times dat het ook wel goed gaat met die restaurants. Want kennelijk hebben heel veel mensen het er ook voor over. En het geld om dat te gaan doen. Welke muziek past daarbij bij dat onderwerp? Michelinsterren, het eten en alles wat daarbij past. Geef ze door voor de 6 voor 7. Dat kan via Facebook Radio Oost. En je mag ook reageren door te bellen 074-2456-665. En de sterren hier op de redactie zijn we de hele dag druk geweest om samen te stellen wat het nieuws is van vandaag. Je hoort het zometeen na 5 uur.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Nederland heeft bijna 1100 bushaltes minder dan 6 jaar geleden. Maar in Overijssel is juist sprake van een groei. Voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft sinds vandaag een nieuwe hoofdsponsor. Ruim 30 boeren van het agrarisch collectief trekken de portemonnee.

0: Nee. En onderzoekers testen een nieuwe manier om bevers te tellen. Met wildcamera's en met hun staarten als herkenningsteken. Meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit zijn de files allemaal wel buiten de provincie. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem richting Zwolle. Daar staat tussen Apeldoorn en Vaassen 5 kilometer. 10 minuten de vertraging. Dus ook als je vanaf A1 daar de weg op rijdt richting Zwolle, kun je in die file terechtkomen. Verder zijn de wegen in de provincie filevrij op dit moment. En daar gaan we het zo meteen nog over hebben. De dag van natuurlijk zetten we al het nieuws voor je op een rijtje. Hebben we het nog even over die Michelinsterren. Er zijn omroepen, horen we net, waar ze denken dat de Libraïe in Maastricht ligt. Maar dat ligt toch echt nog steeds in Zwolle. Dankjewel voor het doorgeven. Ja, wij hebben dat al wat langer in de pitch.
4: Ja, de uitreiking was in Maastricht.
3: Ja,
4: inderdaad.
3: Dat hebben we wel. Maar goed, landelijke zender schijnt daar wat meer moeilijk mee te hebben. Wij kijken ook nog even naar Brinkgreven. Want daar zijn de dossiers van gelicht. Hoe dat precies zit met die geschiedenis erachter. Daar hoor je meer over. En over die sterren gesproken. Die sterren van Michelin. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Geef ze door voor de 6 voor 7. De leukste gaan we draaien even na 6:30.
5: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost.

0: Wall Street Shuffle. 8 minuten over 5 is het daarmee.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Een ondergaande zon, de temperatuur nog op zo'n 20 graden... en wij gaan de dag met je doornemen, want wat is het nieuws van vandaag?
2: De librarijen in Zwolle behoudt als enige van Nederland zijn 3 Michelinsterren. Bij de uitreiking in Maastricht ontvingen chef-kok Nelson Tanate en Therese Boer... de koksbuis, en daarover hoor je straks meer.
0: Wegrijden bij de pomp zonder te betalen is strafbaar. Zo bleek vandaag maar weer voor de rechtbank in Zwolle. Een groep mannen maakte het in Zwolle afgelopen juli wel heel bont. Ze tankten maar liefst 30.000 liter diesel bij een tankstation in Zwolle. Dat deden ze met een listig plan, zegt verslaggever Daan Brunsman.
3: De groep mannen had de beschikking over een tankwagen en een code om de pomp van het tankstation op de zogenoemde teststand te zetten. Hierdoor konden ze zonder limiet tanken, zonder te betalen dus. Deze 30.000 liter diesel zou ze anders ruim €64.000 hebben gekost. De politie kwam de mannen al wel snel op het spoor en één van hen zit nog altijd vast. Er was nog wel eventjes sprake van wie is deze man nou eigenlijk. Hij had namelijk een vals Turks paspoort te laten zien. Uiteindelijk kwam de aap wel uit de mouw, omdat het bestuurderskaart in de tachograaf van de vrachtwagen... weer te linken was aan de broer van de verdachte.
0: Oké, die zit dus nog vast. Volgend jaar zomer komt de zaak inhoudelijk voor de rechter.
2: Wat een verhaal, joh. 30.000 liter diesel.
0: Als je het doet, moet je het goed doen. De schande is even groot.
2: Ja. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. Maar in Overijssel is juist één van de provincies waar het aantal haltes is toegenomen. 6 jaar geleden waren er ruim 3100 haltes. En in de afgelopen jaren zijn er 73 haltes bijgekomen. De meeste nieuwe staan in Zwolle. Daar werden er 41 bijgekomen. En in Enschede verdwenen juist de meeste haltes. Daar werden er 30 opstapplekken geschrapt.
0: Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeente is toegankelijk voor mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral blinden en slechtzienden zijn de problemen groot. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Omme niet toegankelijk, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
4: Dan heb je het over bijvoorbeeld de besluit of plannen van een gemeente, het regelen van belasting, maar ook bijvoorbeeld een hulpvraag indienen. En deskundigen zeggen ook wel dat je daarmee uiteindelijk inwoners echt wel uitsluit. En dat zorgt er ook voor dat deze groep mensen uiteindelijk een beroep moeten doen op buren, familieleden of kennissen, waardoor ze uiteindelijk juist ook een stukje van die zelfstandigheid verliezen.
0: Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Belangenorganisaties roepen gemeenten daarom op om hun websites geschikt te maken voor mensen met een beperking.
2: Inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleinere maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Het gaat om een relatief klein bedrag van 1000 tot 3500 euro. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vertelt waarom die subsidie er is.
5: En het is eigenlijk een initiatief vanuit onze provinciale staten. Zou je kunnen zeggen de gemeenteraad van de provincie. Die zagen dat er allerlei initiatieven zijn die buiten onze regelingen vielen. We hebben wel regelingen dat je voor een dorpshuis bijvoorbeeld geld kunt krijgen. En dan praat je gelijk over een bedrag van maximaal 1 ton of zelfs 5 ton. Maar voor kleine initiatieven die ook bijdragen aan die saamhorigheid, aan dat gesprek met elkaar, die ontmoeting met elkaar, daar hadden we geen regelingen voor. Dus toen is vorig jaar hebben de staten besloten om daar geld, middelen voor beschikbaar te stellen. En dat is deze regeling.
2: De verwachting is dat de belangstelling groot is. Wie er gebruik van wil maken heeft nog tot 1 november om een aanvraag in te dienen.
0: 12 minuten over 5. Zometeen schuiven we even aan bij de 3 sterren van de librarijen.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. En daar voorbij zie je de sterren.
1: Na een spannende ochtend zijn de Michelinsterren vandaag weer uitgereikt. De restaurants in Overijssel hebben hun ster of sterren behouden en er zijn geen nieuwe bijgekomen.
0: Joël Broekaert is culinair journalist en heeft de uitreiking van die Michelinsterren gevolgd. En wel ook een beetje met een schuin oog. Of was je erbij vanmiddag, Joël?
2: Nee, ik zat in Hilversum.
0: Ach, dat is toch even pech dan. Want, maar is het niet zo als je daarbij bent dat er ook nog wel een hapje en drankje voorbij komt? Of,
2: Ja, zeker. Maar over het algemeen moet ik dan toch gewoon aan het werk gelijk. Dus daar heb ik daar niet zoveel aan.
0: Nee, dat is ook weer zo. Want daarover gesproken, het is het moment van de culinaire wereld, die uitreiking van de Michelinsterren. Hoe moeilijk is het voor een restaurant om zo'n ster te behouden?
2: Behouden, ja. Hoe moeilijk is het? Kijk, hem krijgen is één ding, maar dan moet je blijven presteren. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, je krijgt die ster echt pas als ze er echt van overtuigd zijn dat die consistentie erin zit. Dus als het echt, ze gaan niet over één nacht ijs. Dus ze controleren al voordat ze hem überhaupt geven, al weten ze dit niveau keer op keer te behouden. Dus die check zit er al op. Maar ja, dat moet je dan vervolgens wel inderdaad volhouden. Je moet blijven, dat niveau blijven behouden. En het kan elke dag een keer gebeuren dat er iemand langskomt.
1: Wat betekent het dan als een restaurant een ster kwijtraakt?
2: Nou ja, blijkbaar vind ik. Kijk, Michelin zegt altijd zelf, het is een beetje een ordegrondelijke organisatie natuurlijk ergens ook wel. We weten niet hoeveel inspecteurs er zijn, we weten niet wie het zijn, we weten niet precies hoe ze te werk gaan. Maar ze zeggen er wel iets over. Ze zeggen altijd dat het alleen maar gaat om wat op het bord ligt. Hè? Ze zeggen altijd, wij kijken alleen naar het bord. Het zijn natuurlijk die restaurants die een ster krijgen, hebben meestal toch ook wel een bepaald soort entourage dat je denkt, god, zou dat niet meespelen. Maar, en dan hebben ze een paar criteria. Het gaat om productkwaliteit, zeggen ze, vakmanschap, dan de harmonie van de smaakcombinaties en uiteindelijk ook de persoonlijkheid van de chef. Ja, dan kan ik alleen maar met jullie speculeren dat het dan op een van die of meerdere van die punten tegengevallen zal zijn.
1: En voor het restaurant, wat betekent dat voor een restaurant?
2: Ja, dat doet pijn, kan ik me voorstellen. Er zijn ook restaurants die er niet mee geassocieerd willen worden, zeggen ze. Omdat het natuurlijk zo'n ster natuurlijk ook wel een bepaalde verwachting over de prijzen, over de toegankelijkheid met zich meebrengt. En er zijn restaurants die zeggen, ja, jeetje, laat dat maar. Want dat trekt dan een bepaald publiek of dat schrikt een ander publiek af. Maar ik ken geen enkele restaurateur die uiteindelijk rouwig om is als ze een ster krijgen. Het is natuurlijk toch een prachtige erkenning. En als je zo'n ding eenmaal hebt en hem kwijtraakt en het was niet je eigen keuze, ja, dat moet pijn doen.
0: Ja, het is ook wel echt topsport om zo'n ster te krijgen en te behouden, lijkt me. Want gewoon alles moet kloppen. En dat gaat echt vanaf welke productie je überhaupt verzamelt of misschien zelfs wel kweekt, toch?
2: Ja, en dat wordt steeds meer een uitdaging. Om nog, je ziet ook wel restaurants steeds meer schakelen naar inderdaad gekweekte vis. En dan wel de mooie varianten ervan. Omdat gewoon de aanvoer van verse wilde vis, die is zo grillig. Als je dan een bepaalde standaard te bewaken hebt en je kan er niet van op aan dat je morgen weer dezelfde kwaliteit vis binnen hebt, ja, dan kun je dat niet meer op je kaart zetten. Dus dat is natuurlijk een enorme uitdaging, dat klopt.
0: Ja, alle restaurants hebben in onze provincie de sterren behouden die ze hadden. Ja, en dat is dan helemaal goed gegaan. Ja, ja. Hoe groot is die markt eigenlijk, vraag ik me ook af.
2: Nou, dat is een interessant punt. Dat is iets waar steeds meer over gesproken wordt. Want de prijzen in de horeca zijn ongelooflijk gestegen en het blijft maar doorgaan. Een gemiddelde avond uit eten is zo duur geworden als wat ik vroeger 1-2 keer per jaar dacht, nou, dat kunnen we een keertje uitgeven. Dus de groep die dat ervoor over heeft op een gemiddelde door de weekse avond, die wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Dus de vraag is inderdaad, hoeveel van dit soort restaurants kunnen nog blijven bestaan als de vijver waarin ze vissen steeds kleiner wordt? Ja. Ik bedoel, wie kan het nog betalen? Dat is een hele belangrijke vraag. En dat gaan we de komende tijd zal het uit moeten gaan wijzen.
0: Ja, nou, dat is nog één ander ding. Want je hebt zelf ook een boek geschreven over Johnny Boer, chefkok van de Libij, die vorig jaar overleed. Die heeft 3 sterren behouden. Ja, dan is toch iemand anders daar aan de leiding. En natuurlijk, Therese heeft daar ook haar invloed wel op. Maar hoe knap is het om dan toch weer op dat niveau te blijven?
2: Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk knap. Ik bedoel, laten we wel wezen, Nelson Tanate, dat is nu de keukenchef en ook de headchef van de Libraaien. Die werkt natuurlijk al vreselijk lang daar. Dus die kent die keuken door en door. Dat zit. Die is daar opgegroeid, die is daar opgevoed. Die is ook al jaren was hij al de keukenchef onder Johnny Boer. Dus al zijn rechterhand. En die gaf leiding aan de keuken. De dagelijkse leiding was niet meer in handen van Johnny, maar van Nelson. Dus ook die drie sterren van de afgelopen jaren zijn ook al deels de sterren van Nelson geweest. Alleen, ja, het is toch de visie, de hand van de meester, de bagage, de statuur.
0: En zoeken naar vernieuwing misschien ook wel.
2: Nou ja, dat was natuurlijk een van de grote krachten van Johnny altijd. Dat die liep gewoon voor de troepen uit. Die was gewoon al. Die was zo mega creatief en vernieuwend. Maar Nelson doet dat dus net zo goed.
0: Nou.
2: Dit is ongelooflijk knap. Het is het eerste volle jaar inderdaad dat ze nu zonder Johnny gemaakt hebben. En hij heeft dat nu wel echt bewezen, echt laten zien.
0: Goed nieuws dus voor Overijssel, sterrenminnend Overijssel moet ik zeggen. Dank je wel voor je toelichting, Joël Broekhaat, over die Michelinsterren die weer zijn uitgedeeld. Dank je wel.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
13: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voor

0: het is alweer 5:30. De tijd vliegt voorbij, kunnen we zeggen. En we kijken nog eventjes naar de thermometers in de provincie. Want het is nog weer zo'n dag. Gaan we het zometeen uitgebreid over hebben met Greta. Want ja, het is nog steeds nu 21 graden in Azelo. In Rechteren 21,5. En in Gelderingen, ook daar is het nu op dit moment nog 21 graden. Je houdt het niet voor mogelijk. Het is nog steeds geen echte herfst. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
1: Een failliete kozijnenhandelaar uit Oldenzaal heeft voor meer dan €500.000 aan schulden. 33 schuldeisers zijn allemaal particuliere klanten die al een aanbetaling deden. Het bedrijf hield zich onder meer bezig met de fabricage van kunststofkozijnen en deuren. De curator moet nog beginnen aan zijn onderzoek in hoeverre sprake is geweest van zogenoemd onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Dat komt doordat het staal in de jaren 50 tot en met de jaren 70 is gebruikt in die bruggen. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde minister Matlener dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden. Maar dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
2: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel. Wildcamera's moeten het aantal bevers beter in kaart gaan brengen. De nieuwe onderzoeksmethode is makkelijker dan de traditionele telling, waarbij veel vrijwilligers nodig zijn. Deze onderzoeker legt het belang van het onderzoek uit.
3: Er komen steeds meer bevers. Dat zien we ook in de verspreiding en de aantallen. Ja, we leven als mensen natuurlijk ook heel dicht bij die bever overal. En we willen steeds beter ook begrijpen, ja, wat betekent dat nou voor ons? En is het dan ook zo, als er meer bevers zijn, dat er dan meer schade bijvoorbeeld is? Of juist dat de invloed op de natuur groter is als er meer bevers zijn? Dus dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.
1: In een natuurgebied bij Zwolle werden 8 verschillende bevers vastgesteld. Voetbalclub SDOL uit Luttenberg heeft een bijzondere nieuwe hoofdsponsor. Maar liefst 32 boeren uit de omgeving steken samen geld in het eerste elftal. Het initiatief ontstond nadat de vorige hoofdsponsor, een café, vorig jaar de deuren sloot. De boeren willen vooral de club steunen en blijven zelf liever op de achtergrond. Volgens de clubvoorzitter is het mooi dat de ondernemers dit puur voor de vereniging doen. Meer hierover lees je op oost.nl of in de app.
0: En we kijken eventjes naar de wegen, hoe het daar staat op dit moment. Wel wat files bijgekomen. Sterker nog, 1 hele grote file. Die zie ik nu net ontstaan. De A35 tussen Almelo-West en Borne-West. Er staat 6 kilometer en meer dan een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht en dat komt door een ongeluk. Wat is er verder nog aan files op dit moment? De A35 en Enschede richting Almelo tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid. Ook een kijkersfile, 5 kilometer lang en 11 minuten de vertraging. En dan rij je dan door richting Nijverdal. Kom je van Wierde in 3 kilometer en 5 minuten. De N332 Raalte richting Lochem tussen aansluiting van de A1 en Lochem staat 3 kilometer en 6 minuten. En inmiddels ook het omrijdend verkeer voor die lange file dus op de A35. Dat betekent dat de N347, dat is reizen richting Goor tussen aansluiting met de A1 en aansluiting 346, 3 kilometer en 11 minuten. En ook in Zenderen loopt het inmiddels vast vanwege het verkeer dat aan het omrijden is vanwege die file op de A1, A35. Daar staat nu ook 3 kilometer file in Zenderen en 11 minuten de vertraging op die plek. Door dan naar het weer. Ja, Greta Spannenburg, het is opnieuw zon overgoten als ik naar buiten kijk.
4: Wat een zonuren, hè? We hebben het hele partij aan zonuren eigenlijk voor het hele jaar al binnen. Maar er komen nog steeds heel veel zonuren bij. Ook deze dag met temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. Ook op dit moment op de meeste plekken nog net zo'n 20 graden. Veel zon. En er ligt wel enige bewolking klaar ten noordwesten van ons. Ja, eigenlijk al heel dichtbij, boven Friesland. Dat gaat vanavond langzaam vanuit die hoek meer ook over ons schuiven. Wij zitten in de warme lucht. En dat betekent dat ook deels door met die bewolking eroverheen dat het geen koude nacht wordt. Kijk, vanochtend was het geloof ik 5 tot 8 graden. Maar komende nacht heb ik minimum temperaturen uitstaan van 8 tot 11 ongeveer.
0: Ja, is wel redelijk normaal voor nu.
4: Ja, dat is dan wel weer redelijk normaal. Ja. Maar die temperaturen overdag, die mogen op zich wel wat gaan zakken. Doen ze morgen nog niet echt. Je ziet wel dat er morgen meer bewolking is. Ligt een front eigenlijk dwars over het land van zuidwest naar noordoost. Ja, dat levert veel laaghangende bewolking op morgenochtend. Kan ook wat, een beetje gespetter uitvallen. Stelt niet voor. Veel voor. En dan in de loop van morgenmiddag gaat de zon af en toe doorbreken. En is nog een keer 20 graden. Woensdag ook nog een keer. Waarschijnlijk in de nacht naar woensdag wel her en der mist. Of tenminste woensdagochtend. Dan weer ruimte voor de zon. 20, 21 graden. En daarna ergens in de nacht naar donderdag begint het dan eigenlijk weer eens te regenen.
0: Daar kunnen we wat van gebruiken.
4: Het wordt regen.
0: Ja, en elders in Europa regent het daar al een beetje voor onze rivieren?
4: Het heeft in Duitsland enige tijd geregend. Een beetje, dus dat doet het waterpeil een beetje stijgen. Maar het stelt nog niet al te veel voor. En je ziet dat de echte najaarsbuien al een week heersen langs de oostkust van Spanje. Daar gaat het ook flink tekeer. Elk jaar zie je hetzelfde in september, oktober, dat de straten er overstromen.
0: Ja, maar daar kunnen wij niet op varen hier, hè?
4: Daar varen wij niet. Nee. Ik snap wat je bedoelt. Okay. Je wil water voor dat hele smalle stroompje wat de IJssel heet.
0: Zo is het. Noem dat maar een smal stroompje.
4: Nu wel.
0: Dankjewel, Greta.
4: Joep.

Traveling Wilburys en Handle With Care. Even een update van de files, want rond de A35 knooppunt Buren loopt er van alle kanten aardig vast door een ongeluk. Het ongeluk is gebeurd tussen Almelo West en Borne West. Er staat 6 kilometer file achter, maar ook een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht en er wordt geadviseerd om om te rijden via de U36. En daar ook op de andere kant een file door een ongeluk. Dat is dan weer tussen knooppunt Buren en Almelo dat ongeluk gebeurt. En ook daar nu zo'n 6 kilometer file en een kwartier vertraging achter op dit moment. Het omrijdend verkeer dat nu probeert de A1 en A35 te mijden, dat komt onder meer in de file op de N347 reizen richting Goor. Daar staat nu ook 4 kilometer en 9 minuten. En het verkeer dat kiest voor de route via Zenderen, ook daar 4 kilometer file en 11 minuten de vertraging.

0: really do.
1: Ja, met dit weer is het wel iets makkelijker om een glimlach op te wekken. I Love Your Smile hoor je van Shanice.
2: Op de zolder van de psychiatrische kliniek Prinkgreven in Deventer zijn eeuwenoude patiëntendossiers gevonden. De oudste dossiers zijn bijna 200 jaar oud en de documenten geven een bijzonder inkijkje in het leven van psychiatrische patiënten en hoe zij werden behandeld.
1: Onze verslaggever Marielle Beumen die ging eens op die zolder kijken en sprak over die dossiers met Sanne van den Akker van de kliniek Prinkgreven en Dirk Steenbeek van collectie Overijssel.
3: Nou, hier zie je de zolder waar de dossiers gevonden zijn. Het was best wel een omvangrijk archief wat we hier gevonden hebben. Vroeger werden hier niet patiënten alleen uit Deventer en omstreken behandeld, maar uit heel Noord-Nederland. Dus ook vanuit Groningen, Friesland kwamen mensen allemaal hier naartoe om behandeld te worden.
4: Het bijzondere van deze vondst is dat die dossiers waar het om gaat bewaard zijn gebleven, maar ook de ouderdom van de dossiers. Die oudste dossiers die beginnen in 1841. En dat is heel zeldzaam. Er zijn niet zoveel van deze dossiers vanuit dat jaar bewaard gebleven. En het vertelt iets over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Of in ieder geval hier in Deventer. En je kunt dus kijken hoe mensen destijds behandeld werden. Of hoe ze geobserveerd werden in hun gedrag. En welke medicatie er voorgeschreven werd voor de kwaal, zoals die gesignaleerd werd door de geneesheer.
3: Dat archief loopt vanaf 1841, een belangrijke datum. Nou, in 1841 is de krankzinnigwet ingevoerd. Vanaf die tijd werd dossiervorming verplicht, maar werden patiënten ook opgenomen met het doel dat ze ook zouden herstellen. Voor die tijd was het zo dat mensen met psychiatrische aandoeningen meer opgesloten werden en meer om de samenleving tegen die mensen te beschermen en hunzelf tegen de samenleving. Maar nu was het ook de bedoeling dat patiënten behandeld zouden worden. Een van de grote verschillen is dat we heden ten dagen met patiënten praten, hun verhaal willen horen, hun mening willen horen. Vroeger was het zo dat ze bijvoorbeeld behandeld werden met braakmiddelen om de gele gal af te voeren. Of er was een aderlating om bloed af te voeren. En ze hoopten zo dat door de lichaamssappen in evenwicht te brengen dat de patiënt weer zou herstellen.
4: Maar dat is iets wat deze dossiers ook voor psychologen en psychiaters interessant maakt. Omdat zij dus kunnen kijken van, hoe werd dat in het verleden behandeld? Of hoe werd daar in het verleden tegen aangekeken? Of hoe zag men de persoon in kwestie, de patiënt in kwestie? En waar lette men op in het gedrag? En welke genezingen, welke middelen werden voorgeschreven om dat te kunnen genezen?
3: Wat is voor jullie organisatie en andere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de waarde van de vondst? Dat heeft vooral een historische waarde. Dus voor historisch onderzoek naar te doen. Maar het kan natuurlijk ook persoonlijk voor mensen van belang zijn. Want als jij bijvoorbeeld in je familiegeschiedenis wil duiken, dan kan het zijn dat er een familielid is opgedoken in het dossier bij ons. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel uithalen, ook over je persoonlijke geschiedenis.
5: Wat doet deze fonds met de archivaris?
4: Ja, die archivaris wordt daar heel enthousiast van. Want het is een prachtige vondst en het vormt een aanvulling op een archief wat we al in huis hebben. In algemene zin, maar dit spreekt enorm tot de verbeelding van mij, maar ook van de mensen die dit in de toekomst gaan raadplegen.
1: De dossiers zijn inmiddels overgebracht naar collectie Overijssel. Meer daarover lees je op de site oost.nl en in de app.

Roxy Music en Avalon hoor je op Radio Oost. Nog even een kleine tussenstand van de files, want er zijn wat langere files dan normaal. Maar langzaam maar zeker lijkt het zich op te lossen, de A35 tussen Almelo West en Borne. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Twee rijstroken waren er dicht. Vanaf de andere kant ook een file door een ongeluk tussen knooppunt Buren en Almelo Zuid. 5 kilometer en daar een kwartier vertraging. En het omrijdend verkeer, dat komt ook in files, zowel bij Zenderen als bij Goor. En verder ook nog op de A1 richting Hengelo bij knooppunt Aasloo. Daar nog 4 kilometer en 13 minuten vertraging. Maar langzaam maar zeker gaat de file zich oplossen, want de weg is weer vrijgegeven. Goeie reis als je onderweg bent. En doe even die zonneklep naar beneden, want die zon staat wel gevaarlijk laag op dit moment.

0: Socialdeal restaurantdeals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een failliet kozijnenhandelaar uit Oldenzaal heeft voor meer dan €500.000 aan schulden, waaronder aan particuliere klanten. Nederland heeft bijna 1100 bushaltes minder dan 6 jaar geleden, maar in Overijssel is juist sprake van een groei. En inwoners van Overijssel kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of buurt. Meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt

0: dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste restje files staat er nog op de wegen na een ongeluk eerder vanmiddag. Liep het even helemaal vast op de A35 in beide richtingen, maar nu alleen nog file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Voor knooppunt Azelo nog 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En dat gaat dan zo langzaam zeker iets verder door nog op de A35. En vanaf de andere kant ook nog een file. Dat is tussen knooppunt Buren en Almelo Zuid. 6 kilometer en 8 minuten. En voor het omrijdend verkeer staat het stil in Zenderen. Almelo richting Hengelo tussen Almelo en Albergen. Maar dat is dan in Zenderen bij de rotonde. Nog 3 kilometer file en zo'n 7 minuten vertraging. Verder zijn de wegen filevrij. De dag van Oost. Op deze maandag gaan we eens even bekijken wat er vanavond en morgen allemaal te beleven is in de provincie. En je kunt nog doorkomen met je plaatjes over sterrenrestaurants. Want de 6 voor 7 gaan over Michelinsterren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.

0: Britney Spears en Baby One More Time. Hoor je op Radio Oost om 6:08.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beune. De dag van Oost.
0: De dag van Oost, die nemen we met je door. En ja, het is een laagstaand zonnetje wat er nu is. Dat is wel een beetje oppassen geblazen.
2: Ja, dan moet je een beetje uitkijken op de weg. Maar ook wel mooi, vind ik altijd.
0: Het is een prachtig gezicht. Zeker nu de bomen een beetje beginnen te kleuren. Hè. De temperatuur is onder de 7 graden geweest. Al een tijdje, ook overdag een keer. En dan, ja, dan maak je dus, of in ieder geval begin van de dag. En dan maak je die kleurendoorgang weer mee. En dan een beetje een laag zonnetje. Een beetje gelig zonlicht. Nou, wat dat betreft prachtig. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over wat er vandaag en morgen nog te beleven is in de provincie. Gaan we zo meteen uitgebreid met je over praten. En de 6:07 is er nog steeds.
2: De 6:07 die gaat natuurlijk over sterren. Over ja. Wat voor sterren zou je dan zeggen? Michelinsterren, want die zijn vandaag uitgedeeld. Onder andere aan de Liprijen in Zwolle. Die heeft er maar liefst 3.
0: Ga jij daar vandaag nog eventjes langs? Of is het toch weer de magnetron die straks piep, piep, piep zegt? Dat is eventjes...
2: Dat is altijd de vraag, hè?
0: Alles wat daartussen zit zo'n beetje, dat is het eten voor vanavond. Nou, heel veel plezier daarbij. Sterkt als je nog onderweg bent in de files. En zometeen dus het overzicht wat je vanavond zou kunnen doen. Eerst Ruben Hille. It's my...

0: Ruben Hillen en A Higher Love. Het maakt het 6:12. Wat is er vanavond allemaal te doen? Nou, wat je zou kunnen doen is je goed voorbereiden op noodsituaties. Vanavond,
1: slim.
0: Ja, dat is sowieso slim. Vanavond in Zalk is er een informatiebijeenkomst over. En onze verslaggever Jeroen Kuiper die is daarbij en vertelt wat we mogen verwachten van die avond.
2: Tijdens deze avond krijgen inwoners van Zalk informatie over hoe het concept noodsteunpunt gaat werken. Want die worden ingericht in het geval van dat er een noodsituatie is en je jezelf 72 uur moet redden, dan worden er op diverse plekken noodsteunpunten ingericht, waaronder dus in het dorpshuis in Zalk. En dat wordt vanavond allemaal besproken, hoe dat dan in zijn werk gaat. En vrijwilligers van het dorpshuis en van de vereniging Dorpsbelangen Zalk, die vertellen dan ook hoe ze dat allemaal hebben aangepakt.
0: Ja, de overheid wil dat gemeenten zich daar beter op voorbereiden. En daarom loopt er dit jaar zo'n 70 gemeenten een proef met noodsteunpunten. Meer over noodsituaties hoor je binnenkort op Radio Oost. En volgende week kun je ook weer een noodradio. Oeh. Houd dat in de gaten.
1: Ik vind het ook een goed galgje woord trouwens, noodsteunpunten.
0: Ja, precies.
1: In Zwolle wordt vanavond in de bodem gedoken op zoek naar kleine beestjes. De stad doet dit jaar voor het eerst mee aan de stedenbattle van de bodemdierendagen. Er wordt gekeken welke bodemdiertjes rond het stadhuis te vinden zijn.
0: En je kunt vanavond ook lekker op de bank ploffen en kijken naar de Oosttribune op TV Oost. Het gaat natuurlijk over voetbal, maar ook over bijzaken. Voormalig profvoetballer Anko Jansen vertelt over zijn padelkunsten.
3: Ik heb een klein ongelukje gehad.
4: Wat heb je gedaan?
3: Ik moet niet hard lachen.
4: Ja, nee, die lachen.
3: Als je er zelf om kan lachen.
4: Ja. Nee, maar dat doet het ook nog zeer. Nee,
3: ja.
4: Ja, dat is het.
3: Ik heb twee gekneusde ribben.
4: Twee gekneusde ribben. Wat heb je gedaan? Moest je schilderen?
3: Nee. Padellen.
4: In de tuin? Padellen.
3: Ah, ja, dat is mooi. In de glaswand geklapt.
4: Dus, oeh, ja. Maar kwam je niet goed uit? Of?
3: Nou ja. Ik speelde aan de andere kant van wat ik gewend ben. En dan ben je een beetje onwennig. En ik had hem eigenlijk gewoon moeten laten gaan. Dus eigenlijk komt het er gewoon op neer van...
4: Iets te vredig.
3: Je hoeft het niet te doen. Je
4: zou,
3: ook een keer kunnen stoppen met fanatiek zijn of zo.
0: Ja, door het ongelukje moest Anko twee afleveringen van de Oosttribune missen. Gelukkig gaat het inmiddels weer een stukje beter. En is hij dus terug in het programma De Oosttribune vanaf 19:30. En daarna om de 14:00 te zien op TV Oost.
1: De tentoonstelling van mei wordt morgen geopend in Haaksbergen. Kunstenaar Raymond Westendorp laat daarin persoonlijke verhalen zien van de regenbooggemeenschap. Mensen die opgroeien en leven in dorpen en kleinere gemeenten. Met zijn werk wil hij ruimte maken voor herkenning, begrip en het gesprek over jezelf kunnen zijn. De tentoonstelling sluit aan bij Diversity Day, die morgen in het teken staat van diversiteit en inclusie.
0: En in Hardenberg worden morgen de Joodse mannen herdacht, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in werkkamp Molengoot. Meer dan 350 mannen werden vanuit het kamp naar Westerbork gebracht en daarna gedeporteerd. Tijdens de herdenking noemen scholieren hun namen. Daarna wordt 2 minuten stilte gehouden en worden bloemen en kransen gelegd bij dat monument.
1: In Deventer wordt morgen een nieuwe stap gezet in het verzwaren van het stroomnet. Er wordt een nieuw middenstation geïnstalleerd. En dit is het eerste middenstation van zeker 6 die er moeten komen. Verslaggever Chantal Everaerts is erbij. En morgenochtend horen we haar bij Marcel en Benjamin op Radio Oost.
0: Ja, Chantal staat altijd onder spanning en altijd onder stroom. Dus dat wordt een gezellige uitzending morgen vroeg.
1: Ik hoop niet te veel spanning.
0: Nee, het zit helemaal goed.

Albert Hammond en zijn Free Electric Band hoor je op Radio Oost. Nog even een tussenstand van de files, want langzaam maar zeker lijkt het zich op te lossen. Eerder vanmiddag een aantal ongelukken op de A35 bij knooppunt Buren. Nu alleen nog vanaf de A1, vanaf Rijs, als je dan rechtsaf wilt richting Hengelo. Nog een kleine file, zo'n 3 kilometer, 5 minuten de vertraging. En verder zijn de wegen filevrij volgens de ANWB.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?
5: Maak er een potje

0: de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nog maar 3 dagen voor de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting en alleen tot zaterdag nog eens 10% on top. XXX Roots in Noordhoorn viert mee. XXX Roots in Salzbergen.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Nog 3 dagen tot de grote heropening van XXX Roots in Salzbergen.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Heropening Salzbergen. Tot wel 20% korting en nog eens 10% on top.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: De dag van Oost.
9: 7:30 in Balkbrug, 19,5 graden. In Raan is het nog 20,5. En Genemuiden, 20 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
10: Waar in Nederland de afgelopen 6 jaar veel bushaltes verdwenen, zijn er in onze provincie juist haltes bijgekomen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. Vooral in Zwolle zijn er veel haltes bijgekomen. Van de 73 nieuwe haltes in Overijssel zijn er 41 in Zwolle. Daar werden 41 plekken gemaakt om op te stappen. In Enschede verdwenen de meeste plekken. Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Volgens de organisatie is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren wel gegroeid, maar is er nog steeds een tekort aan specialistische vrijwilligers. Dat zijn vooral functies waarbij specifieke kennis en structurele inzet nodig zijn, zoals bedrijfsleiders en mensen in de IT. Volgens de organisatie is dat omdat mensen druk zijn en weinig tijd hebben om zich te binden aan structureel vrijwilligerswerk. Uitgevers Tieme Meulenhof en Noordhof willen scholen vanaf schooljaar 2027 en 28 meer keuze gaan geven tussen papieren en digitale schoolboeken. Scholen moeten kunnen kiezen voor alleen papieren boeken, alleen digitale lesstof of een combinatie daarvan. En dat is een reactie van de uitgeverijen op het alarm dat de autoriteit Consumenten en Markt sloeg over de grote macht van uitgevers van schoolboeken. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen veranderen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgeverijen hun prijzen elk jaar flink verhogen. En ze verdienen dus veel aan die koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen.
11: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
10: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgeverijen zoveel macht hebben. ACM dreigde met maatregelen. En die andere grote uitgever, Malmberg, wil de keuze in de toekomst ook bieden, maar noemt nu nog geen datum. Een failliete kozijnhandelaar uit Oldenzaal heeft voor meer dan €500.000 aan schulden. Onder de 33 schuldeisers zitten ook particuliere klanten die al een aanbetaling deden. Het bedrijf hield zich onder andere bezig met de fabricage van kunststof kozijnen en deuren. De curator moet nog beginnen aan zijn onderzoek in hoeverre hier sprake is geweest van zogenoemd onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeente is toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Vooral voor blinden en slechtzienden zijn er problemen. Zo zijn websites van Borne, Twenterand en Ommen niet toegankelijk. En volgens belangenorganisaties worden mensen hierdoor afhankelijk van familie of bekenden en kunnen ze hun zaken niet zelfstandig regelen. Gemeenten zijn al jaren wettelijk verplicht om hun digitale dienstverlening toegankelijk te maken. Meer op oost.nl of in de app.
9: De wegen zijn helemaal filevrij op dit moment, meldt de ANWB. Na een wat drukke middag met hele lange files is het nu weer helemaal rustig op de wegen. Voorzichtig aan dus als je onderweg bent. En kijken wij nog eventjes naar het weer. Want Greta Spanenburg, vandaag was alweer een zonnige dag.
12: Ja, een zonnige nazomerdag, herfstdag, hoe we het willen noemen. Het zag er in ieder geval heel fraai uit met veel zonuren. En morgen dan loopt het allemaal wat anders. Dan ligt er veel meer bewolking over ons heen. Deels ook al bewolking die nu boven het noordwesten van het land aanwezig is. En geleidelijk aan via de Kop van Overijssel ons de komende avond en nacht gaat bedekken. Het laatst in Twente. En morgen overdag begint de dag denk ik met veel stratus, oftewel laaghangende bewolking. Misschien een klein spattetje eruit. En ik heb het idee dat morgenmiddag wel bij tijden de zon doorkomt. Dat die bewolking wat openbreekt. Wordt het allemaal wat vriendelijker, maar niet zo uitbundig als vandaag. Met morgenmiddag 20 graden en nog steeds droog. Ook woensdag overdag, ik denk tot het avonduur, droog. Met eerst wat mist en nevelvelden. Maar overdag ook af en toe ruimte voor de zon. En dan in de nacht naar donderdag overgang naar wat wisselvalliger weer voor een paar uitmalen. Met donderdag een straffe westelijke wind, een paar buien en amper 15 graden. Dus dat wordt denk ik een beetje wennen.
9: Oké, dankjewel.
12: Alsjeblieft.
13: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
9: We kijken in de sterren van Michelin, want dat is het onderwerp van de 6 voor 7 vandaag. De uitreiking van die Michelinsterren voor de beste restaurants. En eenzaam aan de top, de Libreye in Zwolle in Nederland, de enige met 3 sterren. Welke muziek past daarbij? Nou, wat dacht je van Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now?
10: Of Good Morning Starshine van Oliver.
9: Frank Boeijengroep met 1 miljoen sterren, dat zijn er wel heel veel.
10: Of In the Stars van Benson Boone.
9: En The Counting Stars van One Republic komt er zo ook aan. Maar nu eerst Simply Red en Stars.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de sterren die zijn uitgereikt van Michelin. We draaiden al de sterren van Simply Red.
2: En Nothing's Gonna Stop Is Now van Starship.
1: En Good Morning Starshine van Oliver hoorde je net al. Nog 3 platen te gaan. Zometeen Benson Boone en In The Stars.
2: One Republic met Counting Stars.
1: Maar nu eerst. Zoveel sterren geeft Michelin nou ook weer niet uit. Maar Frank Boeien zingt er wel over. 1 miljoen sterren.
0: De 6 voor 7. Op Radio Oost.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
15: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China.

0: gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
4: Ja.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
5: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
4: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist

0: en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: CreaWeekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
1: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse.

0: leasen van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Creaweekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
5: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
4: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: ik niet bezig ben
1: met haar.
0: Denk dat ik geen gevoelens heb
1: voor haar,
0: terwijl ik nu alleen maar denk
1: aan haar.
0: Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond, Heracles Almelo, RKC Waalwijk. Zaterdagmiddag, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. Zaterdagavond, Fortuna Sittard, FC Twente. En zondagmiddag, PEC Zwolle, Cambuur. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Cityduikers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen, zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet.

0: lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: In de ochtendkrant las ik dat er onverhoeds groepjes ultraconservatieve jonge mannen opduiken in ons straatbeeld. Die marcheren tegen het recht van vrouwen op abortus. En behalve dat ze daarbij onder meer speren met rode banieren meedragen, is er ook altijd een doedelzak bij. Want, zo legt een van de moraalridders uit, de doedelzak is een conservatief instrument. Ah, vandaar dat die dingen altijd zo janken. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we het spreken met een Nederlandse makelaar in Spanje over de woningcrisis die nu ook tot nieuwe verkiezingen heeft geleid in dat land. De Brusselse ogen zijn op Peking gericht, waar de eurocommissaris voor handel deze week zijn Chinese ambtsgenoot Wang Wentao ontmoet om te spreken over de oplopende economische spanning tussen de EU en China. En dan, in linkse kringen hoor je vaak dat het allemaal wel een beetje minder kan met economische groei en zo, wanneer we tenminste de grote problemen van onze tijd als klimaatverandering willen aanpakken. Twee progressieve denkers komen in een nieuw boek tot heel andere ideeën. En we eindigen met een gedicht voor Lionel Messi, die morgen zijn laatste wedstrijd speelt voor Argentinië. Maar dat is lang na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 5 oktober.
2: De inlichtingendienst in Duitsland komt met een waarschuwing.
3: Deutschland is in gevaar in een gewaltsamen conflict met Rusland te geraten.
2: Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. En de dreiging bestaat uit
4: sabotage aan het spoornetwerk, cyberaanvallen of brandstichting bij bedrijven die betrokken zijn bij de steun aan Oekraïne.
2: De chef van de inlichtingendienst verwacht meer aanslagen op Duitse doelen, vooral op militaire transporten. Want, zo zegt hij,
3: Rusland führt einen Schattenkrieg.
2: Een schaduwoorlog dus, vaak onzichtbaar voor de meeste inwoners. Toch kunnen bijvoorbeeld bij cyberaanvallen de gevolgen groot zijn.
4: Dat boezemt bij heel veel Duitsers veel angst in. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling van Rusland, dat door middel van angst die steun aan Oekraïne ondermijnd wordt.
2: Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden.
5: We willen graag dat kinderen en jongeren op school zoveel mogelijk leren. Zowel in de les, maar ook daarbuiten.
2: Al dus de staatssecretaris. Vandaag werd een groot plan gepresenteerd om kinderen online beter te beschermen. En daarin staat onder meer
6: hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor uw kinderen en dat we daarom een verbod instellen.
2: In klaslokalen is de telefoon al verboden, maar nu wil het kabinet dat scholen helemaal telefoonvrij worden. Maar
7: het kabinet gaat daar niet over. Die kunnen natuurlijk van alles willen. Maar uiteindelijk maken de scholen zelf afspraken over hoe dat daar op school gaat.
2: Veel scholieren zijn niet zo enthousiast.
8: Dat is wel jammer dat ze niet de telefoon niet meer mogen.
9: Ik snap het wel in de lessen en zo. Maar in de pauze en in de gangen, ik vind het nergens op te laden.
2: Maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld.
10: Ik vind het eigenlijk wel fijn. Gewoon omdat je dus meer met elkaar bezig bent dan met die telefoon en zo.
2: Een belangrijke dag vandaag in de culinaire wereld.
11: Het is het neusje van de zalm. De crème de la crème.
2: Een Michelinster krijgen. Ze werden voor de 100ste keer uitgereikt. Bij restaurant De Libreien was het feest, want ook anderhalf jaar na het overlijden van chef Johnny Boer behouden ze hun 3 sterren.
12: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy en 3 sterren. En dat is fijn.
2: Voor sommige restaurants was het helemaal nieuw. 2 restaurants kregen direct 2 sterren en 7 nieuwe restaurants kregen er eentje.
13: Starstruck, en dat heb ik heel erg.
2: Maar er waren er ook die hun ster verloren. Teleurgesteld gaan ze door.
14: Gewoon doen waar we goed in zijn, hè?
2: Voor verschillende leraren was het vandaag
15: spannende dag.
2: De verkiezing leraar van het jaar werd weer gehouden en bussen vol scholieren waren meegereisd om hun leraar aan te moedigen.
16: Ze is wel echt nummer 1.
17: En ze gaat ook niet meteen alle antwoorden verklappen als we eens moeders vinden.
2: En deze jongen had ook nog een plannetje.
18: En ik heb nog een verrassingje mee.
15: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
18: Het is een confetti-kanon. Als ze nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
2: Hij had geluk, want zijn juf won.
19: Tessie Sterke. Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
2: En ook haar leerlingen glommen van trots.
20: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
15: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
20: Het geheimpje is gelukt, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Ik vind het wel een groot feest.
2: Jan van der Putten is de krant van morgenlezer van het jaar.
0: Nederlanders zijn over een paar jaar helemaal gewend aan zelfrijdende bussen. Tenminste, als het aan staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur ligt. Staat in het AD.
2: Bertram trekt vanaf 2030 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.
0: Er komen 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het is eerst een beetje eng, zegt Bertram, maar het is wel de toekomst.
2: Ierland is het enige land ter wereld met een basisinkomen voor kunstenaars. Binnenkort horen 2000 kunstenaars of ze de komende 3 jaar... €325 per week ontvangen, schrijft NRC.
0: Ruim 3 jaar hebben de Ieren met dat basisinkomen geëxperimenteerd. Het was een herstelprogramma na de coronacrisis.
2: De kunstenaars zijn enthousiast over de subsidie. Eén zegt, het zorgt voor een gemoedstoestand die ik nodig heb om creatief te kunnen zijn.
0: Amsterdam zet zich schrap voor de komst van veel e-steps, schrijft het Parool. Segway, de Europese marktleider van die dingen, heeft grote plannen voor Nederland en vooral voor Amsterdam.
2: 8 jaar geleden was Parijs de eerste Europese stad met allemaal hippe elektrische deelstepjes op straat. En al snel volgden Brussel, Praag, Barcelona en Madrid.
0: Maar het kan verkeren, die steps die bleken razend populair bij drugsdealers en straatrovers die er snel met de buit vandoor konden gaan. Amsterdam wil in elk geval geen deelsteps.
2: Hoe zou het zijn met Caroline Leavitt, de Witte Huis-woordvoerder van Trump? De Volkskrant meldt dat ze aan de slag gaat bij Fox als commentator.
0: Leavitt staat bekend als een hartstochtelijk pleitbezorger van Trump, schrijft de krant. En die overstap laat duidelijk zien wat een draaideur dat eigenlijk is tussen Fox en het Witte Huis. Ministers Hegseth en Duffy zijn juist van Fox afkomstig.
2: En na Parijs, Londen en New York heeft ook Rotterdam-Zuid zijn eigen Fashion Week, schrijft Trouw. Deze week is de 4e editie te danken aan modeontwerper Nada van Dalen.
0: De Sjaarloos Fashion Week, zo heet hij officieel, is bedoeld om bruggen te slaan. In de wijk Sjaarloos strijken steeds meer kunstenaars neer en verschijnen er galeries.
2: En waarom nou steeds Parijs of Milaan, vraagt van Dalen zich af. Elk stukje van de wereld is interessant.
0: En in de Telegraaf, de opluchting in het Mauritshuis. Het meisje met de parel is weer veilig thuis. Het schilderij van Vermeer hangt weer tussen de oude meesters.
2: Het meisje was 5 weken uitgeleend aan Japan. Museumdirecteur Gosselink had er bijna slapeloze nachten van.
0: En de Haagse burgemeester van Zanen heeft het schilderij officieus ingeschreven als oudste inwoner van de stad. En de warme woorden gesproken, welkom terug, my dear.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: The Saint was dat met Yabby Street. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Dat is de uitkomst van wekenlange grootschalige protesten tegen de wooncrisis. Die protesten begonnen toen een hoogbejaarde vrouw, de 87-jarige Mari Carmen Abascal, uit haar huis werd gezet, want ze kon de extreme huurverhoging niet betalen. Wat gaan nieuwe verkiezingen aan oplossingen opleveren? Alice Hoofd van Huis Duinen is een Nederlandse makelaar en werkt en woont in Barcelona. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ja, even om te beginnen bij Mari Carmen Abascal. Oude mensen die door huurverhogingen in de problemen komen en hun huis uit moeten. Komt dat veel voor in Spanje?
1: Als ik het met name voor Barcelona hou, denk ik dat het in Barcelona wel meevalt. Ja. In de zin dat je hebt natuurlijk de wet en regelgeving, die wordt in Madrid gemaakt. En dan vervolgens ligt er bepaalde beslissingsbevoegdheden bij de autonome deelstaten.
2: Ja, bij de
1: en Catalunya heeft best wel veel wet en regelgeving op dit gebied. Huurders zijn behoorlijk beschermd,
2: okay.
1: Wat ook weer gelijk een probleem geeft. Maar dit probleem is wat minder aan de orde.
2: Ja, dus dat kan per
1: ik heb het nog niet mee. Ik heb het nog niet gezien. Ik woon 12 jaar. Ik doe 11 jaar heb ik een makelaarskantoor.
2: Ja.
1: En ik heb dit nog niet ergens gezien. Betekent natuurlijk niet dat het niet gebeurt. Maar niet op grote schaal.
2: Nee, nou ja, in Madrid dus wel. Maar dat verschilt dus per regio, dat begrijp ik.
1: Zeker.
2: En in het algemeen, het verhaal over veel te hoge huren in Spanje, klinkt dat wel herkenbaar?
1: Ja. Dat is zeker, zeker herkenbaar. Nogmaals, in Barcelona proberen ze dat dus aan banden te leggen door allerlei maatregelen te nemen. Een cap op de huurprijzen, een beetje vergelijkbaar met het puntensysteem in Nederland. Maar wat het gevolg daarvan is, is niet zozeer dat er meer huurwoningen beschikbaar komen. Want heel veel eigenaren besluiten gewoon om het te verkopen.
2: Ja.
1: De huurprijzen die dalen daar niet door. En ook niet de huizenprijzen, aangezien er gewoon toch nog steeds meer vraag dan aanbod is.
2: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want ik begrijp bijvoorbeeld, ik zag wat cijfers, dat er in Spanje heel weinig sociale woningbouw is, hè?
1: Klopt. Ik denk dat een deel van de oorzaak daarvan is dat Spanje is, ik weet, vraag me niet op welk plaats op de Europese ranglijst het staat, maar Spanje heeft relatief heel veel huiseigenaren. Meer dan bijvoorbeeld in Nederland. Die huizen blijven ook vaak binnen families.
2: Hmm.
1: Dus het wordt ook vaak binnen een familie opgelost. Maar waardoor, denk ik, men veel minder bezig is geweest met het ontwikkelen van sociale woningbouw voor zowel huur als verkoop. En daar lopen ze nu tegenaan dat er alleen in Barcelona 90.000 woningen tekort zijn.
2: Ja, wat merk je daar in je eigen leven of je eigen omgeving van mensen die geen huis kunnen krijgen?
1: Nou ja, ik heb twee kinderen die thuis wonen.
2: Oh.
1: Gemiddeld.
2: Hoe oud zijn
1: 80%,
2: ze?
1: Ja, die zijn 21 en 24.
2: Ja.
1: Ja, en ik zie niet zo goed hoe die op zichzelf kunnen gaan wonen.
2: Hmm.
1: Gemiddeld, 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders.
2: 80%
1: omdat
2: van
1: er
2: de 30-jarigen?
1: 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders, bij familie.
2: Ja, ja. Dat is heel veel. En dat geldt dus voor jongeren. Als je probeert, je zei al, ja, het verschilt een beetje per regio. De regels zijn anders. Maar als het gaat om, want je zegt er is ook veel huizenbezit. Hoeveel mensen, hoeveel procent van de bevolking wordt nou geraakt door deze woningbouwcrisis? Want die protesten die waren massaal, hè?
1: Ja, ik zou dat percentage durf ik niet te zeggen.
2: Nee,
1: precies.
2: Zo'n moeilijk
1: maar
2: vraag.
1: Als ik zie, als ik zie dat er een kleine 100.000 woningen tekort is al in Barcelona.
2: Ja.
1: Nou ja, dan kan je die lijn wel een beetje doortrekken.
2: Ja. Ben jij, we hebben afgesproken dat ik zou tutoyeren. Jij bent makelaar en je helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre is het feit dat buitenlanders, met name aan de kusten, veel huizen kopen, in hoeverre is dat een onderdeel van het probleem?
1: Ik denk dat het een relatief klein probleem is. Er hebben vorig jaar, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 8000 Nederlanders een woning gekocht in Spanje. Geregistreerd. Ja, weet je, dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
2: Nee. Toch wil Sanchez daar ook wat aan doen, hè, begreep ik. Heb wel een belastingheffing van 100% voor buitenlanders die vastgoed kopen.
1: Ja, volgens mij op buitenlanders van buiten de EU. En niet van binnen de EU. En het aandeel, ja, weet je, de Engelsen, dat, die zijn dan nu ook van buiten de EU. Maar het aandeel momenteel in ieder geval van de EU-kopers is veel groter dan het aantal buiten de EU-kopers. Vandaar dat hij dit ook heel makkelijk kan zeggen, omdat hij weet dat dit een relatief kleine impact heeft.
2: Ja.
1: En ik vind het ook wel een beetje voor de bühne. Dat zal me niet in dank worden afgenomen, deze opmerking. Maar
2: je hebt het toch gezegd, ja. Hij heeft meer voorgesteld.
1: Ik heb het toch gezegd.
2: Ja, hij heeft meer voorgesteld vorige week. Hè. Hij wil dus die uitzettingen vanwege hoge huren wil die aan banden leggen. Mensen zouden tot 2030 niet hun huis uit. Nou, en andere maatregelen om die sociale woningbouw te stimuleren kreeg hij niet door het parlement. Daarom nu die verkiezingen.
1: Nee,
2: gaat dat exact werken? Wat is er nodig als oplossing?
1: Ja, ik denk dat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. Ten eerste zal er meer gebouwd moeten worden. Ten tweede denk ik dat de op dit moment leegstaande gebouwen, als ik het dan even tot Barcelona beperk, en die zijn er best heel veel. Dat zijn kantoorgebouwen, maar ook gewoon oude gebouwen die op dit moment leegstaan. Krijg er maar eens een vergunning voor om te splitsen, om het te verbouwen. Dat zijn ellenlange trajecten. Ik denk als daar alles een beetje snelheid in zou kunnen komen, dat men wat makkelijker een vergunning afgeeft, het splitsen of het omzetten van bijvoorbeeld een kantoor naar woningen, zoals we bijvoorbeeld ook in Amsterdam hebben gedaan met de oude ING-hoofdkantoor. Nou, dat soort oplossingen, denk ik, zijn sneller en effectiever dan alleen maar het bouwen van woningen.
2: Ja.
1: Ik denk dat je het daar ook niet mee gaat redden. En ook al die maatregelen die nu ze hebben ingesteld om dus de huurprijzen te verlagen, zet ook niet aan tot het meer hebben van huurwoningen op de markt.
2: Nee, want dat is voor verhuurders juist weer onaantrekkelijk natuurlijk.
1: Ja. Exact. Ja. Dus die mensen, en met name de kleine verhuurders, die denken van dit is me allemaal veel te ingewikkeld, ik stop ermee. Ja. Ik verkoop mijn woning. Maar het is ook niet zo dat daardoor de mensen waarvoor die woning geschikt zou kunnen zijn, die kunnen kopen, want de lonen zijn relatief laag.
2: Ja.
1: En je hebt best wel veel kostenkoper, minimaal 20%. Jongeren, die proberen ze dan wel weer wat te stimuleren. Maar we halen dat geld vandaan allemaal.
2: Ja, heel even kort tot slot. De politieke inschatting, is dit iets waar Sanchez de verkiezingen mee gaat winnen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een betere oplossing is als de PP samen met Junts wint.
2: De Partido Popular.
1: Ik denk dat... Ja, precies.
2: En Junts is meer de Catalaanse partij, hè? Ja.
1: Exact. Ik denk dat voor dit onderwerp we beter af zijn.
2: Oké. Okay. Nou, dat gaan we zien als die verkiezingen die nu aangekondigd zijn.
1: Eind november. Ik ben erg benieuwd.
2: Oké. Okay. Hartelijk dank, Alice Hooft van Huisduinen.
1: Heel graag gedaan.

0: Almita Lettimore was dat uit de hoogtijdagen van de Detroit Soul. Oh My Love.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. In de Brusselse nacht vraagt men zich af of de Europese Unie en China afkoersen op een handelsoorlog, of dat die nog kan worden voorkomen. Die vraag komt later deze week mogelijk het begin van een antwoord bij een topontmoeting in Beijing. Ik ga erover praten met onze EU-correspondent en onze China-correspondent. Om te beginnen, Ardy Stemmering in Brussel. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: En Laura Vermeegen vanavond niet vanuit Peking, maar vanuit Amsterdam. Ook goedenavond, Laura.
3: Goedenavond.
0: Ja, Ardy, hoe hoog loopt die spanning op tussen China en de EU?
2: Heel hoog. Mag je toch wel zeggen. En daarom zijn vanuit Brussel alle ogen komende week gericht dus op Peking. Want daar ontmoeten Maros Sefcovic, dat is de Europese eurocommissaris van Handel. Mm-hmm. En zijn Chinese collega Wang, dat is de minister van Handel van China. Die ontmoeten elkaar. En die ontmoeting wordt hier gezien echt als de beslissende fase van onderhandelingen tussen de EU en China. Om iets te doen aan dat handelsoverschot dat China heeft ten opzichte van de EU. En eind vorige week liet Sefcovic, de eurocommissaris, dus in een interview nog weten dat een handelsdeal ook na maanden van intensieve onderhandelingen nog steeds allesbehalve rond was. En hij noemde die ontmoeting van deze week zelf super cruciaal. Alsof cruciaal nog niet genoeg is.
0: Oké, en wat heeft Sefcovic voor eisenlijstje in de aktentas zitten? Wat wil de EU van China?
2: Nou, vooral dus dat China iets doet om dat handelsoverschot dat er nu is te verkleinen. Dat is nu, let wel, 1 miljard euro per dag. Hè, wat China hier dus dagelijks meer verkoopt dan Europa daar. En dat moet anders, vindt de Europese Unie. Ja. Nou, hoe los je dat op? Door af te spreken dat China hier bijvoorbeeld minder gaat verkopen. Minder elektrische auto's bijvoorbeeld. Of, en dat kan natuurlijk ook zorgen dat de Europese Unie meer kan gaan verkopen in China. Nou, hierover wil de EU dus afspraken maken. Want dat is echt nodig, is men hier wel van overtuigd. Want er zijn massa-ontslagen in Europa, bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ja. De markt wordt overspoeld door goedkope Chinese producten die alleen maar zo goedkoop kunnen zijn omdat ze op grote schaal gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. En dat terwijl het voor Europese bedrijven veel moeilijker is om in China zaken te doen, is de klacht. Dus totaal oneerlijke concurrentie met grote gevolgen voor de economie, omdat er hier allerlei sectoren fabrieken moeten sluiten en omdat ze het gewoon simpelweg afleggen tegen de concurrentie uit China.
0: Ja, en wat zeggen ze in Beijing over die klachten uit Europa, Laura?
3: China zegt, het is niet mijn schuld dat jullie niet voldoende hebben geïnvesteerd in je eigen industrie en technologie. Ze zeggen, luister, onze bedrijven zijn gewoon heel erg goed. Wij hebben efficiënte toeleveringsketens van grondstoffen. Wij hebben geïnvesteerd in technologie, in automatisering. Kijk al onze mooie robots. We hebben goedkope logistiek om de goederen en de pakketjes naar Europa te krijgen uit Chinese fabrieken. Of dat nou kledingstukken van Shein zijn of elektrische auto's. En ja, dat is natuurlijk verre van het hele plaatje. Maar goed, dat is in ieder geval de partijlijn zoals China die nu hanteert. Het betekent niet dat ze in China, dat Chinese beleidsmakers niet zien dat de handelsbalans inderdaad heel erg scheef is. En wat het doet voor de Europese industrie. Natuurlijk zien ze dat, maar het is gewoon niet in het belang op dit moment van China om er wat aan te doen. Want ze verdienen te goed aan de Europese markt.
0: Ja, en als jij zegt het is niet het hele plaatje, maak het plaatje eens compleet. Hoe zit het echt? Heeft de EU een punt?
3: Kijk, het verschilt per sector, maar over de gehele linie zie je dat Europese bedrijven niet de toegang hebben op de Chinese markt die Chinese bedrijven wel hebben op de Europese markt. Mm. Je ziet ook dat je als Chinees bedrijf in China aanspraak kan maken op allemaal voordelen die uiteindelijk je prijs van je product verlagen. Bijvoorbeeld de valuta, de renminbi, wordt kunstmatig laag gehouden. Naar schatting zo'n 20%. Dat betekent dat Chinese producten relatief goedkoper zijn. Je kunt in China heel goedkoop en makkelijk toegang krijgen tot financiering. Ja. Van leningen tot aan subsidies. Je kan goedkopere grond krijgen die je mag gebruiken. Je kan, de overheid wil zelfs fabrieken voor je bouwen. Energiekosten zijn lager. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. En nogmaals, het gaat niet over alle industrieën, maar over de gehele linie zie je dat. En natuurlijk zijn er bepaalde producten ook waar China op dit moment beter in is. Chinese elektrische auto's zijn gewoon ontzettend goed, met een enorme actieradius. Het punt is ook niet, en dat is wat China nu eigenlijk probeert te zeggen, alsof Europa een probleem heeft met Chinese concurrentie. Maar dat is niet zo. Het probleem is dat op dit moment de capaciteit in China zo groot is dat eigenlijk alle Europese autobedrijven in theorie overbodig zouden worden. Hmm. Omdat China zoveel auto's kan produceren op dit moment. En het interessante is ook dat al deze punten waar Europa nu tegenaan loopt, van we moeten onze eigen industrie beschermen, we moeten onze eigen werkgelegenheid beschermen, dat zijn punten die China ook heel belangrijk vindt voor zichzelf. Zij zouden het nooit toestaan dat er sectoren zouden worden weggevaagd door buitenlandse concurrentie, zoals in Europa met zonnepanelen is gebeurd.
0: Nee, nou ja, en Ardy, dat wil Europa dus ook niet laten gebeuren. Wat nou als, hè, na deze al behoorlijk moeizame aanloop, begrijp ik van jou, dat de overleg van deze week ook niks oplevert? Wat gaat de EU dan doen?
2: Terugslaan. Althans, het lijkt er toch wel steeds meer op dat de EU bereid is iets te gaan doen. Kon je al aflezen een beetje aan de toon van de commissievoorzitter von der Leyen vorige maand bij de State of the Union. Geen woorden, maar daden was de boodschap toen richting China. En ze zei ook echt, ja, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken om de handel meer in balans te brengen. We weten dat de Europese Commissie werkt aan een plan om met importheffingen te komen als goederen. Als China bijvoorbeeld in een bepaalde sector van goederen een te groot deel daarvan in handen heeft. En dat speelt dan bijvoorbeeld in de farmaceutische sector of bij kritieke grondstoffen die we nodig hebben voor batterijen en magneten. Allemaal natuurlijk heel belangrijk voor de energietransitie, overgang naar een groene economie. Dus de actie, die staat klaar, kan je zeggen.
0: En hoe groot is de kans dat die ook tot daadwerkelijke actie komt?
2: Groter dan eerder, dat moet je toch wel echt concluderen. En wat dat betreft is wel veelzeggend dat ook de Fransen en de Duitsers vanmiddag met een plan kwamen waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen weken. Een voorstel om China veel sneller dan nu ook eventueel de toegang zelfs tot de Europese markt te kunnen ontzeggen. Dus echt een heel verstrekkend middel. En dat terwijl die Duitsers toch de afgelopen periode juist heel voorzichtig waren als het ging om hard optreden tegen China.
0: Ja.
2: Uit angst dat die Duitse industrie dan weer klappen kreeg, hè, als China terug zou slaan. Tegelijkertijd, Chris, proef je hier nog steeds altijd wel die angst voor die tegenmaatregelen, dat China de EU uiteindelijk veel harder kan raken dan de EU-China. En voor grote problemen kan gaan zorgen. Omdat China nou eenmaal dominant is in allerlei sectoren als het gaat om het leveren van essentiële onderdelen. Ja. Tot in de defensieindustrie geldt dat. Dus die angst, die is er nog steeds.
0: Ja, we hebben dat ook met die chipmaker hier in Nederland gezien. Mm-hmm. Laura, moet de EU zich inderdaad zorgen maken om een Chinese tegenreactie?
3: Ja, dat moet wel. Ja, kijk maar naar toch dat de facto, dat bijna volledige monopolie dat China heeft op zeldzame aardmetalen. Ze hebben ook Amerika uiteindelijk toch in de houtgreep.
0: Hmm.
3: En hebben in die handelsoorlog tussen die twee grootmachten het toch tot een soort van tijdelijke wapenstilstand, economische wapenstilstand kunnen krijgen. En die rol binnen de toeleveringsketens voor de Europese industrie door die zeldzame aardmetalen, die heeft China ook op de Europese industrie. Bovendien is het, gaat China het ook niet zomaar laten gebeuren dat ze die toegang tot de Europese markt verliezen. Hm. Omdat ze het gewoon nodig hebben voor hun eigen economische groei. En ze zien Europa toch ook wel als een verdeelde en een zwakke speler.
0: Hmm.
3: En ze hopen, verwachten met een paar rake klappen Europa terug in het hok te duwen. En dat zou dus bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen kunnen zijn.
0: Ja.
3: Er is dit weekend al een ander onderzoek gestart naar bepaalde stoffen uit de chemische sector. Dus dat kun je wel gaan verwachten.
0: Oké. Nou, Ardy, zeg het maar tot slot. Wie gaat deze chicken run winnen?
2: Nou, ik denk dat heel veel zal afhangen van de uitkomst van deze week. En misschien nog wel meer van de EU-top van volgende week. Want er zijn alle regeringsleiders hier in Brussel. En dan komt de eurocommissaris zijn resultaten voorleggen. En dan moet dus blijken of de regeringsleiders het genoeg vinden wat het heeft opgeleverd. En als dat niet zo is, of ze dan toch echt bereid zijn om op te treden tegen China. En deskundigen zeggen het ook echt, het is nodig om op te treden, want anders zal je zien dat China op de lange termijn onze welvaart nog veel meer onder druk gaan zetten dan nu toch al het geval is. Maar ja, op korte termijn maak je daar als politicus natuurlijk alles behalve populair mee. Hè? Als je weet dat het hier pijn gaat doen, producten duurder gaan worden op het moment dat alles toch al zo duurder is. Dus we moeten gaan zien of de EU echt bereid is om te doen wat die deskundigen zeggen dat het moet doen. Of dat China toch gelijk krijgt en dat de EU toch te verdeeld of te angstig is.
0: Ja.
2: En dat we blijven afwachten.
0: Met allemaal cruciale verkiezingen opkomst. We gaan het zien. Hartelijk dank. Ardy Stemmerink en Laura van Meegen.

0: We zitten goed in de soul vanavond. Teddy Swims was dit. Klimaatverandering, stikstofcrisis, energieschaarste, fileleed, wegkwijnende natuur. Om maar een paar grote thema's te noemen die dagelijks in het nieuws zijn. De oplossingsrichting is toch vaak: laten we wat minder doen, minder produceren, minder groeien. Nou, daar willen mijn twee gasten van nu graag iets tegen inbrengen met hun boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang. Goedenavond, Hidde Boersma.
1: Goedenavond.
0: Je bent microbioloog en medeoprichter van WePlanet. Een techno-optimistische NGO, heb ik net geleerd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat optimisme gaan we vermoedelijk horen. Ik krijg zo niet drie als ik jullie zie zitten. En Floris Krijken, adviseur technologie en grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook welkom.
1: Dank u.
0: Hidde, waarom is het nodig? Een nieuw verhaal over groei en vooruitgang.
1: Nou, eigenlijk vooral omdat wij... wij kennen elkaar uit de politiek. En lang geleden bij de Jonge Democraten. En we zijn langzaam een beetje opgeschoven naar links.
0: Want Jonge Democraten is D66. Hè?
1: Ja, ja. We schoven langzaam een beetje op naar links. Maar tegelijkertijd verbaasden we ons ook wel heel erg over het gebrek aan lef en vooruitgangsgeloof in het linkse kamp. Terwijl klassiek is links echt de partij van de vooruitgang en de verheffing. En van het lef en van het durven bouwen. En een overheid die keuzes maakt. En langzaam is dat blijkbaar door de jaren heen weggecijpeld. En dat moet anders. Dus het is een groot pleidooi voor groei, technologie. Want dat gaat, de wereldproblemen oplossen.
0: Ja, en toen dachten jullie dat moet anders. Wanneer kwam het idee voor het boek dan, Floris?
2: Dat idee voor het boek, dat kwam denk ik 2 jaar geleden. We zaten samen te praten en we dachten van... ik hou me natuurlijk bezig met technologie en met mensenrechten. Hidde houdt zich meer bezig met duurzaamheid en landbouw en voeding. En we dachten, die dingen kunnen we bij elkaar brengen... samen nadenken over hoe het dan wel moet. Dat dachten we, ja.
0: Oké. Jullie beginnen het boek met de geschiedenis. Een beetje de geschiedenis van de vooruitgang, van het vooruitgangsdenken. Wat toch vaak aan de linkerkant zat, je zei het al. Jullie geven een aantal voorbeelden. Bijna ieder hoofdstuk begint er wel mee. Dat zijn vaak voorbeelden uit de jaren 20 van de vorige eeuw, zo'n beetje. Begin vorige eeuw. Hoe zag die vooruitgang er toen uit?
2: Die vooruitgang, het stemrecht ingevoerd. Dus meer mensen konden stemmen, dus vrouwen konden
0: algemeen
2: ook stemmen. Algemeen kiesrecht. Ik zou dit moeten weten.
0: Nee,
2: elektriciteit drong langzaam in de huiskamers door. De radio kwam er, nieuwe technologie, nieuwe massa, media. Een beetje vergelijkbaar met nu met AI natuurlijk. Ja. Dat was de vooruitgang toen, onder andere, toch? De groei was er.
1: Ja, maar ook echt wel hele grote veranderingen. Ik is bijna niet meer voor te stellen dat als je 100 jaar geleden kijkt... dat 4 op de 10 kinderen, of rond 1900, stierf 4 op de 10 kinderen nog voor het eerste levensjaar. Ja. En 80% van de wereld had honger. Ja. En dus vooral in die hele 20e eeuw eigenlijk... dus ik denk vooral vanaf een beetje de industriële revolutie tot de jaren 70... is de vooruitgang is... onbeschrijfelijk. En ook wel zo onbeschrijfelijk dat het ook wel een beetje vergeten zijn. We kunnen eigenlijk niet meer voorstellen hoe het leven was voordat we de vooruitgang eigenlijk hebben aangezet. En dat geldt dus inderdaad voor zulke hele fysieke dingen als kindersterfte en honger, maar ook inderdaad als mensenrechten, emancipatie. Ja. Dus de 20e eeuw was natuurlijk ook de eeuw van en de arbeidersrechten en de vrouwenrechten en de civil rights movement en LHBTQ, die allemaal stonden op dat verhaal van de vooruitgang. Want dit soort emancipatie is allemaal een soort bestaat bij gratie van vooruitgang en economische groei. Dan pas heb je de mentale ruimte om je zorg te maken om anderen. Ja. Dus die hele 20e eeuw is een fantastische eeuw geweest.
0: Ja, ik hoor een paar dingen. Ik hoor technologie, maar ik hoor ook de emancipatoren ontwikkelingen, mensenrechten, algemeen kiesrecht enzovoort. Waren dat de drijvende krachten? En waardoor konden mensen toen wel in vooruitgang geloven en nu niet meer? Ik kijk jullie allebei aan, wie het weet mag het zeggen.
2: Een van de drijvende krachten was denk ik een geloof in een sterke overheid. Dus een overheid die regie nam over het leven en bereid was om keuzes te maken en dingen te bouwen. Dus er werden volkswijken uit de grond gestampt. Er werd de sociale zekerheid opgetuigd. Er werd echt iets gedaan en er werden keuzes gemaakt.
0: Ja. En wanneer is daar de klad in gekomen? Jullie leggen ergens een kantelpunt zo begin jaren 70.
1: Ja. Dus inderdaad, we schrijven eigenlijk een klein beetje eind jaren 70. Begin jaren 70 leek het voor een groot gedeelte bijna voltooid. Weet je, we hadden inderdaad een een sociale zekerheid. En de kindersterfte was, de honger werd echt drastisch minder. Maar wat toen heel erg bleek, was dat we in ons geloof in een vooruitgang, die vooruitgang hebben we heel erg ingezet om het lot van de mensen te verbeteren. Maar we vergaten de planeet wel een beetje. Hmm. Dus het was echt in de jaren 70 voor het eerst dat mensen dachten, hey, die vooruitgang heeft nadelen. Die heeft milieunadelen, dus smog, vuile rivieren, klimaatverandering voor het eerst. Er werd steeds meer bos gekapt. Ook technologie ging zijn nadelen natuurlijk zien. Dus je had uiteindelijk de atoombom natuurlijk. En dus er kwamen nadelen van de vooruitgang aan het licht. En ja. Voor mij had dat heel erg te maken dat wij die vooruitgang in eerste instantie heel erg hebben ingezet om ons eigen lot te verbeteren. Heel logisch. Maar in plaats van dat we zeiden, hey, we gaan die vooruitgang ook inzetten om het lot van de planeet te verbeteren. Dus weet ik veel, energie te verduurzamen, landbouw te verduurzamen. Werd er heel erg gezegd, nee, die vooruitgang is de schuldige van die problemen. We keren hem de rug toe.
0: En ook sociaal, hè, Floris. Want in de jaren 80 kreeg je de No Future generatie. Ja. Want half Nederland zat in de WAO.
2: Ja, en, inderdaad. Ja, er was hartstikke veel armoede natuurlijk. Men was sceptisch over het vermogen van de overheid om dingen gedaan te krijgen. Dus men werd ook kritischer over het vermogen van de overheid om problemen op te lossen. Dus dat vertrouwen nam af. In de overheid ook toen, ja.
0: Ja. En toen is op een gegeven moment, nou, we moeten het een beetje versimpelen. Jullie hebben gelukkig meer dan de 300 pagina's de ruimte gehad om het op te schrijven. Dus ja. Dat komt in het boek helemaal goed. Maar de gedachte is ontstaan, het moet gewoon minder. Groei moet minder, we moeten minder produceren. We moeten ook minder willen, we moeten minder consumeren. Dat laatste zullen jullie het misschien wel mee eens zijn, maar waarom is in het algemeen dat denken aan minderheden, waarom is dat onzin?
1: Ja, dat komt toch, is toch wel allemaal terug te voeren op wat dan heet de Club van Rome. Ja. Dus 1972 brachten die een rapport uit, de grenzen aan de groei. En dat werd een soort wake-up call, maar ook een soort bijna leidraad en bijbel voor de nieuwe progressieven. Je kreeg ook wel een beetje die back-to-the-land movement, weet je wel, die hippies die allemaal zelfvoorzienend willen zijn. En dat had allemaal te maken met dat de vooruitgang zijn nadelen liet zien. En ja, voor een groot gedeelte die nadelen lagen heel erg bij technologie, maar ook heel erg bij milieu. En dat was waar de Club van Rome heel erg op richtte. En die zeiden ook van, er is een rechtstreeks verband tussen economische groei en de schade die je doet aan het milieu. En willen we de schade aan het milieu verminderen, dan moeten we stoppen met groeien. Dat is niet zo gebleken. Je kan prima groeien en je milieu verbeteren. Maar in die tijd wisten we dat niet. En toen kwamen allerlei milieubewegingen op. En is helemaal heeft dat idee is heel al gepost gevat dat de modernisering aan zich de wortel van het kwaad is, zou ik zeggen.
0: Ja, maar Floris, kennelijk denken we dat nog steeds. Want jullie vinden dit boek nodig. Links denkt nog steeds dat het minder moet?
2: Ja, links die denkt nog steeds dat het minder moet. Die denkt inderdaad dat we minder moeten groeien. Die hebben zoiets van, als we weer teruggaan naar dat ouderwetse idee, die ouderwetse gemeenschap, dat kleinschalige, dat we dan misschien wat minder zullen uitstoten en dat we dan ook gelukkiger zijn met z'n allen, inderdaad. Dat is een beetje het idee dat nu ook.
1: Meer in harmonie met de natuur leven. Ja. Dat blijft toch inderdaad wel stoppen met economische groei, technologie, vooral als kracht van het kwade zien. Ja. Dat is nog steeds wel heel erg pregnant. Het voorzorgsprincipe zit ook heel erg diep in dat linkse denken.
0: Ja. Nou ja, goed. Jullie maken er korte metten mee in het boek en met name aan het eind. Daar schetsen jullie 14 grote projecten die de toekomst van Nederland land mooier zou maken. Een indrukwekkende opsomming. Die bepaalt niet de indruk wekt dat het minder moet. 15 kerncentrales moeten er komen. Een geheel aan elkaar gevlochten randstad met moerasgebieden in het midden. Volkskeukens door het hele land, om maar een paar fascinerende plannen te noemen. Ik wil er een andere uithalen, Hidde. Ik denk dat die uit jou komt. Een dier, mens en landloze landbouw. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, dat is een interessante. Kijk, voor mij, ik ben zelf bioloog van oorsprong. En eigenlijk begon mijn hele carrière met mijn liefde voor de biodiversiteit. En ik heb wel geleerd van, wat is nou de grootste schadepost die mensen doen aan de natuur? En dat is de hoeveelheid land die wij innemen. Dus wij hebben door de eeuwen heen, en vooral in de 20e eeuw, ons landgebruik heel erg uitgebreid. Dus we zijn steeds meer gaan landbouwen, zijn steeds meer vee gaan houden. Dus we hebben nu de helft van de planeet staat eigenlijk in dienst van de mensheid. En er kan geen natuur meer zijn. Dus voor mij is, als we de natuur weer ruimte willen geven, moeten wij onze landbouw concentreren. Dus zoveel mogelijk doen op zo weinig mogelijk land. Dus dat betekent de kassen in, dat betekent hoogproductieve landbouw. Dat betekent dus ook heel erg investeren in kweekvlees. Dus daar komt die dierloze landbouw vandaan. Kassen kun je autonoom laten lopen. Dus heel veel doen met heel veel energieinput, maar met heel weinig ruimte, zodat er weer nieuwe ruimte komt voor de natuur.
0: Maar dat is voor mensen echt... en dierloze, dat is ook een boerloze landbouw.
1: Ja, nou,
0: dus.
1: Ja, kijk, voor mij is een ideale samenleving wel dat weinig boeren veel voedsel maken, want dat geeft handen vrij om andere dingen te doen. Dus andere economische activiteiten te ondernemen, maar natuurlijk ook om te zorgen voor elkaar. Dus een leven waar de landbouw veel mensen in dienst heeft, betekent dat er weinig economische surplus is. Dus dat je wel boer bent, maar geen dokter of geen mantelzorger. Hmm. Dus juist hele efficiënte landbouw heeft voordelen voor de natuur, maar ook heel erg voor de mensheid, omdat je moderne landbouw staat aan de basis van groei en vooruitgang.
0: Ja. Floris, jij wil een dataplan. Ja, naar analogie van het Delta-plan.
2: Ja, dus als je kijkt naar de geschiedenis, dan heeft technologie die heeft vaak voordelen en heeft vaak nadelen. Dus met vuur kunnen we eten verwarmen, we kunnen er huizen mee verwarmen. Maar een nadeel is natuurlijk dat je er een huis mee in de fik kan steken. En het probleem is dat nu vooral aan de linkse progressieve zijde technologie te veel wordt behandeld vanuit dat laatste perspectief. Dus dat huis in de fik steken. En wat wij missen
0: AI
2: nu,
0: is gevaarlijk, zeg ik meteen.
2: Dat is exact waar ik naartoe wil. Maar dat geldt ook voor dingen als Ozempic. We willen gewoon dat technologie, dat er een verhaal komt aan de linkerzijde van het politieke spectrum over hoe we technologie met beloften wel goed kunnen inzetten. En dat we ons daar hard voor maken en dat mogelijk maken.
0: Ja. Ik hoor wel als een soort grote lijn, de overheid moet veel meer te zeggen krijgen. En het individu moet af en toe maar een beetje inschikken. Boeren moeten weg. Er komt toch een soort beeld van het reëel bestaande socialisme bij me boven.
1: Wij staan op de schouder van de sociaaldemocratie. En het is wel zo dat, kijk, wij zijn een samenleving geworden wat dan heet met heel veel power-down denken. Dus het idee dat je als individu heel veel rechten hebt. Dus dat je ook alle projecten die de overheid bijvoorbeeld voorstelt, dat er heel veel inspraak moet zijn. En dat er dat heel veel milieumaatregelen en dat soort dingen zijn. En wij zeggen wel van, wat je nu heel erg ziet, is dat heel vaak de grieven van één individu of van één echtpaar kan een heel groot project, wat eigenlijk de commons, de gemeenschap beter zal maken, tegenhouden. Dus het is een beetje doorgeslagen in het feit dat er gebeurt nu zo weinig dat je kan wel zeggen die rechten van het individu zijn goed gewaarborgd, maar als er niks gebeurt, dan raakt de burger ook gefrustreerd. Dat zie je ook heel erg. Dat er dus een wantrouwen komt in de democratie, omdat de democratie niet levert.
2: Ja,
1: okay. En juist door minder inspraak heb je een beter werkende democratie, omdat er ook daadwerkelijk wat gebeurt.
0: Ja. Oké. Okay. Floris, even kort tot slot, want we zijn er alweer.
2: Oh, ja, okay.
0: Hoe gaan we dit allemaal doen met een politiek die vooral met de dag van morgen bezig is en met angst en beven naar de peilingen kijkt?
2: Ja, dus ik denk dat er meer vergezichten nodig zijn. Zoals dit, daar hebben wij een aanzet voor gegeven, maar we hopen dat er meer van dit soort vergezichten komen, want de democratie heeft de toekomst nodig. Je moet ergens naartoe kunnen leven, anders verlies je ook het vertrouwen in de politiek. En natuurlijk ga je op straat, als je toch alleen maar crisis voor je ziet en geen vertrouwen hebt in wat er hierna gaat komen. Dus je hebt een toekomstbeeld nodig.
0: Nou, meer dan 300 pagina's toekomstbeeld, ook een klein beetje geschiedenis. Heel hartelijk bedankt, Hede Boersma en Floris Krijgen. Het boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang, is vanaf donderdag te koop. Dank jullie wel.
3: Het is 5:45.
0: En morgen speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale team van Argentinië tegen Benin. Een moment om bij stil te staan. Met onze huisdichter Ingmar Heidsen. Goedenavond, Ingmar.
4: Goedenavond.
0: Je hebt wel eens gezegd dat poëzie voor dit soort sporticonen moeilijk is. Dat het snel misgaat. Wat is het risico dan?
4: Nou, wat er misgaat is dat het bij voetballers die zo vreselijk goed zijn, dat het gedicht er toch snel niet in de buurt komt, zeg maar. Dan ga je toch vergelijken en dan denk je, de speler was toch beter. Dus dat is het grote gevaar, denk ik.
0: Oké, en hoe heb je dat gevaar omzeild? Nee, laat ik het anders vragen. Dit is één van de allergrootste voetballers aller tijden. Welke beelden zie jij voor je bij hem?
4: Nou, ik zie hem eigenlijk vooral over het veld sloffen. Wat ik eigenlijk een van de fascinerendste dingen aan hem vond, was dat het iemand die zijn energie kon sparen. Dat is toch bijzonder, want je denkt toch van het is toch een sportman. Maar gewoon precies op het goede moment wel gaan rennen. En gewoon staan waar je moet staan. En dat lijkt me, dat is een soort hoogste vorm.
0: Okay.
4: Een soort zendvoetbal. Ja. Ja.
0: Laat horen hoe jij het probleem van het schrijven over zo'n sporticoon omzeild hebt.
4: Ik heb de tijd teruggedraaid. Het heet Je laatste tango achterwaarts. Hoor, hoor. Het laatste fluitsignaal verlaat je oor. Verdwijnt achter de wangen van de scheids. Alles komt bij je terug. De laatste keeper die je omzeilde kantelt overeind. De bal maakt zich los uit het net en vindt feilloos de weg naar je voet. Tijd en ruimte kruipen door elkaar. Jouw leven onder lampen, flitslicht, lijnen. Grasgroen laken krimpt. Een regenboog van kleuren trekt over je shirt. De klok draait achteruit naar één moment. Wie weet hoe jong je bent. Je allereerste bal met rode ruiten. Iemand zegt je moet hem schoppen, kleine Flo. Liever met je linkervoet? Ook goed. Of kon je het eigenlijk al?
0: Goedenacht. Ingmar Heidsen, dank je zeer. Dit was het oog.
4: Graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
1: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vrijdagavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Oost.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft

0: romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat